Azië's zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de 2 Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u even afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vandaag donderdag 2 juli en dat is de 183ste dag van 2026. En de week is week 27. Heeft u de administratie ook weer allemaal bijgewerkt? Het is hartje zomer en de schoolvakanties in regio Midden en Zuid zijn inmiddels begonnen of staan op het punt van beginnen. Dat zal dan wel aankomende vrijdag zijn. Dan is iedereen weer lekker vrij en dan kunnen ze lekker gaan genieten van allemaal leuke dingen. Links van mij zit Jeroen Elser.
2: Goedemiddag luisteraars.
1: En achter de knoppen in de lekkere, koele techniekruimte zit Alexander Hoog. En die zorgt voor het geluid en de techniek en het instarten van de liedjes. En natuurlijk het bellen van de gasten.
2: Wat eigenlijk niet.
1: Ja, nee, precies. Hij doet van alles.
2: Maar wij zitten toch ook lekker cool met de airco?
1: Ik heb de airco lekker aangezet. Het was toch wel een beetje benauwd.
2: Ja, het is goed te doen. Ja.
1: Maar goed, regen en vandaar ook het eerste liedje, Umbrella. Mm. En we gaan zo meteen luisteren naar een liedje van De Dijk. En dat heeft de titel meegekregen, Zelfs de Regen. En dat komt uit 2014. Maar, voordat het zover is, we krijgen zo meteen een studiogast. Heel gezellig.
2: Dimitri.
1: En niemand minder dan Dimitri Arambatsis. De Griekse zanger, dicht. Nou, weet je, we gaan hem straks gewoon even aan u voorstellen. En u kent hem wel, want hij heeft een aantal keren hier bij mij in de studio gezeten. Hij heeft ook weer een nieuw liedje uitgebracht. En wat ik ervan begrepen heb, heeft hij eindelijk een punt gezet achter zijn boek. Met de titel De Vieze Directrice. En daar gaat hij natuurlijk ook over vertellen. Ja, maar goed, nu gaan we eerst maar eens luisteren naar het liedje van De Dijk. En dat komt uit 2014, staat op het album Allemansplein en is getiteld Zelfs de Regen.
3: Het hoeft maar te regenen en het gaat mis. Ik ken mezelf,

0: Vanavond keert de gezellige Veluws Avondmarkt weer terug. Elke donderdagavond verandert het hart van Beekberg in een gezellige markt met oud-Hollandse sfeer. Bezoekers kunnen wekelijks van 6 uur 's avonds tot 9:15 's avonds genieten van sfeervolle zomeravonden met gevarieerd aanbod van markten, lokale producten, leuke koopjes en ambachtelijke artikelen. Er is volop gelegenheid om lekker te genieten van eten en drinken. Ook zijn er verschillende oud-Hollandse ambachten te bewonderen, waarbij bezoekers kunnen zien hoe vroeger diverse ambachtelijke werkzaamheden werden uitgevoerd. Elke donderdagavond is er dus een muziekprogramma. De Veluwse Avondmarkt is al jarenlang een geliefd evenement voor zowel inwoners als toeristen. De combinatie van gezelligheid, lekker eten, ambachten en een ontspannen sfeer maakt een bezoek aan de markt tot een leuk uitje voor jong en oud. En vanavond is RTV Apeldoorn aanwezig.
1: Met een lokale
0: verslaggever.
1: Mobiele radiostudio.
0: Oké. Okay.
1: Dus iedereen kan bij ons langskomen. We staan ook in de... Ik kan het er even bij pakken.
0: Mm-hmm.
1: We staan even kijken, want normaal stonden we altijd daar in de buurt van die bloemenman.
0: Ja.
1: Maar we staan nu op bouw. Even kijken, waar staan wij? In de Dorpssteeg.
0: Oh. In de Dorpssteeg, ja.
1: En dat is ter hoogte van de Primera. Ter hoogte tegenover Primera, dus in de Dorpstraat.
0: Ja. De Dorpstraat, ja.
1: Ja, hier staat het niet goed, joh. Dorpstraat. Kraamnummer is onbekend. Maar dat zien we vanzelf. We hebben sowieso banners en alles erbij.
0: Het moet ook wel duidelijk zijn dan, waar jullie zitten.
1: Alexander doet daar de techniek.
0: Onze topper weer.
1: Onno en ik zijn de presentatoren. Misschien gaan we ook op pad. En er is ook een camerateam vanavond actief.
0: Dus komt ook een item. Hier,
1: er komt zeker een item. Een verslag. Ja, leuk. Dus als u zegt van ik ben in de buurt. Vraag even een plaatje aan. Kan allemaal. Ja, toch? Helemaal gezellig. En we zijn er vanaf 6 uur tot 9 uur. Zo lang duurt ook die markt.
0: Ja, ja, klopt.
1: Ik hoop dat het droog is. Maar goed, dat hebben we allemaal niet voor het bestellen.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het gewoon zien. We gaan nu luisteren naar een liedje van George Michael en Paul McCartney samen. En
0: het
1: liedje is eigenlijk geschreven in 1991 door
0: 1991.
1: George Michael. Maar samen met Paul heeft hij het later opgepakt.
0: Okay.
1: Om het weer wat te verfijnen en zo. En het is getiteld Heal the Pain.
0: Heal the Pain.

0: Mooi nummer hoor. Echt waar.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja, hè? Ik vond hem heel verrassend.
1: Zijn stem
0: ook.
1: Was ook echt prachtig. Zeer toepasselijk erbij. Heel mooi. Erbij.
0: Ja. Ja. Nou, er staat nu iets anders klaar. Dat is ook wel heel erg leuk. Is wel een antiekie. Komt uit 1979.
1: Zo.
0: En de muziek daarvoor werd gecomponeerd door Ralph Siegel. Mm. En de tekst is van Bernd Meinter. Nou, als je aan de namen hoort, dan weet je al dat het een Duitse discoband is.
1: Oh,
0: die we
1: daar
0: nu
1: ben
0: gaan
1: je fan van.
0: Luisteren.
1: Oh, daar ben je fan van, Nieke.
0: En de titel van de band is Genghis Khan. Heb je er wel eens ooit van gehoord?
1: Ja, tuurlijk.
0: Genghis Khan, mooi.
1: Genghis Khan.
0: Ja, echt leuk. We gaan terug in de tijd. Ik heb al gezegd, 1979. Mm. En dit is dan ook het liedje Moskou. En het is de tweede single van deze band. En de band nam hier ook een Engelstalige versie van op. En die werd in 1980 uitgebracht als Moskou. Moskou, met een
1: Moskou.
0: Ja, Moskou. Maar het werd wel een hele grote hit in Duitsland. Nummer 3 in de hitparade. En in de Nederlandse top 40 bereikte het zelfs de 38ste plaats.
1: Zo.
0: En ook in de toenmalige Sovjet-Unie werd het lied erg populair. En in Australië bleef het nummer 5 weken op nummer 1 staan. Aangezien de Australische televisie het gebruikte als themamuziek voor uitzendingen van de Olympische Zomerspelen van 1980 in Moskou. Nou ja, bijzonder.
1: Schrappig
0: toch?
1: Verzonnen.
0: Ja. Ja. Maar goed, we gaan luisteren volgens mij, hè? Maar het staat klaar, zegt Alexander. En ik hoor ook al iets. Nou, weet je, we gaan even terug in de tijd. 1979, even lekker discoën. Even lekker dansen. Ja, toch? Genghis Khan met Moskou.

Nou, 1979, hè, was het allemaal heel een beetje anders in de wereld. Ja. Oké. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, dat is volgende week, staat het Albatros-terrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Bekende artiesten gaan optreden. Er wordt de populaire dorpenstrijd wordt weer gehouden. En een gezellige familiedag. Die biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. En zeg je van nou, daar wil ik wel onderdeel van zijn. Ik wil daar graag naartoe. Dan heb je wel een ticket nodig. Ga dan naar de website www.zomerfeestuggelen.nl. Daar zie je heel veel informatie op staan. En dan kun je ook tickets bestellen, kopen voor deze gezellige dagen van 10 tot en met zondag 12 juli dus. www.zomerfeestuggelen.nl. We gaan luisteren naar Anouk met B.

nog even iets vertellen over dit nummer. Prachtige nummer. Birds, gezongen door Anouk. En dat heeft ze uitgebracht ook op het Eurovisie Songfestival in 2013 in Malmö, Zweden. En ze werd daarmee in de eerste voorronde nummer 6. Eerste halve finale, moet ik zeggen. En uiteindelijk in de grote finale werd ze er 9e mee. En daarmee heeft ze Nederland ook wel weer op de kaart gezet. Want sinds 2004 was het Nederland maar niet meer gelukt om überhaupt een beetje een hoge positie te halen met een liedje op het Eurovisie Songfestival. Dus en na die finale van haar, ja, het had eigenlijk gewoon moeten winnen. Het is zo'n prachtig liedje ook. Je kunt het even googlen en dan lees je ook waar het eigenlijk over gaat en alles. Hè, een balletdanseresje. Ja, maar echt heel mooi. Heel mooi. Prachtig. En ook heel goed en loepzuiver gezongen door Anouk. Onze rockchick uit Den Haag. We gaan luisteren naar iets anders. Iets totaal anders. Het staat klaar. Het is Hokey Pokey. Oftewel All Over The World. Van Big John Russell uit 1981.

0: Nou ja, gezellig, hè? Big John Russell. Russell. Ik heb zelf een Jack Russell, maar dat is wat anders. Maar Big John Russell, geboren in Paramaribo op 30 augustus 1943... en in Leusden op 12 september 2010 overleden... was dus een Surinaams-Nederlandse soulzanger. En hij heeft dus vanwege zijn afmetingen de bijnamen gekregen Big John en King Size Russell. Hij won als 13-jarige een talentenjacht in Suriname en hij werd ook wel de Surinaamse Elvis genoemd. In 1957 verhuisde hij op 14-jarige leeftijd met zijn hele familie naar Nederland. Nou, hij won in 1959 in Zeist een talentenjacht. En hij vormde daarna een band met onder meer Pierre van der Linden en Jan Akkerman. Niet onbekend, hè? Ja, en hij heeft ook nog een tweede prijs in de muziekparade van de VARA gewonnen. Nou, weet je, het is gewoon een leuk liedje. Ik had het nog nooit gehoord. Maar ja, daarom ben ik ook hier. En Alexander die vindt allemaal die pareltjes. Helemaal gezellig. Nou, en ik ben me toch een partij blij. Want niemand minder dan... Dimitri Arambatsis zit hier tegenover mij in de studio.
1: Oké. Oh, hey, hallo.
0: Welkom. Beetje vertraging had je vandaag.
1: Dimitri Arambatsis? Nee. Zo Dimitri zelf op.
0: Ja.
1: Nou, hoe is het, Ike? Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, hij heeft het misschien wel vergeten, maar dat kan haast niet. Want we hebben nog contact gehad. En je hebt me nog het een en ander toegestuurd. Ik denk, er is vast iets aan de hand. Druk.
1: Hoe laat moest ik hier zijn dan?
0: Ja, je had om 1:15 stond je ingeboekt.
1: Ja. Sorry, ik ben een Griek. Hè. Ik kom er niet aan de afspraken. Nee.
0: Goed, maar oké. Wie heb je meegenomen? Vertel
1: dat
0: eens.
1: Dat is... Tim, dat
0: Tim.
1: Is mijn... Nee, dat is geen cameraman.
0: Nee?
1: Dat is, hij is mijn backing vocalist.
0: Ah.
1: En hij speelt ook vaak de hoofdrollen in mijn videoclips.
0: Ja.
1: Want hij heeft ook enige talenten die ik ooit ontdekt heb bij hem. En dus hij heeft een waardevolle rol in mijn artistieke leven.
0: Nou, welkom
1: leven.
0: Tim ook. Gezellig dat ik je ook eens in het levende lijven zie dan, hè? Want inderdaad, wat je zegt, die clipjes, die liggen er niet om. Die zijn gewoon altijd heel, ja, toch wel een soort van komisch. Beetje leuk. Beetje anders dan dat je eigenlijk gewend bent van de doorsnee artiest.
1: Klopt, ja.
0: Begrijp me goed, hè? Ja. Maar jouw teksten zijn ook fantastisch.
1: Dank je wel, dank je.
0: Dat heb ik je al zo vaak gezegd.
1: Ja, maar nu kan ik even niet schrijven, hoor. Want ik heb het zo druk gehad.
0: Ja.
1: Ik denk bij mezelf, dit gaat echt niet lukken. Ik was gisteren bezig om een nieuwe tekst te schrijven voor een nieuw lied.
0: Alweer een nieuw lied?
1: Trok me niet. Ja, ik ben bezig. Ja.
0: Ja, je moet wel bezig blijven, hè?
1: Ja, dat alleen het is, nu heb ik even concentratieproblemen.
0: Ja, nou, dan kun je beter even gewoon ermee stoppen.
1: Ja, ik heb ook gisteren ook iets meegemaakt met die warmte.
0: Nou.
1: Ja, ik was aan het zwemmen. Ik ging naar het zwembad toe. En ik kan heel goed zwemmen eigenlijk.
2: Ja?
1: Maar,
2: welke slag doe je?
1: Ja, alles. Schoolslag, alles? Universiteitsslag, van alles en nog wat. Boskruilen, natuurlijk kan ik dat.
0: Nee, maar
1: ja, in principe kan ik dat wel.
2: Ja?
1: Hoor. Ja, maar alleen eergisteren ging het verkeerd. Ik ging zwemmen. Ik denk maar zo zwemmen.
0: Mm-hmm.
1: Maar... de badmeester en de badjuffrouw die heeft me moeten helpen. Het was niet zo erg dat ik verdronk of zo.
2: Nee,
1: maar
2: nee.
1: Ik zonk gelijk naar beneden. Ik kon niet drijven.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, weet ik niet.
2: Had je steen?

0: Ze hebben, ja, ik ben naar de huisarts geweest. Oh. Ik heb te veel zinktabletten genomen.
1: Ai. Dus, ai. Ja, dan zink je naar de bodem, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat wordt lastig.
0: Hij kan die airco.

0: mee.
1: En je hebt natuurlijk al veel meer liedjes uitgebracht.
0: Veel meer.
1: Wat hebben wij? Wat wil je horen? Want je hebt 3 liedjes aan me gestuurd. De allernieuwste?
0: Ja, ik heb een nieuwste. Je ziet ze vliegen.
1: Zullen we die maar even doen dan eerst?
0: Dat is mijn nieuwste nummer.
1: Af en toe zien we ze ook wel vliegen.
0: Je ziet ze vliegen, ja. Ja, mooi.
1: Nou, Alexander, ik heb het keurig klaargezet voor hem. Je ziet ze vliegen. Zo die Mitriop.

0: Lekker nummer, hoor.
1: Dank
0: je wel. Ik heb hem natuurlijk al een paar keer beluisterd. En ook de clip gezien. Okay. Echt leuk.
1: Dank je wel.
0: En die dame, die Ramona?
1: Mariona. Oh, Mariona. Mariona Smets uit de buurt van Antwerpen, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam met haar in contact via, het was heel toevallig, ze stuurde mij een WhatsAppje of iets dergelijks. En voor een samenwerking.
0: Ja.
1: En toen dacht ik mezelf, ik ga even luisteren. En
0: ja.
1: Haar stemgeluid beviel mij heel erg.
0: Klopt.
1: En ja, we hadden daar nou contact. Een hele lieve, aardige artiest.
0: Ja.
1: Ze is ook singer-songwriter.
0: Okay.
1: En model. En ze doet heel veel. En ja, het klikt dus soms tweeën.
0: Ja.
1: En we hebben dit nummer gemaakt. En ik ben echt... ik heb een hele goede keuze gemaakt met Mariona. Zij is gewoon... het voelt goed bij haar.
0: Het voelt goed. En vooral...
1: Dus,

0: Volgende nummer gaan we weer samen doen.
1: Ik wou zeggen, dat biedt perspectief voor de toekomst. Ja, dan zit er meer in het vat.
0: Ja, ik heb ook een optreden in België eind september.
1: Oh ja?
0: Dag 27 of 29 september gaan we daar dit nummer live doen.
1: Wat leuk, joh.
0: Op het podium, ja.
1: Dat spannend
0: is,
1: ook.
0: Ja, ja, het is wel hartstikke leuk, ja. Even het land uit.
1: Even je grenzen weer leggen.
0: Ja, mooi toch? Ja, zeker, ja, ja.
1: Maar hoe ben je zo aan deze titel gekomen? Je ziet ze vliegen.
0: Nou, dat nummer dat hadden we toen met mijn band. Dat traden we mee op toen ik een hip-hop orkestje had. En en ik heb dat nummer alsnog herschreven, daarna nog laten herproduceren. Ja. Door mijn vaste producer in Griekenland.
1: Ja.
0: En ik heb er een mooi nieuw jasje overheen gedaan. Enkele nieuwe teksten bijgeschreven. En
1: dit is het resultaat.
0: Dit is het geworden, ja. Ik ben echt.
1: En goed ontvangen ook al door die ontvangen,
0: ja, zeker. Ja. Ja.
1: Mooi. En je zei al van hij moet op Spotify en dan kan iedereen hem ook streamen.
0: Ja, ik ga hem. Ja, binnenkort wordt hij. Een beetje reclame hoort erbij. Ja, een beetje promoten.
1: Daar ben je ook hier.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: en omdat wij
0: super.
1: Natuurlijk gewoon ook wel een soort van klikkie hebben.
0: Ik heb jou trouwens mijn persoon van het jaar benoemd, hè?
1: Ja!
0: Hè?
1: Ik heb het gezien, maar dat is alweer een tijdje geleden, hè?
0: Dat is een tijdje geleden, maar het telt nog steeds.
1: Zo is dat, 2026.
0: Ik heb nog steeds geen nieuwe benoemd, hè? Dus jouw titel is nog geldig.
1: Heel goed. Hou we zo. Ik ben er ook trots op. Dank je wel, Dimitri.
0: Mooi.
1: Nou, je hebt natuurlijk enorm veel liedjes gemaakt al in de afgelopen jaren. Ook mooie teksten geschreven, gedichten gemaakt. En jij bent zo van alle markten thuis. Een bijzondere man, kan ik wel zeggen, met heel veel passie.
0: Nou, zo bijzonder ben ik nou ook weer niet, toch? Huh?
1: Nou, maar ja, ik vind het wel heel bijzonder dat je hier bent elke keer.
0: Ja,
1: weer,
0: dat is toch hartstikke leuk, toch?
1: Mag ik toch zeggen? Dat mag ik toch zeggen?
0: Ja, zeker.
1: We kennen elkaar al jaren, toch?
0: Ja.
1: Maar je hebt ook mij een liedje gestuurd. Dat is een akoestische versie.
0: Ja, akoestische versie van Keer op Keer.
1: Ja.
0: Ja, is echt. Ik had deze nooit naar jou gestuurd. Ja.
1: Heel mooi. Zullen we daar even naar luisteren?
0: Ja, zeker.
1: Echt heel mooi liedje.
0: Dankjewel. Thanks.
1: Als Alexander hem kan vinden.

0: Nou is niks mis mee met dit nummer. Ik vind het prachtig.
1: Dank je wel.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Dus vooral gewoon blijven doen, hè, waar je mee bezig bent.
1: Allemaal. Thanks.
0: Maar vertel eens even, want we hebben natuurlijk al vaker gesproken over het boek wat je aan het schrijven was. De vieze directrice.
1: Het heeft zo lang geduurd.
0: Ja.
1: Oh, man.
0: Heel wat jaren,
1: echt,
0: hè?
1: Echt het moeilijkste project wat ik ooit heb. Ja, waar ik aan mee begonnen. Ik dacht mezelf, waar ben ik mee begonnen, joh, echt.
0: Maar het is nu af.
1: Ja, het is af. De is vieze af. Directrice. Zeg jij het eens, alsjeblieft. Zeg
0: de
1: jij het
0: vieze eens. Directrice.
1: Ja, die is af. En kijk eens wat ik hier voor je heb.
0: Nou, laat kijk. Zien. Joh. Mooi, prachtig. En die foto van jou.
1: Ja, het is een foto gemaakt door Ronald Hissink. Een fotograaf van de Stentor.
0: Ja.
1: En ik mag hem gebruiken. En dit is geschilderd door Hermien Koeslag, die bij mij in het dorp woont. Het is
0: prachtig.
1: Geschilderd ook. En ik heb een, kijk eens, jouw exemplaar.
0: Krijg ik hem?
1: Kijk eens, deze van jou, kijk eens.
0: Dank je wel.
1: Ik heb ook iets voor je.
0: Zeg.
1: Ja, 430 bladzijden, ja.
0: Prachtig, echt waar.
1: Ik heb ook iets voor jou geschreven aan de binnenkant.
0: Ik ga even mijn bril opzetten. Mag ik het voorlezen dan?
1: Tuurlijk.
0: Want dat is wel heel bijzonder. De vieze directrice. Van trauma naar waarheid. Nou, echt. Oh, voor Hieke, bedankt dat altijd als ik iets heb gemaakt, de mik altijd voor me klaarstaat. Dimitri. Nou, super. Heel mooi. Dankjewel, Dimitri.
1: Graag gedaan.
0: Ik ga hem lezen. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal.
1: Super. Mijn verhalen die zitten vanaf bladzijde 20.
0: Wat en, een boek, jongens.
1: Ja, het is een mijn levensverhaaltje, zeg maar. In delen.
0: Ja.
1: En een filosofische reflectie van Robert-Jan Gruithuizen.
0: Ja.
1: Een vriend van mij en filosoof en onderzoeker.
0: Ja.
1: En
0: De vieze directrice is een gelaagd en confronterend boek over een man die zichzelf begrijpelijk wil maken voor de wereld. En over wat er kan gebeuren wanneer die poging serieus wordt genomen.
1: Ja.
0: Dat staat er op de achterkant. Ja.
1: En Tim heeft ook een beetje geholpen om de teksten ietsjes neer beter te zetten.
0: Ja.
1: Een beetje taalkundig. Hij heeft ook een beetje eraan gewerkt.
0: Nou,
1: hij was mijn redacteur, zeg maar.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ga er lekker in lezen. Het is heel een dikke pil en ook zwaar.
1: Ja, ja.
0: Dus daar moet je echt ook wel de tijd voor nemen. Maar ik vind hem heel erg mooi.
1: Dank je wel. Thanks.
0: En dan komen we daar nog wel eens een keer op terug.
1: Dankjewel.
0: Toch?
1: Ja, cool.
0: Dankjewel.
1: Hartstikke mooi.
0: Supermooi
1: cadeau. Dankjewel.
0: Robert-Jan Gruithuizen en zo. Maar prachtig dat schilderij ook.
1: Ja, ze heeft het heel mooi geschilderd.
0: Zo, die kan schilderen.
1: Ja, ze kunnen hem bestellen via sodimitriop.nl.
0: Ja, op jouw website.
1: Ja, en hij staat ook op platform.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat het beste platform, zeg maar, van Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Ik zal het maar niet zeggen hoe die heet.
0: Mag.
1: Ja, nou, tuurlijk. En op bol.com.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: En op sodimitriop.nl.
0: Ja. Dus, mag allemaal.
1: Ja.
0: Mag allemaal.
1: Maar voor jou is die gratis.
0: Nou, ik vind hem... maar dat is echt een mooi cadeau.
1: Ja,
0: ja,
1: graag gedaan. Ja, je hebt altijd voor mij klaargestaan met die interviews voor mijn boek, hoe het gaat. En ik had ook nog een nummer gemaakt over de vieze directrice.
0: En?
1: Ja, dat heb ik gewoon puur gedaan omdat het er lekker bij paste. Alleen het duurde lang totdat het boek uitkwam.
0: Ja.
1: Weet je, ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn.
0: Ja.
1: Maar het is echt heel heftig, heel moeilijk. En elk woord wat ik schreef, ja, dat was voor mij... ik ging terug naar mijn verleden op de een of andere manier. En

0: sliep er slecht van. Het heeft echt heel veel negativiteit in mij opdoen laaien, zeg maar.
1: Het gaat nu toch wel beter met je?
0: Ja.
1: Beter dan dat het was.
0: De angsten die zijn wel gelukkig minder geworden, minder heftig.
1: Ja.
0: Maar,
1: heb je nou ook het idee dat doordat je dit boek hebt gemaakt, dat er ook een soort van... iets van je af is gevallen?
0: Nou, het is niet zo van me afgevallen, maar ik heb, het is me gelukt. Zodat ook de mensen die mij echt pijn hebben gedaan in mijn leven, en er zijn er een stuk of 6, 7 geweest bijvoorbeeld, noem maar wat. Ja, dat ze het weten dat het boek, zeg maar, in de omloop is.
1: Ja.
0: Dat is een soort, eigenlijk wil ik ze straffen. Sorry, dat klinkt zo hard, maar ik wil ze terugpakken op de een of andere manier.
1: Je hebt het al eerder heel erg uitvoerig ook verteld waarom je dit boek wilde schrijven.
0: Ja.
1: En dat het ook gewoon ook dat ook om anderen te behoeden om in diezelfde nare situatie te komen.
0: Als ik er maar één persoon mee help, dan ben ik al rijk geworden. Als ik één persoon kan helpen met één verhaaltje van mij. Of...
1: Ja.
0: Maar in ieder geval een antwoord geven op die vraag die je mij stelde. Of ik mij daar beter bij voel. En nee, maar omdat nog het zit nog diep van binnen.
1: Diep, ja, precies.
0: Het zit gewoon te diep.
1: Het is natuurlijk ook opgebouwd in heel veel jaren. Ja. En dat ben je ook maar niet zo in één keer kwijt.
0: Gelukkig heb ik nog een rem die het goed doet.
1: Ja.
0: En af en toe moet ik hem laten repareren, zeg maar. Die rem, want soms denk ik bij mezelf, het wordt me echt allemaal te veel.
1: Ja.
0: Maar dan heb je toch
1: in de muziek...
0: Hij is klaar, de vieze directrice.
1: Nou.
0: Sodemitriop.nl.
1: Daar is die op te verkrijgen.
0: Ja.
1: Ja, mooi.
0: Prachtig. Super.
1: Dankjewel, nogmaals. Je woont natuurlijk lekker in Laren. Nog steeds, naar je zin.
0: Ja, in het dorpje Laren, ja.
1: Ja, we moeten op de tijd letten. Zit Alexander alweer te beduiden.
0: Is goed.
1: Het is goed, hoor. We hebben nog één liedje.
0: Oh,
1: en die gaan we gewoon lekker draaien zo meteen.
0: Hartstikke mooi.
1: En ik wil je gewoon zeggen van, joh, blijf lekker bezig met alles wat je doet.
0: Dankjewel.
1: Doe je hartstikke goed.
0: Super.
1: En de mensen kunnen je inderdaad dus volgen via de website sodimitriop.nl.
0: Ja.
1: En mocht er wat zijn, je weet me te vinden.
0: Ja.
1: Kom gewoon gezellig hier naartoe. En liedjes blijven
0: opdraaien. In oktober heb ik weer een nieuw nummer. Hè?
1: Dat bedoel ik, daar ben je nu al mee bezig, hè?
0: Ja, zeker, ja.
1: Heb je er al een titel voor, of nog niet?
0: Wat gebeurt, is gebeurd.
1: Wat gebeurt, is gebeurd.
0: Ja.
1: Ja, dat sluit eigenlijk dan ook een beetje aan op wat je hier
0: Het heeft meer te maken met keuzes die je moet maken in het leven. En die keuzes die brengen je ergens heen. En af en toe is het moeilijk om die keuze te maken, dan word je gek.
1: Ja,
0: weet je, dan zie je, dan doet het pijn, zeg maar, van binnen.
1: Ja. Dus, het leven is soms niet makkelijk.
0: Maar
1: blijf lekker gewoon je ding doen.
0: Ja,
1: mooie
0: super.
1: Muziek maken en
0: dankjewel.
1: Lekkere teksten schrijven.
0: En we gaan nu naar een nieuw nummer, een oud nummer. Een oud nummer, toch?
1: Dat nummer 3, dat was ook
0: de dansvloer.
1: De dansvloer. Met jouw prachtige moves. Maar dan moeten de mensen even kijken op de site.
0: Ja,
1: daar zien ze jouw dansmoves.
0: Ja, ik ben bijna 85, hè? Dus,
2: 84.
0: Ik word 85 jaar.
2: Hoe doe je dat met grijs haar?
0: Weet ik niet. Grijs haar?
2: Verft het.
0: Verven? Nee, ik heb nooit maar geverfd, Pikkie. Nooit. Kleurspoelinkje.
2: Ja, dat is wat anders.
0: Verf is iets anders. Verf zit ammoniak in. Hè? Ja. Wat denk jij wel? Wat tegen mij tegen een Griek moeilijk doen? Je gaat toch niet tegen mij moeilijk doen? Hè? Nee, maar het grijze wordt te wit. En dat vind ik niet mooi.
1: Nee, maar het is nu een beetje zilverachtig. Ja. Het is mooi.
0: Ik ga nu mijn nageltjes verven morgen.
1: Hou zo. Oké, het gaat de verkeerde kant op. Nee, waarom eigenlijk nog niet? Dimitri, ontzettend
0: super.
1: Bedankt dat je
0: hartelijk
1: hier was.
0: Bedankt.
1: Nogmaals, dankjewel voor het prachtige boek. Ik ga me er echt helemaal in verdiepen.
0: Ja.
1: Ik laat je er wel ook over weten wat ik ervan vind.
0: Ja, is goed. Ja.
1: En dan sowieso bij deze de uitnodiging om gewoon hier gezellig je verhaal te komen doen.
0: Super.
1: Als er iets te vertellen valt. Maar volgens mij heb je dat altijd. Ja. Tim, jij ook bedankt, hè, voor je aanwezigheid hier.
3: Graag gedaan.
1: Tot een volgende keer, zou ik
0: super.
1: Zeggen. We gaan luisteren nu naar het liedje De Dansvloer. Dat heb je uitgebracht wanneer? Ook een paar jaar geleden, toch?
0: Een anderhalf jaar geleden.
1: Voor de moves moeten ze op jouw site kijken. Dimitri, Nee, sodimitriop.nl. Yes. En het boek is daar ook te verkrijgen. Ja. En anders bij bol.com. We gaan luisteren. En dan zeg ik, luisteraars, blijf gewoon lekker aan de radio. Want we zijn na het nieuws van 3 uur gewoon terug met een 2e uur matinee. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne.

0: Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Matinee.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover.

0: Kieke Goos.
1: En Jeroen Elzer, die is nog niet weggevlucht.
2: Nee, dat klopt. Hij zit nog steeds droog.
1: We hadden een bijzonder eerste uur, ja, kan ik wel zeggen. Ja. En Alexander die zit ook gelukkig nog achter de knoppen en de schuiven. En die gaat in de tweede uur gaat hij bellen met, nou, eens even kijken, om 4:15... met Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want er staat weer een heleboel op de planning voor het komend weekend. We gaan ook bellen, en dat doet dan Alexander allemaal, met Maiko. Maiko, de sympathieke zanger uit Enschede. Ja, die heeft natuurlijk weer hier ook de toon gezet, hè. Vorige week niet, maar die week daarvoor was dat. Want toen was zijn nieuwste liedje uit. Gaat als een speer, heb ik me laten vertellen. En hij gaat aankomende zondag optreden in het Oranjepark hier in Apeldoorn. Daar gaat hij het een en ander over vertellen. En we gaan ook bellen met Jessie van de Bos. Zij is verbonden aan Theater Orpheus. En dat gaat over Orpheus speelt buiten. En dat is dan nu bij Speeltuin Het Kasteel in Woudhuis. Maar nu eerst maar eens even. Ach, jongens, jongens, jongens. Hij kan het ook niet laten, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, oké. Jan Smit staat klaar met het liedje Leef nu het kan. Ja, dat vind ik ook wel echt een goede statement. Leef nu het kan. Ja, en Jan Klaas is er ook bij.

0: Nou, dan is het ineens afgelopen. Pas, boom, over en uit.
1: Afgelopen.
0: En ik heb opgezocht dat het uit 2010 stamt.
1: 2010 alweer?
0: Ja, joh.
1: Is hij al zo lang bezig?
0: Ja, hij is zelf 40 inmiddels.
1: 40 pas?
0: Oh nee, ja, hij is 40. Hij wordt 31 december van dit jaar wordt hij 41.
1: Heeft hij nog een tijdje te gaan?
0: Hij heeft, nou zegt, het is wel te hopen natuurlijk, hè.
1: Nou, gaan we gewoon ook, vanuit.
0: Hij is gewoon hartstikke lang bezig al. Als jong pikkie. Zo'n klein pikkie. Jochie. Ja, weet je. Dus,
1: 30 jaar Jan Smit las ik al.
0: Oh ja, kijk, 30 jaar jubileum Jan Smit. Dat wordt dit jaar gehouden in Marina Park Volendam.
1: Ja.
0: Augustus. Maar het augustus. Is, als ik het zo hier lees, is alles uitverkocht. Dus helaas.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Maar er zal misschien een televisieregistratie van gemaakt worden. Dus dan kunnen we het over een hele tijd...
1: Sterren NL.
0: Vast wel, ja.
1: Daarom. Ja, dat zit er wel dik in.
0: 30 jaar, kun je nagaan. Ja, hij was echt heel jong. Als
1: vanaf zijn 10e dan?
0: Ja, precies. Ja.
1: Kan hij bijna met pensioen?
0: Nou, inderdaad. Qua geld ook wel, denk ik. He?
1: Geen idee. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken.
0: Maar heb jij nog een berichtje voor ons allemaal? Vertel eens.
1: Henk Sleef organiseert deze zomer opnieuw fietstocht in Loenen. En de omliggende natuur. Veel inwoners en bezoekers aan het dorp deden vorig jaar mee aan deze tochten. Onder leiding van Sleef, geboren en getogen in Loenen, en bestuurslid van Stichting Historisch Loenen, fietsen de deelnemers routes door het dorp, omliggende dorpen en bossen. Onderweg wordt regelmatig gestopt bij bezienswaardigheden, waar toelichting wordt gegeven. Tijdens de tocht is er ook een pauze voor een drankje. De fietstochten vinden plaats in juli, augustus en september. En vertrekken steeds vanaf de horecalocatie in Loenen. De eerste tocht is op donderdag 2 juli, dat is vandaag. Die is begonnen om 10 uur bij Hotel Loenenmark. Op vrijdag 10 juli vertrekt de tocht om 11 uur vanaf Hotel Den Eikenboom. Op maandag 20 juli is er opnieuw een tocht vanaf Hotel de Loenenmark. In augustus, en dat is wel te verstaan, dinsdag 11 augustus... om 1 uur 's middags een tocht bij Eetcafé Het Ruifje. Op woensdag 19 augustus vertrekt het peloton om 10 uur... een tocht vanaf Hotel Loenenmark. De laatste tocht vindt plaats op zaterdag 19 september om 11 uur... bij Hotel Den Eikenboom. Aan deelname zijn geringe kosten verbonden.
0: Oké. Maar lijkt me wel een leuke tocht.
1: Zeker, lekker sportief.
0: En het is lekker weer nog steeds.
1: Het is gelukkig droog.
0: Is het nu droog? Ja,
1: het is nu droog.
0: Ik kan niks ervan.
1: Nee, ik ben net nog even buiten geweest.
0: Maar is het nu wel droog? Nou, oké. Okay. Maar goed, het is ook wel nodig voor de natuur. Hè, dat
1: ja,
0: er een zeker. Beetje vocht uit de grond.
1: Nou, vorige week was het zo warm. Oh, vorige week hadden ze bij ons een bruiloft. Nou, met 37 graden. Ik geef eens iets te doen.
0: Het is echt niet te doen. Zeg, luister eens, maar er staat een plaatje klaar.
1: Oh,
0: en
1: welke?
0: Ik zit dat net even te lezen. Het is van 9to5.
1: 9to5?
0: Ja, Dolly Parton. Die kennen we ook allemaal. Ze is inmiddels 80 jaar.
1: 80 alweer?
0: Ja, joh. Ze is 80 jaar. En ze heeft, het staat hier ook, na een periode van afwezigheid wegens gezondheidsklachten, heeft ze zich weer in het openbaar laten zien. De 80-jarige zangeres die onlangs nog haar concertreeks in Las Vegas definitief moest afblazen, verraste de aanwezigen door plotseling op te duiken bij de opening van haar gloednieuwe winkel. Want naast zangeres is ze natuurlijk ook ondernemer.
1: Aha.
0: Snap je?
1: Zoals ze zeggen, entrepreneur.
0: Ja, precies. Maar dus ja, weet je, laten we gewoon even lekker gaan luisteren naar het 9to5 Dolly Parton. En ik heb opgezocht, dat stamt uit het jaar... Doe ze gok.
1: Ik denk 1990.
0: 1985. Bijna goed.
1: Bijna goed.

0: Ja, ik hoor net van Alexander op mijn oortjes dat het niet lukt om met Jessie van de Bos van Theater Orpheus contact te krijgen. Dat is jammer. De voicemail springt er gelijk op. Dat is altijd heel jammer. Hij heeft een paar keer geprobeerd, maar helaas. Ik had met haar willen praten over het buitenvoorstelling. Hè? Want Orpheus, dat is natuurlijk het grootste theater hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Die heeft een hele buitenprogrammering opgezet. Is ze er wel?
1: Ze is er wel. Kijk eens.
0: Nou, dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik vind het altijd heel prettig. Nou, dan gaat het toch nog goed komen. Hoef ik het zelf niet te doen. En dan gaan we nu praten met, denk ik, ja, ik weet het wel zeker. We gaan nu praten met Jessie van de Bos. Goedemiddag,
2: hallo.
0: Jessie. Hallo.
2: Hallo.
0: Het is toch nog gelukt, hè?
2: Ja, excuus.
0: Ja, nou, dat kan gebeuren, joh. Maar luister eens, jij bent verbonden aan Orpheus, dat heb ik al gezegd. Jullie hebben een heel leuk buitenvoorstellingprogramma samengesteld voor de komende periode.
2: Ja, klopt.
0: En een buurtvoorstelling die gaat nu plaats hebben aankomende zaterdag, 4 juli.
2: Ja.
0: Vertel maar, waar en waarom en wat het gaat inhouden.
2: Oké. Wij hebben aan al onze maatschappelijke organisaties in Apeldoorn gevraagd. Hey, in welke buurt, wijk, dorp zouden wij er nou eens naartoe moeten met onze theaterbus om daar een professionele voorstelling te laten plaatsvinden?
0: Ja.
2: En met wie kunnen we daarin samen optrekken?
0: Wat leuk.
2: En toen hebben we heel veel aanmeldingen gekregen van naar alle kanten.
0: Ja.
2: Uit de dorpen, maar ook uit wijken.
0: Ja.
2: En die zijn we allemaal gaan lezen en goed gaan kijken wat willen ze dan en waarom voor deze wijk of waarom voor dit dorp.
0: Ja.
2: En daar hebben we de 4 uitgekozen.
0: Okay.
2: En aankomende 2 weken gaan we op zaterdag en zondag en naar 4 plekken toe met onze theaterbus op met 4 verschillende voorstellingen.
0: Wat leuk.
2: En daar spelen we dus voor mensen uit wijk of uit het dorp.
0: Ja.
2: En aanstaande zaterdag staan we, is de eerste, en staan we in Woudhuis Osseveld.
0: Ja.
2: Met de voorstelling van de Amazing Kathleen. Wat een hele grappige circusvoorstelling is met wat begint dat je denkt, oh, dit wordt heel goed. Maar er gaat van alles mis en het is een het is een familievoorstelling. En en ik denk voor alle leeftijden heel heel leuk om naar te kijken.
0: Ja. En is dat dan, hebben jullie dan ook een tent? Want je zegt het is een beetje gerelateerd aan het circus, het oude circus. Staat er dan ook een tent? Of hoe moet ik dat zien?
2: In dit geval staat er geen tent. Nee, we

0: het zijn voorstellingen die geschikt zijn om buiten te spelen. Nu weet ik dat Kathleen neemt wel een decor mee.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Ze speelt wel op een, in, ik denk je waantje in een circus tent.
1: Ja.
0: Maar het publiek zit gewoon buiten. En dat is ook precies de bedoeling van Orpha. Hij speelt buiten. Het is ook echt buurtbewoners, wijkbewoners. Neem vooral je eigen kleedje, stoel mee en schuif aan.
1: Ja.
0: We hebben niks overdekt. Het is echt hopen dat het droog blijft.
2: Ja, en, natuurlijk wordt het droog.
0: Ja, en als dat niet gebeurt, dan hebben we een soort van binnenplek bij elke locatie. Maar ja, het is eigenlijk de bedoeling om elkaar buiten te ontmoeten.
1: Ja,
0: en
1: joh.
0: Zo laagdrempelig mogelijk te maken.
1: Ja, dat is ook veel leuker. En het is zomer, dus dan moet je gewoon met z'n allen lekker naar buiten.
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Precies.
2: Tijd van de jaar.
1: Ja. En weet je, die regen van nu, die valt nu en niet zaterdag. Zo moet je denken.
0: Klopt. Daar gaan we helemaal vanuit. En de berichten zien er heel goed uit. En we willen, en dat zeg maar dat hele laagdrempelige, het is ook een gratis voorstelling. En alle partners uit de wijk organiseren er dus van alles omheen.
1: Wat leuk.
0: Dus er is muziek en er is eten en er zijn dingen te doen voor de kinderen.
1: Ja.
0: En dat is dus zaterdag, maar dat is ook zondag spelen we in, hebben we de Orpha speelt buiten in Loenen.
1: Okay.
0: En die week daarna gaan we op de zaterdag naar Cerelo.
1: Oh ja. Ja.
0: En op die zondag is het in Klarebeek.
1: Nou,
0: dat zijn er steeds met andere, of een muziekvoorstelling, of cabaret, of improvisatie, of acrobatiek. Dus we hebben echt gekeken naar wat past er in die wijk, of in dat dorp, en wat past er bij wat ze nog meer omheen gaan organiseren. En dat is te gek.
1: In feite dan een voorstelling op maat, zeg maar.
0: In die zin is dat we wel. Ja, dat klopt. Ja, maar we kijken dus echt heel erg, we luisteren heel erg naar wat de organisaties willen. Dus bijvoorbeeld van aanstaande zaterdag in Osveld werken we onder andere samen met Siemens, maar ook met de wijkraad en Talma Borg. En dan kijken we dus heel goed naar wat willen jullie, wat hopen jullie hier ook te doen. En waarom vinden jullie het belangrijk dat de wijk een voorstelling aangeboden krijgt? En wat moet daar gebeuren? En dat is dus bij elke. Bij elke plek dus ook anders, omdat er een ander publiek is. Of,
1: Nou, ik heb hier nu voor zaterdag, 4 juli dan, hè?
0: Ja.
1: Het programma is, het is echt een hele middag, vanaf 2 uur tot 5 uur.
0: Ja, klopt.
1: En wat je zei, die Amazing Kathleen, die voorstelling die is vanaf 3 uur tot 4:10.
0: Klopt, hè? Ja, en die speelt ook inderdaad één keer. En bijvoorbeeld in Klarebeek hebben we een voorstelling, die is er 2 keer. Dus het is ook eigenlijk een beetje per locatie afhankelijk. Maar de Amazing Kathleen is inderdaad om die tijd. Ja.
1: Die Amazing...
0: Maar er is genoeg te doen, dus kom vooral eerder.
1: Ja,
0: want het is gezellig.
1: Ja, maar ik zie ook, er is een kunstexpositie, er zijn kinderactiviteiten, er is een DJ met live muziek. Drankjes en lekkers zijn er te verkrijgen. En wat je ook al zei, neem vooral je eigen stoeltje of kleedje mee. Ja. En geniet dan lekker samen van een prachtige show in de buitenlucht.
0: Ja.
1: En dit keer, dus zaterdag, zitten jullie bij Speeltuin de... Even kijken, Het Kasteel?
0: Ja, klopt. Ja, in, aan de Woudhuizen alleen.
1: Ja, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. En willen mensen nou nog meer daarover lezen, dan kan dat dus op jullie site orpheus.nl/speeltbuiten. Hartstikke
0: helemaal
1: mooi.
0: Goed,
1: toch?
2: Ja, zeker.
1: Jeroen, wil jij er nog iets zeggen of
2: ik wil
1: vragen?
2: Er wat toevoegen.
1: Ja, vertel.
2: Mocht het zondag in Loenen, mocht het slecht weer worden...
1: Nee, dat wordt het niet. Maar mocht
2: het zo zijn, we gaan gewoon vanuit dat het binnen is. of buiten is, maar mocht het binnen zijn, dan las ik van... dan is het deels in Den Eikenboom, is de voorstelling. En dan gaat hij gewoon door.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat is prachtig om te zien. En dan is het van 3 tot 7, 's middags.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, kom kijken.
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk na aan jouw hart. Want jij woont in Loenen.
2: Ja, zeker. Dus
1: jij gaat daar zeker kijken dan ook, hè? Ja, want al die voorstellingen die zijn dus ook gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Ja, dat
1: hartstikke
0: klopt.
1: Mooi.
0: Dat klopt, ja.
1: Leuk. Nou, Orpheus speelt buiten. En in dit geval is het The Amazing Kathleen.
2: Mooi,
1: ik ben heel benieuwd. Ik kan helaas niet, maar ik ga het jou vragen dan.
2: Je gaat
1: wat
2: me
1: jij ervan
2: horen.
1: Vond. Ja, ik ga je overhoren.
0: Ja, op het weekend daarna. Hè, dan je hebt 4 keer kans.
1: Is
0: eigenlijk.
1: Wat. Nou,
0: en,
2: 4 keer genieten.
0: Dus dat moet goed. Ja, dus dat
1: komt
0: moet
1: helemaal
0: goed
1: komen. Maar nogmaals, op jullie site orpheus.nl/ buiten, wat was het ook alweer, buiten, speel buiten. Is dat allemaal op te lezen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, dankjewel. Leuk.
0: Oké, heel graag gedaan.
1: Succes,
0: hè? Ik hoop dat iedereen zien.
2: Fijn
0: dat
2: we
0: het
2: volgende keer.
1: Groetjes.
0: Dag.
1: We gaan luisteren naar The Beatles. Daar had je iets voor over.
2: Ja, The Beatles.
1: Vertel eens.
2: Het is een nummer, Hard Day's Night, uit 1964.
1: Nou, lekker oudje. Maar wel ja, lekker zeker. Nummer. Blijft een lekker nummer.
2: Zeker.

0: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
1: Tijd voor het weer. Vandaag zien we een mix van wolken, zon, maar toch ook helaas regen. Vooral vanmiddag kan er nog een buitje vallen, helaas. Maar vanavond gelukkig klaart het op, wordt het droog en zien we wat vaker de zon. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden met een frisse noordenwestenwind. De komende dagen ziet het er prima uit. Veel droge momenten. En vooral zaterdag belooft het een heerlijke zomerdag te worden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Dat gaan we zeker doen. En we gaan ook zeker nu luisteren naar een fantastisch nummer van Good Old Demis Roussos. Hij is helaas niet meer onder ons.
1: Jammer.
2: Maar die man heeft zo'n prachtige stem altijd gehad. En kon heel hoog, maar ook heel laag. Heel groot bereik had hij.
1: Nou, ik ben benieuwd naar
2: het nummer. Heel veel liedjes geschreven. En dit liedje, dat komt, ik kan even niet zo snel zien wanneer dat. Oh, 1973, ik zie het ineens. En je hoort het al. Het is ook een Griek, hè?
1: Ja.
2: Griek. Ook qua postuur en zo, een echte Griek. Schönes Mädchen aus Agardia.
3: Wir trafen uns

0: prachtig, toch? Hè? Even een stukje jeugdsentiment.
1: Ja,
0: mooi.
1: Ja.
0: Maar wat ook heel prachtig is, is dat ik nu aan de telefoon heb, als dat tenminste oké is. Ik krijg geen seintje, maar ja, ik ga er vanuit
1: dat het goed zal zijn.
0: Okay. Ja. Ja, ik heb Maiko aan de telefoon.
1: Jeetje, wat leuk.
0: Maiko.
1: Goedemiddag, Maiko.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Nou, hè, Alexander vergeet de schuifoog goed open te zetten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, lekker. En met jullie dan?
0: Ja, heel zeker. Goed. We missen het gebak.
1: We missen het gebak nu al.
0: Het is een beetje kaal.
2: Dat is wel mooi in koor, moet ik zeggen.
1: En we missen vooral René.
0: Het is een beetje...
2: Ja, mooi, hè. Het is een beetje... leuk. Nee, dat was een goede opening 2 weken geleden.
0: Zo, hè. Ja. Gaat als een speer, toch, dat liedje van jou?
2: Ja, Noorderson gaat onwijs goed. Hij kwam, even kijken, 19 juni kwam hij uit. Hij is nu net 2 weekjes onderweg. Maar ja, overal draait hij weer lekker mee. En ook in België gaat hij de goede kant op. Ik hoorde ook dat hij volgende week nog hoger op de playlist komt.
0: Ja.
2: In Vlaanderen. Dus dat is allemaal weer mooi meegenomen. En, maar het begint natuurlijk altijd, het grote succes van liedjes begint altijd bij Ike Groot.
1: Dat is de aftrap.
0: Ja, helemaal goed.
2: Dat is één ding maar zeker. En die houden we erin, jongens.
0: Die houden we erin, hè. Op naar de volgende. In september of zo heb je er toch weer één.
2: Ja, klopt. In september. Eerst even kijken wat dit dan gaat doen, zeg maar, Noorderson. Maar ja, zeker in september komt er nog wel wat. Heerlijk. Zeker, zeker.
0: Nou, blijf vooral lekker zingen, jongen. Je maakt mooie liedjes, hè.
2: Je maakt
0: heel veel mensen blij mee. Ja, er staat nu ook een liedje klaar. Alexander heeft iets gezocht bij ons in de computer. Want je zit ook bij ons in de muziekdatabase.
2: Kijk.
0: Maar ik denk, wat is het voor een titel, joh? Nou, het is niet jouw nieuwste liedje. Het is ook niet het liedje wat we daarvoor hebben uitgebracht. Maar laat je gewoon zo meteen verrassen. Het komt uit 2021.
2: Kijk, dat is al duizend geleden.
0: Ja, dat is al 5 jaar oud, hè? Maar je bent nog steeds die volkszanger met eigen hits en bekende meezingers van het levenslied. En
2: zeker.
0: Jouw carrière begon dus in Enschede op een onvergetelijke manier tijdens het carnaval in 2010. Nou,
2: zeker waar. Daarbij, zeker waar. En toen een Talentia geworden inderdaad. Ja. En zo verder.
0: Het publiek wist jij keer op keer weet je te verrassen met je geweldige zang en uitstekende performance. Want dat is gewoon waar.
1: Ja.
0: Het is altijd
1: absoluut.
0: Een feestje als jij bent.
1: Altijd een feestje als je hier is.
0: Altijd.
1: Gelukkig
0: altijd.
1: Helaas.
2: Altijd, zeker. Ja.
1: Helaas niet aanwezig live.
0: Nee, ja, nee, maar dat komt wel weer een keer.
1: Gelukkig wel aan de lijn.
0: Moet ook niet te gewoon worden, hè. Het moet altijd een bijzondere gelegenheid zijn dat je hier bij mij in de studio zit.
2: Zeker, zeker. En de volgende keer nemen we gewoon bij gebak mee. Dus,
0: heerlijk. Lekker.
2: Lekker, de rest bespaar ik. Maar dan kunnen we er weer lekker van snoepen.
0: Zo is dat. Ja, dat vind ik ook. Maar luister eens, jij gaat, je bent niet zomaar bij mij gezellig aan de telefoon. Je hebt ook iets te melden, want je gaat zondag optreden.
2: Ja, ook dat nog. En dat is alweer de tweede keer op rij. Dus vorig jaar heb ik voor het eerst natuurlijk in het Oranjepark mogen staan.

Bij de muziektent natuurlijk, hartstikke leuk. En ja, dit jaar voor de tweede keer ben ik uitgenodigd. Ja. Dus ja, daar kijk ik onwijs naar uit. En we gaan daar ook zeker weer

0: Maar als het gewoon een beetje normaal de temperatuur is, dan zitten ze ook wat dichter bij de muziektent. Dan heb je ook wat meer connectie ermee, zeg maar.
1: Absoluut, absoluut. En we gaan gewoon lekker meezingen, zingen. En natuurlijk de nieuwe single Noorderzon komt voorbij. Het maakt niets uit, komt voorbij. Alles komt voorbij. Ook heel veel eigen werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we gaan er gewoon een mooie show neerzetten. En ik weet bijna wel zeker dat het publiek dat hartstikke leuk gaat vinden.
2: Het dak gaat er gewoon weer af, hè?
1: Zeker. Ik ga vandaag nog wel even weer een keer de flyer delen. Hè, die we hebben gemaakt. Ik heb net al wel wat gedeeld natuurlijk van de muziektent zelf. Mm-hmm. Dus we blijven het gewoon goed promoten. En de luisteraars die nu luisteren in heel Apeldoorn en de omgeving, komen allemaal naar het Oranjepark. Vanaf 2 uur is het al, hè, Ike?
0: Ja, het programma begint om 2 uur. Dan staat Jazzy Treat op het podium. Een Apeldoornse jazzformatie, een quintet. Heel gezellig ook. Hele lekkere muziek ook.
1: En ieder.
0: En jij komt om 3 uur, ben je aan de beurt.
1: Superleuk.
0: En dan zet je een lekkere show neer.
1: Absoluut. Dan wordt een en al meezingen en meedansen en meedijnen. Noem maar op, hè.
0: Heb je de setlist al klaar voor aankomende zondag?
1: Ik heb het al ready. Ja, zeker. Alles staat ingevuld. Dus, en ik kan nog schuiven als het moet. Dus als jij denkt van doe dit liedje maar niet en doe dat liedje maar wel, dan kunnen we nog even schuiven. Daar ben ik wel flexibel in. Maar over het algemeen moet dat helemaal goed komen.
0: Ja, het is natuurlijk jouw optreden, hè. En jij weet, jij hebt fans in heel Nederland. En wat ik me nog van vorig jaar kan herinneren is dat ze overal vandaan kwamen om vooral ook naar jou te luisteren in het Oranjepark.
1: Ja, superleuk. Ja. Hè? Dat zijn mooie dingen natuurlijk. En Huub komt ook weer gezellig uit Lossen.
0: Hartstikke leuk.
1: Huubje. Ook gezellig. Dus dat wordt alleen maar leuk natuurlijk.
0: Wordt alleen maar gezellig. Jij staat er dus aankomende zondag. Dan is het 5 juli. Om 3 uur sta jij te zingen De Sterren van de Hemel en De Longen uit je lijf.
1: Zeker. Lekker showtje maken. Zit René waarschijnlijk vooraan met een stoeltje en een tafeltje.
0: Met zijn hoedje op.
1: Zijn eigen uitklaptafeltje meegenomen als het goed is. Dus,
0: helemaal gezellig. Michael, we gaan... Het is bijna weekend. Je hebt ooit een liedje gemaakt met de titel Het is weer weekend.
1: Klopt, inderdaad.
0: En
1: klopt,
0: weet je ook, dat heb je gedaan in 2021.
1: Moet je nagaan, waar blijft de tijd dan?
0: Ja joh, maar het zijn allemaal zijn leuke liedjes. En die moeten af en toe gewoon ook weer eens eventjes in de herinnering gebracht worden. Van de luisteraars. Dus Alexander dacht van, we gaan dat liedje maar eens even gewoon lekker draaien.
1: Ja, dat is ook superleuk toch? Om dat even weer naar boven te halen.
0: Dan zeg ik bedankt voor nu. En we zien elkaar zondag. En heel veel succes gewenst. Groetjes, hè?
1: Ja, dankjewel. En voor de luisteraars, ik zou zeggen, niet vergeten, zondag om 3 uur, Maiko in het Oranjepark.
0: Zo is dat. Hey, dankjewel, Maiko. Tot zondag.
1: Helemaal goed.
0: Groetjes. Doei.

0: Nou, we moeten nog even wachten, maar het is inderdaad bijna weer weekend. En dan staat er weer van alles een lucht. Nog wat staat er op het plan om te gaan ondernemen.
1: Ja, toch?
0: En zeg je van nou, dat doen we gewoon lekker niet. Dan blijf je thuis. En dan, waar of je ook zit, zet je de radio aan en dan luister je naar Radio Apeldoorn.
1: Ik vind het nou niks voor jou om thuis te blijven.
0: Ik blijf ook niet thuis.
1: Nee,
0: ik heb het niet over mezelf.
1: Dus je moet iedereen even motiveren.
0: Ja, precies, maar dat hoeft niet altijd.
1: Oranjepark.
0: Je kan ze ook motiveren door gewoon lekker thuis te blijven. Er zijn ook mensen die niet van huis kunnen. Maar die kun je dan wel motiveren om naar Radio Apeldoorn te blijven luisteren.
1: Dat is een hele goeie.
0: Ja, maar dan moet je ook luisteren wat ik zeg.
1: Er
0: zit altijd een bedoeling bij.
1: Oh,
0: we hebben superleuke programma's.
1: Ja, zeker.
0: Op zaterdag,
1: dat
0: weet je zelf ook. De zaterdagmiddag niks.
1: Zaterdagmiddag niks.
0: We hebben eerder daarvoor zit nog dan de Proltoffel. Voor de mensen die.
1: Hoe zegt u dat?
0: De Proltoffel. Het Saksisch dialect. Ja, er zijn heel veel mensen die. Dat praat je hier, hè, op de Veluwe.
1: Ja, dat was wel leuk. We hadden natuurlijk. Van het weekend hadden we een barbecue-luisteraars.
0: Mm.
1: Toen sprak ik met iemand die echt Twents sprak.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik echt bij mezelf. Ondertiteling graag.
0: Ja, precies. Ja, voor mij ook, hoor. Nou ja, we hebben op zondag natuurlijk ook fantastische programma's, hè?
1: Ja.
0: Als je zegt van, je bent van Indisch-Molukse afkomst, dan hebben we de Marihatti, Radio Marihatti, van 9 tot, even kijken, 11.
1: Mm-hmm.
0: Fantastisch programma met
1: altijd leuk.
0: Lenny Dickmans, die dat presenteert al 25 jaar lang.
1: 25 jaar lang alweer.
0: Wordt ook beluisterd op Bali, in Amerika, nou noem het allemaal maar op. We hebben een klassiek programma. Winnie Tietema is daar de presentatrice van en ook de samensteller. En natuurlijk hebben we dan vanaf 12 uur de muziekmelange.
1: Zo.
0: Echt een fantastisch programma. Samengesteld en gepresenteerd door Onno van der Croft. Die komt hier speciaal naartoe, vaak op zijn fietsje uit Deventer. En dan zit hij hier eigenlijk altijd van 12 tot 2. Maar in de zomermaanden mag hij er altijd een paar uurtjes aanknopen.
1: Leuk.
0: Dus reden genoeg om, als je niet naar buiten kunt, om wat voor reden dan ook,
1: gewoon lekker te gaan
0: thuis
1: luisteren.
0: Blijven.
1: Naar luisteren naar Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Radio Apeldoorn.
0: Juist.
1: Ja.
0: Het wordt nu tijd om te gaan luisteren naar, ach god, wat is dit nou weer? De autowasserij Blues. Cornelis Vreeswijk is ook echt zo'n taalkunstenaar, hè?
1: Mm-hmm, kun je wel zeggen.
0: Mooie teksten.
1: Een talenknobbel.

0: Nou, dit was Cornelis Vreeswijk. Ik lees net dat hij is overleden in 1987 op slechts 50-jarige leeftijd. Woonde sinds zijn jeugd in Zweden, omdat hij hier in Nederland geen grote successen boekte. Maar ja, dat kan gebeuren, hè? Het werd wel een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis in Zweden. Goed, we gaan nu praten met onze icoon uit de Nieuwstraat hier in Apeldoorn. En dat is Jan Kersenboom.
1: Hey, goedemiddag mevrouw.
0: Goedemiddag, wat ben ik blij jou aan de telefoon te hebben, joh.
1: Ja, dat is de laatste keer dat helemaal is lukt, hè?
0: Ja, joh, maar gelukkig, het is weer helemaal oké.
1: Gelukkig.
0: Ja, Jan, jij hebt morgenavond bij jou op het podium staan Bon Jovi.
1: Yes.
0: En die band, dat is een Apeldoornse band en ook een Apeldoornse muzikant, Jurie Bouwhof. En die is al op jonge leeftijd, heeft die naam gemaakt in het legendarische bluescafé. Nou, als daar jouw roots liggen, dan zit het wel snor. Hè?
1: Alvast wel, ja.
0: Ja. Maar vertel eens, morgenavond dus, vrijdag 3 juli. Ja. En hoe laat begint het feestje?
1: Het begint om 10:00.
0: Oké. Okay. En dan kunnen we een heleboel verwachten natuurlijk van deze band.
1: Het is een hele leuke band, ja. Klopt.
0: Ja, leuk. Nou, er komt van alles en nog wat voorbij. Klassiekers van Guns N' Roses, Bon Jovi, Van Halen, Danny Vera, Whitesnake, Lynyrd Skynyrd. En natuurlijk kan ook Herman Brood niet ontbreken. Dus Bon Jovi brengt de melancholie, vind ik zo'n mooi woord, hè? Van de top 2000 tot leven in een meeslepend optreden dat je niet wilt missen. Oké, dat is dus morgenavond om 10:00. En de toegang is helemaal gratis.
1: Ja, correct.
0: Oké, dan gaan we naar zaterdag 4 juli. Wat heb je dan?
1: Zaterdag hebben wij Rediscover.
0: Oké, en ken je die band? Is die al vaker geweest?
1: Die komt vaker gehad, ja.
0: En wat is dat voor iets bijzonders?
1: Ja, een vierkoppige pop-rockband.
0: Ja.
1: Zangeres, gitarist, bassist en drummer.
0: Oké. En die brengen ook een gevarieerd programma?
1: Ja. Herkenbare covers van onder andere Anouk, Michael Jackson, Pink.
0: Ah joh, lekker. Leuk.
1: Ja.
0: En de naam Rediscover staat niet voor niets symbool voor wat deze band doet. Je herontdekt liedjes die je misschien al kende, maar die dankzij de eigen sound van deze band weer helemaal binnenkomen.
2: Wauw.
0: Ja, alsof je ze voor het eerst hoort. Mm. En dat wordt zeker genieten.
1: Dat wordt genieten, ja.
0: Zaterdag 4 juli bij jou. Aanvang is 10:00.
1: Ja.
0: En de toegang is ook weer lekker vrij. Want zullen de mensen blij zijn? En dan kunnen ze bij jou een extra drankje drinken. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want de kachel moet wel blijven roken daar bij jou, hè?
1: Zo is dat.
0: Al heb je nu geen kachel aan. Het is veel te heet. Ja, nee.
2: Maar veel te warm voor
1: kachel niet dan.
0: Spreekwoordelijk gezegd is dat dan, hè?
1: Ja. Ik ben al bijna weg gedaan, die kachel.
0: Oh ja? Maar goed, je hebt wel een lekker aircootje, toch?
1: Ja.
0: Ja, daarom.
1: Die doe ik af en toe wel, ja.
0: Ja, oké. Nou, we gaan even naar zondag, want dan heb je altijd vanaf 's middags een band bij jou op het podium staan.
1: Ja, vanaf 4:00, ja.
0: Ja, vanaf 4:00.
1: De Caverns.
0: De Caverns.
1: Ja.
0: En Rhythm and Blues Band is dat, hè?
1: Ja.
0: En die bestaan al meer dan 60 jaar.
2: 60 jaar, dat is al een hele tijd.
1: Ze zijn allemaal 100.
0: Ze zijn allemaal 100.

0: ja.
1: Het zijn wel jeugdvrienden, hè? Schoolvrienden. Ja, dus ze zullen wel echt wel een beetje op leeftijd zijn, denk ik zo. Dat bedoel ik niet vervelend.
2: Er zijn natuurlijk wel jongeren bij, hoor.
1: Ja, daarom. Ja, je moet ook een beetje blijven verjongen, hè? Oké. Maar wat is dat, de Caverns? Wat brengen die voor muziek?
2: Shocking Blue.
1: Oh ja, leuk.
2: Venus.
1: Beatles misschien ook?
2: 265, Dave Berry.
1: Beetje dat oude repertoire. Van Morrison. Ja. Fleetwood Mac. Ook een hele bekende band. Hartstikke leuk.
0: Ja, dat is zeker een bekende band.
1: Rolling Stones zie ik ook bijstaan.
0: Oh, kijk aan. Nou, wat een line-up.
1: Dat ook wel weer heel erg divers.
0: Dat kun je wel zeggen. Ja.
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voor lekker afwisselend ook.
1: Voor elk wat wils eigenlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat is dus aankomende zondag.
2: Ja.
1: 4:00. Vanaf 4:00.
2: Klopt, ja.
1: En de toegang is ook weer vrij.
2: Ja.
1: Wordt gezellig, joh. Helemaal leuk.
2: Leuk, hè?
1: Ja, vind ik ook. Leuk. Nou, Jan, ik vind het heel fijn om weer eens even met je gesproken te hebben. Samen even de agenda doorgenomen te hebben. En dan zou ik zeggen, graag tot volgende week.
2: Oké,
0: tot volgende week, Jan.
2: Een heel telefoon weer de hand heb.
1: Ja, doe dat maar. En dan spreken we elkaar weer gezellig. En tot dan. En veel plezier het komend weekend.
0: Hey, ja, geniet ervan.
1: Dankjewel, Jan.
0: Groetjes.
2: Jullie een goed weekend.
1: Ja, goed weekend. Jij ook, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, doei. We gaan luisteren naar de Jacksons. Want die staan klaar. Toch? Nee, we gaan niet luisteren naar de Jacksons. Wat gaan we dan doen?
0: Nou, persoonlijk verheugd.
1: We gaan doen... It's been a long time. Nou, dat was het ook met Jan, hè. Dat is een lange tijd geleden dat ik hem gesproken heb.
0: Ja, ja.
1: It's been a long time. Van Annie Laurie.
0: Oh, kijk eens.
1: Oh, dat is een hele oude.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Gezellig. Leuk. Beetje oud, beetje toepasselijk ook wel. Mm. Even kijken of ik het kan vinden, hoe oud dat is. Jaren 60, jaren 50. It's been a long time.

0: Dit was toch even lekker terug in de tijd, hè? Ja, toen bestond jij nog lang niet.
1: Het is echt een back to the future, hè?
0: Ja.
1: Een back to the future.
0: Maar het is Annie Laurie. It's been a long time.
1: Ja, ja.
0: 1953. Dat is 1953. Inderdaad heel... Dat was ook voor mijn tijd, kan ik nu eigenlijk
1: moet je
0: eens
1: nou
0: zeggen.
1: Van nou, luister, ze zegt dat ik er nog niet was, maar ze was er zelf nog niet.
0: Nee, joh. Nee. Maar lekker nummer. Het sluit ook helemaal aan bij Jan Kersenboom en zo. Want die was er toen al wel. Ja.
1: Loopt die al zo lang
0: 1953,
1: mee?
0: Ja.
1: Zo.
0: Maar goed, voor de rest doet hij het leuk. En ik zeg altijd, muziek houdt jong. En als hij aan de telefoon is, ben ik al helemaal blij.
1: Hij doet dat leuk.
0: Hij doet het superleuk. Hij doet het al meer dan 30 jaar, hè? Dat Loes Café. Hij was het eerste café hier in Apeldoorn. Dat wil ik toch nog maar even benadrukken.
1: Mm.
0: Want er zijn nu een heleboel replica's. Iedereen denkt, elke horecagelegenheid denkt van... joh, ik moet live muziek in de tent.
1: Mm. Big business.
0: Big business, ja. Maar goed, er is maar één bluescafé hier in Apeldoorn. En dat is het Bluescafé aan de Nieuwstraat van Jan Kersenboom. Dat is de grondlegger van alle live muziek in de horecagelegenheden. Wou ik even gezegd hebben. Vooral blijven doorgaan, hoor Jan. Super. We gaan gewoon weer
1: jullie leven. Ik denk dat Jan er niet naar luistert.
0: Ja. Oké, maar het is allemaal gedaan met de pret vanmiddag.
1: Helaas wel.
0: Wij zijn vanavond dus te beluisteren. Onno, Alexander en ik.
1: In Beekbergen.
0: In Beekbergen, tijdens de Veluwse Avondmarkt.
1: Ja, ja.
0: Staan wij daar in de Dorpstraat tegenover de Primera of daarnaast. Nou, daar in ieder geval in die konterijen. Wij maken daar live radio van 6 tot 9 uur. Kom gewoon gezellig een plaatje aanvragen. Of een zegje doen, iets vertellen, iets leuks.
1: Een plaatje aanvragen.
0: Wij zijn er klaar voor.
1: Of gewoon op de foto gaan met Alexander.
0: Kan ook.
1: Ja, ja. Gewoon een selfie.
0: Ja, maar we gaan nu een eind breien aan dit programma.
1: Mm-hmm.
0: Morgenochtend tussen 8 en 10 wordt het herhaald.
1: Ja, klopt.
0: En ga gewoon lekker Radio Apeldoorn blijven luisteren. Want wat ik al zei, leuke programma's, leuke
1: zeker.
0: Mensen, allemaal vrijwilligers.
1: Ja, je hebt reclame gemaakt voor alle programma's die van het weekend
0: precies.
1: komen. Dus zeggen, luisteraars, wilt u niet het huis uit? Luister dan naar Radio Apeldoorn.
0: En anders kom je gewoon naar het Oranjepark of naar andere wat voor gelegenheid dan ook. Allemaal leuk. We gaan eruit met de Jacksons, de 5 Jacksons.
1: Yes.
0: Met het nummer, eens even kijken, Walk Right Now. Ik ga
1: walk
0: even stotteren.
1: Right Now.
0: Walk Right
1: en
0: Now.
1: En uit welk jaar stamt dat?
0: 1980. Jeroen, dankjewel.
1: Ja, jij
0: Alexander,
1: bedankt.
0: Alexander ook, dankjewel.
1: Alexander,
0: en,
1: bedankt.
0: Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
0: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen

vragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen en welkom weer bij Mix Music Hour. We zitten alweer op zaterdag, de 4 juli. En de laatste weken, en dat gaan we ook vandaag ook doen, pakken we weer een datum, zeg maar, die de top 40 wel eens een keer uitzendt. Van wat is dan specifiek die datum op welk jaartal? En de datum van afgelopen week, daar kiezen we voor 1 juli. En een feitje is er wel, dat staat niet in de top 40, maar vandaag werd ook wel bekend dat de zanger van Village People is overleden. Victor Willis, de zanger en oprichter van de Amerikaanse groep The Village People, is inderdaad overleden op 74-jarige leeftijd. Dat heeft de band zeg maar bekend gemaakt. De band is onder meer bekend geworden van de nummer YMCA. Met groot verdriet melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger van Village People, volgens de band overleed Willis na een kort maar agressieve ziekte. Maar de band meldt niet om welke ziekte het gaat. Ze werden dus inderdaad in de jaren 70 bekend met In the Navy, Go West en natuurlijk YMCA. Ja, ook een feitje was dat Willis zeg maar als een Amerikaans fenomeen optrad. Ook de laatste keer met onze Amerikaanse president. Oftewel 1980. In 2017 trad hij inderdaad weer op tijdens een feitje bij een feest van Trump. Ja, en daar Trump die ging inderdaad dansen op YMCA. En dat video is daar vooral viraal. En dan kun je dus al met een aantal streams kun je al zien hoeveel keer dat al is gezien. 2020 zei Willis nog wel erop dat Trump een bekende liedje gebruikt om tijdens zijn verkiezingsbijeenkomst niet veel later. Zei Willis dat hij daar geen probleem mee had. Dat is wel eens anders geweest, want er waren wel eens groepen die daar juist tegen waren. Maar goed, hij was dus inderdaad voor. 1 juli, dat is ook de geboortedatum van Debbie Harry. Ze werd op 1 juli geboren in 1945. Dan denk je van Deborah en oftewel Debbie Harry. Wie was dat? Ja, dat is natuurlijk de zangeres van Blondie. Ze werd in 1973 in de groep bijgezet. En had grote succes in 1976 tot en met 82. In 1982 werd bandlid en levenspartner van Deborah Chris Stein ziek. Hij had een zeldzame en levensbedreigende huidziekte. En Deborah verzorgde hem. Dat weet ik in ieder geval wel. Zij zou het optreden in Night of the Proms. Dat is wel gebeurd, maar dat heeft wel inderdaad wel geduurd. Inderdaad ook met deze ziekte. En vanaf 1980 kwam ze erachter dat het heel moeilijk was voor de popgroep Blondie om die terug te komen. En ging ze inderdaad heel vaak met solo-nummers. Maar de groep heeft af en toe nog wel eens een keer opgetreden. Nou ja, dan draaien we dus Heart of Glass van Blondie.

Ja, wat ook niet zeg maar in die lijst van de top 40 stond, was een, zeg maar een artikel die ook zeg maar op woensdag 1 juli verscheen. En dat is zeg maar een conflict over het nummer Vamos a la Playa. Wat is er aan de hand? Nou, de rechtbank in Amsterdam die duikt in een felle ruzie tussen de cover van Vamos a la Playa. Die rechtbank in Amsterdam heeft zich dinsdag gebogen over een zaak rond de cover van de hit Vamos a la Playa uit 2010. Gezongen door de Nederlandse zangeres Lona. De eiser van de zaak, Martijn de Vries, meent recht te hebben op een deel van de inkomsten van het nummer. Volgens de Vries zouden er afspraken gemaakt zijn die niet door de zangeres zijn nagekomen. Daarbij vele pagina's aan berichten overlegd, maar volgens de advocaten van de zangeres volgt hier geen juridische afdwingbare afspraak. Volgens hem heeft de Vries jarenlang aandringen op erkenning van rechten dat hij juridisch niet had. Nou ja, goed. Volgens de advocaat van de Vries neemt hij wel auteursrecht dat hij daar recht op heeft. Maar de tegenpartij die geeft aan van ja, dat is zo minimaal. Misschien de titel, maar voor de rest, als je de nummers naast elkaar legt, nou, andere tempo, zeg maar andere zangers, zangeres, uiteraard. Gewoon, de verschillen zijn zo minimaal. En op zich geen creatieve keuze, zeg maar, dat zeg maar, de auteursrechtelijk zeg maar, overtreden is. Beide partijen schijnen al jarenlang daarover te bakkeleien. Maar helaas, ze komen er niet uit. En de rechtbank gaat dan op 9 september dan uitspraak doen. Oordeel u zelf. Wij gaan die twee nummers achter elkaar draaien. Eerst origineel Vamos a la Playa van Riquera. En daarna inderdaad van de andere zangeres Laroon.

0: Nou, ik zou zeggen, oordeel u maar of deze zeg maar rechtszaak wie er gaat winnen. Ik zou het op dit moment niet weten. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een cover. En dat is naar aanleiding van een zeg maar verjaardag van een zanger. En die zanger, dat ga ik je inderdaad wel noemen, dat is Richard Dodson. Nou goed, moet je maar weten, want die is inderdaad geboren op 1 juli 1947. Dat geeft wel aan dat het een oude band is. Dat klopt ook wel, want die band werd al in 1963 opgericht in Calgary. In eerste instantie als de Rebounds, maar daarna werd het de Stampers. Als je de hele lijst ziet, ze hebben heel veel singles gedaan. Eigenlijk hoofdzakelijk in Amerika. Allemaal grote hits geweest. En eigenlijk in Europa maar één hit. En dat is inderdaad nog niet eens een origineel van hun. Maar dat is een cover van Ray Charles. Die al in 1961 al een zeg maar, succes had met het nummer Hit the Road Jack. Dus ja, dat werd dus ook de grootste nummer van de Stampers. Die wel een Grammy Live Argument Award vond. Tijdens de Socon Awards in 2011 in Toronto. In 2015 kregen ze de Sonar Classic Awards voor single Monday Morning en Wild Eyes. Ik ken die nummers niet helemaal, maar Hit the Road Jack, die ken ik wel degelijk. Het was ook een beetje een leukere versie dan inderdaad die van Ray Charles. Ja, Stampers met het nummer Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl just told me...

0: Please, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Ja, ik vind die einde nog steeds schitterend hoe die daarmee eindigt. Hit the road check. Geen muziek, maar wel een leuk feitje op 1 juli. Want in 1979 ben Sony dan The Walkman uit. Ja, The Walkman. Voor degene die dat niet weten, dat was natuurlijk een van de eerste draagbare dingetjes die je met muziek kon meenemen. En dat was vooral voor de cassettes. Of The Walkman nou zo'n echte vernieuwing was maar de vraag. Want ruim 15 jaar eerder had Philips namelijk ook al een draagbare cassettespeler afgeleverd. Waarin de eerste 5 jaar zo'n 1 miljoen stuks waren verkocht. In 1977 werd er zelfs patent op aangevraagd op de draagbare speler. En dat patent van de Duitser Pavel zorgde voor een langdurige strijd met Sony. Want dat was degene die daar met die kleine dingetjes aankwam. Ik moet ook zeggen, het was al best compact. Het cassettebandje was natuurlijk wel al vrij groot, zeker in deze tijd. Maar ja, dus, met de, zeg maar, de dingen eromheen was dat maat dus toch wel een zak. Dan had je hem aardig, zeg maar, met een koptelefoon. Wel met een draad, want draadloos kennen we daar toen de tijd nog niet. De Walkman zorgde ook wel voor flinke maatschappelijke discussie. Zo liepen vooral in de beginfase de jeugd met de hoofdtelefoon op straat, waardoor belangrijke dingen als geluidssignalen van hulpdiensten niet gehoord werden. Kwam natuurlijk ook vooral door het geluidvolume, waar op dat moment nog geen wet voor was. En men vreesde ook voor gehoorschade. 2010 viel doek voor de Walkman en niet veel later stopte ook de productie van de draagbare minidiscspeler. Die kwam er dus daar achteraan. En 1967, 1 juli, kwam de album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club uit van de Beatles. Dat was de 10e album dat de eerste plaats bereikte in de Verenigde Staten. Het album zou dan 15 weken op 1 staan. Dan draaien we Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, zo moet ik het even zeggen. Zeg maar de gelijknamige de single daarvan, de Beatles.

Ja, dat was hem in ieder geval al. Dat was maar inderdaad maar een muziekje van 2 minuten 7. De volgende die we gaan draaien, dat is een helaas overleden op 1 juli 1981 op dat moment. Rusty Morrell, de bassiste van de Steppenwolf, komt dan op 32-jarige leeftijd om het leven bij een ongeluk met zijn motor. Typisch, want het nummer wat wij gaan draaien, dat is Born to be Wild. Die was in de reclame ook wel gebruikt zeg maar voor een, zeg maar een motorreclame. Eigenlijk voor een spijkerbroek, maar er zat heel veel motors in. En eigenlijk wordt het nummer altijd geassocieerd met bendes niet, maar motorclubs. Zeg maar ook met de motormerken en zo. Gewoon omdat het een nummer is, ja, dat er eigenlijk goed, zeg maar goed bij past. Steppenwolf, dat was zeg maar een groep die al zeg maar, vrij in de 60 jaren al zeg maar, werd opgericht. Zeker ook omdat de leden waren al 16, 17 jaar. Bijvoorbeeld de Michael Morris. Die was al op dat moment al 17 voordat hij inderdaad begon met de band in 1968. Ze brachten een eerste LP uit in 1968 en die werd begeleid en kaskraken. Niet in de laatste plaats doordat twee nummers, Born to be Wild en The Pusher, werden gebruikt in de soundtrack van Easy Rider. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat hij daar geassocieerd wordt met motoren. Daarna hebben ze wel heel veel hits gehad, zeg maar al vele wisselingen. Maar eigenlijk met Born to be Wild bleven ze toch wel met dat nummer hangen. Dat is ook de enige nummer die nog steeds in de top 2000 staat, zeg maar. Hoewel die wel langzamerhand weer zakt. 1999 begon die in 272. Dat was ook de hoogste positie. Maar in 2025, verleden jaar, stond hij al op 1503. Dus hij zakt helaas een beetje als een baksteen. Born to be Wild van Steppenwolf.

groepen draaien daarvan. En één daarvan heeft te maken met dat de geboortedatum is van Hendrik Theodorus, oftewel Harry Jaggers. Geboren op 1 juli 1951. Natuurlijk bekend geworden met het Klein Orkest. En daar gaan we natuurlijk ook over de muur draaien. Want dat is op dit moment nog steeds, misschien wel de grootste Nederlandse talighit die er ooit is gemaakt. Natuurlijk, Harry Jaggers wordt geroemd door zijn muzikale kwaliteit en cabaret. In 1915 ging hij nog een keer terug in de theaters onder de naam Jaggers en Jeroen. Tot in 2019. En daarna in 2019 maakte het Klein Orkest nog een comeback tournee met Later is alleen begonnen en Vroeger komt er nog een keer terug. Dit is het nummer, een knipoog naar het nummer Later. Na jarenlang in Utrecht gewoon is Jaggers in 2001 woonachtig in Ibiza. Volgens mij is dat een paar weken geleden nog niet eens. Is er toen ook nog een programma uitgebracht over Harry Jaggers. Met allemaal leden, zoveel mogelijk de leden van een Klein Orkest. Daar hebben ze ook afscheid genomen. Harry Jaggers die wil ook wat rustiger aan doen. Zit ook lekker in de pizza. En heeft ook aangegeven dat dat ook zijn laatste tour en zijn laatste optreden zijn geweest. 1 juli 1951 zou ik zeggen, gefeliciteerd Harry Jaggers. Je hebt inderdaad nog steeds een schitterend Nederlandstalige nummer die de grootste is in Nederland. En ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Over de muur, over het ijzeren gordijn.

Ja, dat was volgens mij de versie uit Night of the Proms. Want daar zijn ze al een keer geweest. Nederland of in België. Ik weet even niet welke versie dat was. Toen had je nog een aantal versies, maar dat ze daar hebben opgetreden. Dat is zeker. En dit naar aanleiding van de verjaardag van Marianne Timmer. Want die is geboren inderdaad op 1 juli 1982. Nou, ze bestaan nog steeds, maar niet meer in de originele setting. De setting waar ze het meest succesvol was, was Marianne Timmer met Johan van der Veen. Maar wel bekend, Johan die moest stoppen door zijn gezondheid. En daarna zocht Marianne in eerste instantie met Auke Bosman en Joost Bloemendaal. Maar nu met Christian Dijkstra, het huidige Twaris.

2016 hebben ze nog wel een single uitgebracht en 2017, maar daarna, de groep zou nog wel origineel bestaan, maar de laatste update is uit 2019. Dan zeg maar een verjaardag ook van Jeff Wayne. En Jeff Wayne, dat is dan zeg maar van, bekend van The Eve of the War. En Jeff Wayne die is inderdaad al zeg maar geboren. En dan moet ik hem even heel zoeken welk jaartal dat was. Maar dat kan ik heel snel zoeken. En dan kom ik dus inderdaad uit. Hier heb ik hem inderdaad op de 1944. Dus hij is al nu alweer 82 jaar geworden. Natuurlijk vooral bekend met zeg maar The Eve of the War. De hele musical. En ook ja, heel vaak toneel. En ook volgens mij is dat een jaar of 5, 6 geleden. Is daar ook een film van uitgebracht van, over de Marsmannen die op een gegeven moment toch de aarde veroverden. Ja, Jeff Wayne en zanger Justin Wayward die zongen het inderdaad. De openingstune, dat was The Eve of the War. En natuurlijk The War of the World, dat was de album die er gaan. Dat was wel typisch, want in Nederland met Eve of the War wel de meeste single, terwijl Forever Autumn de grootste hit werd in de andere landen. Nou ja, goed, het Nederlands taalgebied was, zeg maar, Nederland en België was toch de Eve of the War de grootste hit. Die gaan we ook draaien. Jeff Wayne met zanger Justin Howard met The Eve of the War.

de Friends, de serie die nog steeds heel succesvol is. Vraag dan maar aan Hattie, zou ik maar zeggen. Dat was naar aanleiding van de verjaardag van een van de bandleden, Phil Sullen, in juli 1956. De laatste die we gaan draaien, dat is een zanger die ik eigenlijk niet ken, maar nummer ken ik wel. Luther Vandross, geboren op New York op 20 april 1951, maar hij overleed op 1 juli 2005. Hij was vooral bekend in de soul-klassiekers. Vooral als achtergrondzanger in instantie met Donna Summer, Bette Midler, Barbara Streisand enzovoorts enzovoort. Jaren 80 maakte hij zijn eerste LP samen met de groep Change. Dat het toch wel een aardig hit, zeg maar een goede zanger was met een aantal hits, bleek wel. Want hij kreeg 8 Grammy Awards. En zijn grootste hit in Nederland en Vlaanderen was Endless Love. Een duet die hij zong met Mariah Carey. En eigenlijk kennen we die ook als de versie van Lionel Richie en Diana Ross. Diana Vandross leed aan diabetes type 2. Op 16 april 2003 kreeg hij een hersenbloeding, waarvan hij nooit meer zeg maar volledig herstelde. Uiteindelijk overleed hij 2 jaar later op 54-jarige leeftijd, zoals gezegd, in juli. Hij kreeg in 2014 nog wel een postume ster op de Hollywood Walk of Fame. Nou ja, met dat nummer gaan we dus eindigen met Mariah Carey en natuurlijk zeg maar het overlijden van Luther Vandross. Endless Love. En wat mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Protovol.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: In het volgende uur kan je luisteren naar de Protovol. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
5: Goedemiddag, luisteraars. Dit ben weer met de Protovol. Ons praatprogramma in het dialect. En vandaag ben ik aan de school door Noordkamp. Dick Vama en René Kleine. Welkom, jongens.

0: er maar zo'n mooi apparaatje van maken vandaag.
1: Ja, het is goed weer.
0: Het is goed weer, het is hier binnen ook goed weer, dus je kunt hier goed uitholen, dus dat ging allemaal wel goed.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou zeggen, ik weet niet, drie, maar ik denk Toren ook wel, de Houtheffen wilt hebben over de gemeente Apeldoorn en over de asielzoekers die nu weer naar Breda gebracht moeten worden.
2: Ja, ik vind dat hele tijdelijke. Ik bedoel, meningsverschillen over wel of geen asielzoekers. Als je ze hebt om te helpen, moet je goed verwerken. Maar dat hele tijdelijke gedoe. Dus wordt ze opgevangen in zo'n gebouw. En dan ga je toch niet verbouwen als ze er al bent.
0: Ja.
2: Dan kun je ook geen asbest tegenkomen als er een klein asbest zit. Dus dat weer tijdelijk weg moet. En dat moet weer met een contract natuurlijk. Tenminste kan Breda voor die tijd of de verbouwing is niet klaar. Dan moet er weer een boete komen omdat het contract te lang duurt. En die mensen, als je er helemaal doorgeplaatst bent, dan moet je dat doen en dan moet je eentjes aan elkaar knippen en zeggen zo, doe dat, totdat er een oplossing is. En niet al die contracten en dan weer zoveel tijdelijk en weer hier en weer terug aan busreizen en weet ik wat,
0: ja,
2: allemaal
0: nee,
2: voor flauwekul.
0: Ik zou het eerst maar hebben over het traject aan de voorkanten.
3: Ja, het onderzoek naar asbest.
0: Ja.
3: Is het gebouw wel geschikt ervoor? Ja, nee.
0: Nee. Hansen van de Veur, en dan zitten die lui erin en gooien ze een keer weer verbouwen. En dan komt ze asbest heen. Dat maakt mij niet wies dat ze dat niet eerder gezien hebben.
2: Ja, jawel, maar dan ga je niet verbouwen. En dat er nog wat asbest in zit, dan kunnen ze ook wel onblieven wonen. Ik heb ook wel een plaatje asbest op
0: ja, maar
2: dat, dak.
0: Dat, maar de asbest is in zoverre, Toon weet er meer van dan ik. Maar asbest, als je verder niks mee doet, is het niet gevaarlijk, of wel?
2: Nee.
1: Bijna niet. Kikken die asbestgolfplaten en zo allemaal, die verweert langzamerhand. Kijk, en dan moet, als er een steen opvalt of wat dan ook, dan krijg je dat gruus. En dat is minimaal. Het wordt op sommige momenten schromelijk overdreven. Van ja, tuurlijk, het is een slopende ziekte, asbestose. En er komt pas na 20, 30 jaar een boom mee. Maar wat Dick ook zegt, maar als er niks meer gebeurt,
0: nee,
1: dan heb je geen last van. Nee, en sowieso van, net zoals met het hotel wat ze aan kocht.
0: Ja,
1: ja, daar ook zoiets. Dan denk je van, wat heet verstand?
0: Ja.
1: Als je toch gewoon nadenkt, nou ja, goed, ik ben een simpele ziel, maar ik heb nog wel eens een keer een huis gekocht en van advies dient veranderen. Van nou, kijk je nou, als je in een huis gaat kijken,
0: nou,
1: wat zit erin?
0: Dus
1: hoe ligt de balk nabij, hoe ligt de dakpan op dak? En wat is er van de aankleding in huis?
0: Zeker als je een groot ding koopt, dan ga je toch eerst een bouwkundig onderzoek doen van wat koop ik en wat krijg ik ervoor? En welke lijken zit er in de kast?
1: Ja. Ja.
0: Of niet?
3: Ja, René. Daar kijk ik wel naar, ja. Maar ik ga met de Apeldoorn denk van, kom maar jongens.
0: Ja, is dit interessant.
3: Ik wil een jong oud hebben.
1: Ik vind wel dat ze door toch eens even een keer fatsoenlijk nog moeten kijken. Maar het is de zoveelste fout, hè? Van de gemeente Apeldoorn is groot. Ja. Ze hebben een bouwcommissie en nummer op om plannen te beoordelen. Dan moet het toch ook iets weten van wat er in een oude gebouw kan winnen. Dat is gewoon historisch onderzoek. Hoe oud is dat gebouw? Wat wil er met? Wie komt door te zitten? En dan kun je op een gegeven moment kijken, zo wat moet eraan veranderen. Maar als ze noepers achterkomen, dan
0: ja,
1: denk ik van,
0: ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het ook heel raar. En, nou ja, net dit
2: ja, dan ga je sowieso niet nog een onderzoek doen als ze er al zit. Jij heeft een mondje dicht, want dat blijft dan wel zo lang goed. Zoek eerst een oplossing waar ze definitief naartoe kunt. En dan begin je dat gebouw aan te passen. Maar ja, doe maar. Ik ben ook maar simpel, hoor. Maar er is
0: Nee, je bent niks simpel. Je bent allemaal normale mensen met gezond verstand.
2: In de oudbouw in Apeldoorn is er geen huis waar geen asbest in zit. Want het werd een plaatje achter de schoorsteenmantel, ja. Een plaatje achter het gasfornuutje. Ja. Overal, ieder muurtje.
0: Ach, man, wat had er van die asbestplaatje op het gas wordt het eten op warm kon home.
2: Ja.
0: Die vader was ook kachelsmid. Die was smid en nou, dan doe je ook kachels. Ja. Nou, hij ook van die asbestplaatje net bij achter de haard en in de deurtjes weer allemaal asbest. Ja, in
1: of dicht materiaal. Maar ook biedenbakkers en zo, maar die aan het ook allemaal afdichte materiaal in de dus oom zitten en zo.
0: Stik van de stik van de asbest.
2: Ja. Die wordt van een

0: paar van een paar dampjes word je ook niet meteen zo ziek. Ik heb stapels asbestplaten met een flex puntjes af moeten slepen. Want daar passen ze, anders kun je die kruising met vier op elkaar. Ja. Moest er al die verschillende puntjes afzagen, dan dekken dat beter af. Was die nieuwbouw aan de Heersebrink in Emst en zo. Ik heb een poosje in de beginjaren. En dan was een jongen, hoef je nog niet helemaal op dak. Dan moest je onderaan, werd afgetekend. En dan moest je even met de sleeptollen dat eraf halen.
1: Ja. En dat ging allemaal asbest.
2: Ja, nou ja, maar ja, de ene is de gevoelige geur dan de ander. Dat sowieso. Want ik heb met 15 jaar was ik assistent onderhoudsmonteur bij een grote supermarkt in Enschede. En dan moest ik zeg maar een nieuwe liftkoker werd gemaakt, ook van asbest. En ik moest dan op zolder moest ik dan die asbestplaten op moord zagen. Er was geen afzuiging, er was helemaal niks. Maar ja, als ik die ziekte kreeg, dan weet ik wel ongeveer waar het komt. En tuurlijk, ik rook nog steeds. Want ja, dan heb ik zoiets van, oh, ik heb allerlei dingen op moeten snoeien met mijn lim. Vandoor dat ik zo'n scheve neus heb. Maar nee, maar het is schadelijk. Dat is aangetoond. En laat het niet bagatelliseren.
1: Dat vind ik zeker niet doen.
2: Nee, maar er staat overal in. Ook in zelf vroeger en zo allemaal. In de vensterbank en nummer op. Het is een prachtig mooi spul.
3: Goedkoop met bouwmateriaal.
2: Ja. Tuurlijk.
1: Relatief goedkoop, ja.
2: Ja,
1: ja, dat is wel zo. Maar ja, goed, de mensen die ik nu heb. Maar dat bleef nogmaals, het onverlet. Dat hadden ze van de Veurt nemen, schandelen. Die bouwkundige commissie en die aankoop. Maar wie heeft dat pand bekeurd? Is dat door de COA bekeurd of is dat door de gemeente Apeldoorn bekeurd?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Van wie heeft door eindelijk schuld aan tussen
0: de hoogstekens?
1: Ja, maar ook in de morgen. Hmm. Wie heeft dat plan? Wie heeft gezegd? Misschien heeft de koor gezegd, wie gewoon techniek. Nou, dat kunnen die mensen mooi in.
0: In de morgen hoeft ze niks te onderzoeken. Dan is er nog een pand, dat is nog helemaal niet zo oud. Als ze de boeken loslaat, dan staat er materiaal helemaal in beschreven hoe het gebouwd is en hoe het gedaan is. En dan weet je of van tevoren of het wel of niet geschikt is. En hoog u dat ze zegt van ja, er zit nog ouderwets glas in. Dat kan wat energie beter of weet ik wat allemaal. Maar voor de rest is dat nog een
1: Ding, gewoon een.
0: Ik bedoel, dat
1: kun je zo naslaan.
0: Ja, hoogschoen, dat weet je. Dat zit er misschien nog wel.
1: Ja, dat heeft de gemeente Apeldoorn zelf aan de kop. Dat heeft ze ook niet goed gedaan. Dat heeft ook net wel aan. Het is toch ook te gek voor woorden. Dat hoor.
2: Dat is hem.
1: Commissies die dat allemaal niet.
2: Nee, maar het is net of. Ik ben geen complotdenker.
1: Je mag hem ook een auto toetrekken.
2: Ja, ik ben geen complotdenker, maar als je dan gewoon ziet die miskoop, dan hekken was zoiets. Ze doet er gewoon om. Van, ze laat het gewoon merken van dat ze eigenlijk niet welkom bent. Hè. Ze hebben een bepaalde verplichting om die vluchtelingen op te vangen. Maar daar kunt ze niet aan voldoen als de pan, zeg maar, niet geschikt bent. Of, ja, zoals dat hotel is allemaal. Nou ja, dan denk ik, huh?
1: Ja,
2: dat mooie veurt die het allemaal onderzocht hebben.
1: Ik snap het ook niet helemaal. Echt niet.
2: Nee, en ze weet hoe dwars de bevolking is. Tenminste, een bepaald gedeelte die dat helemaal niet wil hebben. Zorg eerst dat je in de buurten, woorden dan komt, een beetje de weerstand weghaalt.
1: Draagkracht.
0: Maar wie hebben het nu over goed overleg, goed overleg? Als je al een gemeenteraad hebt die allemaal standpuntjes hebt van dat praat ik niet meer met hoe.
1: Maar dan gaan we zo over hem. Ja. Ik wil hem een muziekje neerzetten.
2: Ja, dat is mooi. Ik praat niet meer met jou.

0: Dit is tot 1 uur de Protofel bij Radio Apeldoorn.
1: Dat was een mooi muziekje, de Zonne en de Maan. Oh nee, bij ons in Twente van Bacchus. Die hebben we net hem gehoord. We hadden wel andere dingen. Die hebben niet goed geluisterd naar de muziek, want die hebben alleen maar een Protofel in de haar. Maar goed, dat maakt niet uit.
2: Dat is toch wel gekomen.
1: Ja, dat klopt. Dat is tegen de Protofel, hè. Ja, niet de Lustertofel. We hadden nog even over de politiek in Apeldoorn.
2: Nou, ik denk dat onze burgemeester, die wil gewoon richting Den Haag opstappen. Omdat als hij maar, kom naar Apeldoorn, kom naar Apeldoorn, kom naar Apeldoorn. En nu hebben ze ook weer die PVV, Forum voor Democratie en de PvdA, de oude of de nieuwe pro, die willen ook weer niet meer praten met elkaar. Dat zijn net zo kleine kinderen. Ja. Jij doet dit, doe je het toch.
1: Nou, dat vind ik ook. Ik zeg, ik ben absoluut niet voor Forum voor Democratie. Zeker niet. Ook niet voor Wilders. Maar om op voorhand te zeggen, alles wat die gasten in de gemeenteraad op tafel brengt, stem ik sowieso op tegen. Nou, dan denk ik, waarom doe je dat nou? Waarom gooi je nu direct al de deuren dichter?
3: Alles wat positief is, moet je doen.
1: Als dat belang is voor iedereen, niet alleen voor die, maar voor de hele gemeente Apeldoorn of voor de bevolking, dan moet je dat doen.
4: Dat vind ik ook.
1: Dan moet je ook met die mensen praten.
4: Maar je kunt af en toe wel vragen stellen of iemand bijdraagt aan.
1: Ja.
4: Bijvoorbeeld wordt dan een onderwerp is die partij de democratie testen. Maar ja, ik daar zie in, wat dat was, het stond ook vandaag in de krant. Die Koenderik.
1: Koenderik, ja.
4: Die wordt dan wethouder in Berkelland.
1: Ja.
4: En Achterhoek. En die is dan voor de Rijksburgerbeweging. En de soeverein hebben we een probleem met in Nederland. Die geen enkele overheid accepteert. Ja, en die ook al gevaarlijk begint te worden. Volgens de AIVD en Binnenlands Veiligheidsdienst. Ja, dat soort dingen onderneemt.
1: Nihilistische. Nihilistische.
4: Nee, geen nihilistische. Gewoon. Soeverein neemt ze die. Die dus eigenlijk alleen zelf bepaalt wat ze doet en loopt.
1: De overheid, ja.
2: Je bent overal tegen. We willen geen belasting betalen.
4: Nee, niks.
2: Ja, een hele raar volk.
4: Ze hebben een eng paspoort, neem maar op. Kijk, ja.
1: Een eng paspoort.
4: Ik ken er ook een paar. Ik kom zo bij Sting in de kroeg. Kroeg is altijd wel een redelijke ontmoetingsplek voor mensen. En net zoals in een voetbalkantine, maar door hij vaak te veel van in de mening zit. Kijk, hij toevallig niet van voetbal houdt, gooi niet in een voetbalkantine zitten. Ja, wie zingt er af en toe wel eens, maar...
1: Ja, voetbal zou maar niet over hebben, nou.
4: dat is toch ook zo mooi, kijk eens nou door Oranje Rotonde.
1: Die is weg nu, toch? Of hangen de vlaggetjes er nog?
2: Ja, die hangen er nog.
1: Oh, die houdt er op 24 september.
2: Gisteren hing alles er nog.
1: Oh.
2: Ben ik nou nooit...
1: Maar we ook gewoon... Anders
4: en dan denk ik van, ja, er komt toch wel heel rare vogels in de politiek, vind ik dan.

0: En ja, dat sommige mensen, zoals de gemeente Apeldoorn, dan een beetje vreemd reageerden, wil ik niet met samenwerken. En denk van, hey, ben je nou de bank voor? Als je bang bent, dan ga je met iemand praten, of hoe je het ook maar noemen wilt. Van, hoe kun je iemand overtuigen of iets loskrijgen om gezamenlijk iets te doen, waar die ook zijn. Ja. Maar van, je moet het toch met elkaar doen. Kijk, en dat je anders denkend bent,
1: dat je
0: prima.
1: Dat je andere standpunten hebt over dingen, daardoor in meningsverschil, dat mag. Vind ik helemaal niet erg, dat moet ook, want dat is goed voor de democratie, ja. Goed voor de discussie. Ja. Maar, je moet wel met elkaar blijven praten. En ja. Als iemand met goede voorstellen komt voor alle mensen in Apeldoorn of bevolking, door baat bij heeft, dan moet je dat ook. Dan moet je met elkaar aan tafel gaan zitten.
0: Ja.
1: Dan gooi je toch niet elkaar al van de vuur de zijn van ik doe.
2: Ja, maar ze wilt wel bij elkaar aan tafel zitten, want dat baantje, dat is heilig. Dus je blijft wel allemaal zitten. Alleen dan praat je niet meer met elkaar.
1: Maar je snapt wel wat ik bedoel.
2: Ja, ja.
1: Maar... Je snapt wel wat ik bedoel. Ja, natuurlijk. Nee. Dan, hoe groter de gemeente, hoe meer geld hij krijgt als gemeente raadslid.
0: Ja.
2: Ja, daarom zeg ik, je mag niet stilletjes aan die tafel aanschuiven en dan ook nog een ander de mond snoeien.
1: Ja, dat kan toch niet. Op voorhand mag dat toch niet? Eigenlijk moet ze dat verbieden.
0: Nee, dat heb ik ook zo. Zo werkt het niet. Maar ja, van de andere kant, in één keer was dat leur die bent bang en met name die gevestigde partijen, dat er afbraak in de democratie wordt. Ze daar altijd zo groot mee schermt. Maar dat doet ze zelf ook.
1: Juist.
0: Maar dan op een andere manier. Kijk, hoe heet ze ook alweer van die Baudet-partij? Dat Baudet dan zegt van ja, het bent allemaal reptielen en zo. Maar wie worden reptielen beheerst? Een beetje complottheorieën gaat er tussen de deur.
1: Ja,
0: iets wat niet aangetoond is, kun je niet zomaar openen. En vooral op zo'n manier niet. Op zo'n post.
1: Maar dat is gewoon. Ik denk ook dat ze het vaak doet. Gewoon dat ze wilden in FNW onder het voetlicht kunnen. Kom, want dan mensen hoort ze er weer bij. Ja, maar eigenlijk hoort ze er niet bij met dat soort standpunt.
0: Nee, dan kun je er beter aan een praat over gaan zitten.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Ik neem nog maar Luut hier. Thierry Boutet. Nee, hoe heet ze? Vos.
0: Ja.
1: Meisje
0: ja.
1: Vos.
0: Ja, alleen die voornaam maar.
1: Hoe heet ze ook alweer?
0: Ik weet het zo niet, want dat is zo ingewikkeld. Dat is net zo met dubbele voornaam.
1: Henk Jan, Jan Henk.
0: Jan Peter. Oh ja, daar heb ik ook een bak ellende gehad. Oh nee, dat mag niet zijn. Balkenende. Of was het Peter Jan?
1: Peter Jan.
0: Ja. Ah ja, kijk. Zo'n ongepet had ik erop.
1: Ja, die woont bij vader op, buurman. Die kwam nog eens tegen. Ik weet, heet nu Henk Jan of Jan Henk? Dan zag ik hem tegen en zei ik, hey Jan Henk. Of Henk Jan Henk, hoe is het? Ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar dan die dubbele naam. Het gittert me. De politiek op deze manier verarmt.
0: Ja.
1: Vind ik.
0: Ja, is net zo met de natuur. Hé? Hey?
1: Natuur?
0: Ja, verarmt ook.
1: Ja, die verarmt ook, zeker. Ja. Zeker
2: aan
1: die boeren. Die
0: heeft geen rendement zo om volgens de boeren van dik te spreken. Dat brengt niks op.
1: Nee. Ja, maar die boeren, moet al die boeren weer weg.
0: Nee, dat is ook niet waar. Dat is flauwekul. Stemmingmakerij.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat hele politiek is niet mijn sterkste kant. Gewoon als je er eenvoudig kunt komen, moet je het niet moeilijker maken dan het is. Is mooi. Hoe breng het wat op? Ja. Hij er wat aan, schiet hij. En hoe je niet eens zelf allemaal wat aan hebt.
0: Ja, maar dat geeft om.
1: Als het geld of tijd kost, waar we maar niks aan hebben, dan moet je niet stoppen.
0: Ja, maar dat is
1: als het oplevert, moet je dan maar doen.
0: Ja, maar dat is net zoals zeg maar, in BRTV Apeldoorn, bestuur. Maar bio is dan ook bestuur, wie hebt jouw vergadering, en dan kun je over dingen beslissen. En dan moet gewoon over het brood worden. En dan wordt het door. Ja, waarom dan in de politiek kan dat niet? Dat is nou van.
1: Ja, maar de politiek, ik heb altijd het idee die nu door zit, maakt niet uit wie. Die zit er allemaal ter meerdere glorie van zichzelf. Want 8.000 euro in de maand is leuk, hè?
0: Hoeveel?
1: 8.000 euro in de maand, Tweede Kamer, hè?
0: Nou, mooi, hè?
1: En dan krijg je alleen dat ik ook nog salaris. En dan heb ze nog doorvergoeding voor, daar heb ze een vergoeding voor. Die lucht zit ongeveer 10.000 euro in de maand, hè?
0: Kun je op mij stemmen, Frans? Dan ga ik ook een politieke partij oprichten. Nou, René, doe je mee?
1: Als je politieke partij, als je 15.000... handtekeningen heb, mag je een partij oprichten. En dan kun je ook geld voor de partij in te richten.
0: Zo dat maar gewoon praattafel. De praattafel, praattafel.

0: proto-overpartij. Nee, dan moet ik ook platte om.
1: Nee, de proto, die gaat in dialect doen. De proto-overpartij.
0: Wie bent de proto-overpartij?
1: 15 uur zijn handtekening hebt, dan komen zo aan de slag.
2: Probeer die eens maar.
0: Moeten de brieven maar noemen.
1: En ik wil zeker al goed plat praten en wie brengt het. Dan 60.000. Stem Ali dan.
2: Dan moet je al een goed best doen. Als je eens plat praat, dan zegt ze, kun je niet normaal praten.
1: Maar het land, of tenminste, wordt je stem wegbetaald. Dus niet naar het westen. Die moet je allemaal door te
0: trekken. Dat wil ik nog niet zo zeggen. Herman Vinkers was ook behoorlijk populair in Den Haag. Is allemaal. Het is maar net hoe je het brengt. Hè.
2: Maar dat praatte ook geen dialect, hè?
0: Nee, dat past zijn shows wel aan, want anders...
2: Hij was vanwege nog op televisie met André van Duin. Die waren van hoe zie je Nederland met zo'n bootvaart. Ze waren in Almelo en dat was...
0: Vinkers ook niet.
2: Flinkjes zijn ook bier. Altijd mooi.
1: We gaan er even hoe zo over nadenken. De proto-overpartij.
0: Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd hoeveel reacties wie door kreeg.
0: Nou, man.
1: Ik lach niet kapot.
0: Nee, maar ik kreeg ook een hele leuke reactie van de vorige week. Er wordt zelfs wel sporttrends van gemaakt.
1: Meen je niet?
0: Nee, ik heb gaten in mijn nek. Nou hoor. Ja, goh. Ja? Ik kan hem straks wel hem laten zien.
1: Ja, dat moet je hem laten zien.
0: Ja. Maar bij ons op koor wordt ook aardig praat, hè. En wie luistert allemaal op koor? Allemaal altijd naar de praattafel.
1: Ja.
0: Ja, omdat wie ook zo goed vertegenwoordigd bent hier.
1: De meeste mensen
0: die er allemaal deelnemen
1: van.
0: Ja. Ja, nee, dat... Het is allemaal wat.
2: En... Ja, ik wou wekelijks nog een beetje bierschool de Gerrit Niekamp.
0: Dus. Ja.
1: Maar een keer.
0: Ja, nee, maar het is toch ook iets waar je moet onderhouden en zo. Maar ik vind dat gewoon mooi dat je een taal hebt.
1: Ik vind het mooi in ere.
0: En dat je meerdere talen kunt spreken, want dat is nodig. En vooral in handelsland Nederland. Ja. Kijk, en dat je een beetje overlegd met elkaar doet. Hij dan... ook nog een andermans taal kunt spreken. Bijvoorbeeld ABN, zoals ze dat vroeger zijn. Algemeen beschaafd Nederlands. Alleen dat al beschaafd. Wat is beschaafd?
1: Ja,
0: nou, daar werk ik altijd heel goed mee.
2: Maar we moeten ook nog even met hem over de winkels in Apeldoorn. Die zich nu met een nieuwe stichting als het ware wilt verenigen. Kun je voor €30 kun je er lid van worden. Dat je op de winkeldieven gaat letten. Ik vind dat wel een stom idee. Ik bedoel, winkeldieven mooi altijd opletten.
0: Ja, tuurlijk.
2: En die lui mooi goed aanpakken. En je hebt toch allemaal winkeliersvereniging en weet ik wat, centrum en allemaal. En wie hebt gewoon alle buurt-app die elkaar op de hoogte houden als er wat is. En doe je geen extra €30 voor te betalen of weet ik wat. Of zie ik het nu allemaal helemaal... verkeerd. Je mag mijn best
1: Ik ben het wel met je eens, maar dan moet er weer een vereniging en hij toen straks ook al zelf ook al aanhaalt. Dan moet er natuurlijk weer iemand zitten, die moet er weer wat een verdienmodel van maken.
3: Ja, dan moet er weer een directeur achter.
1: Ja, dat bedoel ik, dan moet er weer een verdienmodel van
0: maken. Penningmeester, ook niet verkeerd, wordt geld allemaal
1: ingezet. Ja, en dan, dat is ook zo.
0: Ja. Algemeen lid, die het een beetje in de gaten moet houden.
1: Ja, ook dat.
3: Dan
1: is het bestuur groter dan de hele vereniging.
0: Ja, dat is vaak zo, hoor.
1: Omgekeerde kerstboom met heel veel bedrijven erop.
0: Ja.
1: Jan, wie gaat nog muziek maken vandaag?

0: Dat was Daniel Logisch met De Zonne en de Maan. Prachtige muziek. Echt een onderschat, erg onderschatte muzikant en tekstschrijver. Ik vind het een geweldige man. Hele mooie muziek even. Maar goed, wie had het over?
1: Winkeldieven.
0: Ja, je hebt over winkeldieven.
1: Ja, maar... Nou,
0: dat doe je hem toch niet meer?
1: Van week is er nog een winkeldief stond in de krant. Die heeft zijn heel verhaal. En die man die heeft een hele hoop schade maken. Helemaal, ik kan die naam maar niet zo gauw
0: maakt niet uit.
1: Onthouden. Maar heeft een hele hoop schade. Maar de rechter die zegt van al die schades was de tegenpartij had te weinig foto's en aanwijzingen gedaan en zo. Nou werd er wel veroordeeld. En hij moet wel de cel in, want het was ook de zoveelste keer. Maar die schade vergoeden, dat kon er niet goed weergeven. Wie dan hoeveel wat van zus en zo. Dus de schade... En dan denk ik van, nou, Jan het hoogwaarschijnlijk toch nooit de beurt. Want van een keken kun je geen veren plukken.
0: Ja, maar tegenwoordig is het anders.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, dan hadden ze toch even goed die boetes op kunnen leggen. Dan blijft er dan toch een donkere wolk boven moet hangen.
0: Ja.
1: En ook een voorbeeld voor de volgende.
0: Ja, daar ben ik mee eens.
1: Ik kom er niet af.
2: Ja, maar dan haal je twee dingen er eigenlijk over. Ach, een rechter kan alleen maar dat opbrengen van wat hij op papier krijgt, van wat van schade dat er leren is, wat van schade lichamelijk weet ik veel wat. Als door niks voor aangeleverd wordt, dan moet die rechter dus maar zeggen van ik heb een dikke doem, ik zoek het uit en dat moet winnen. Nee, wat dat betreft wordt er heel veel praat over en rechter dat niet meer dan de wet toepassen zoals die deuroorspolitiek bij elkaar zet.
0: De rechter oordeelt inderdaad op feiten.
2: Ja.
1: Maar er moet wel een andere sanctie achterblijven maken, want dan bent jongens zat bij dat als ze 3 weken kreeg, dat ze er nog blij mee bent. Het kost inwoningen en dan leek ze niet buiten.
2: Die heet er ook, wie?
1: Ja.
2: En dan hoef je op straat te leren, hè. Dat is ook denken van...
1: Daarom zeg ik, langdurige straf in de cel zal niks werden, maar als je 14 dagen onder dak bent en even eten en drinken op tijd en een keer naar de douche, want dat kan allemaal
0: dan
1: wel.
0: Dan zal ik de volgende keer weer doen.
1: Ja.
2: Heb ze de deur wel eens een keer achter hoe dicht hoor, met een sleutel aan de andere kant?
1: Nee.
2: Nou, wat prooi dan over?
0: Ja. Ja.

0: nou ja, maar ik snap wel wat Dick bedoelt.
1: Ja, dat snap ik ook ik wel. Maar er wordt zo mooi over prof van dat het allemaal niks voorstelt.
0: Nou ja, het zal in zoverre. Er zijn toch jonge, of mensen, laat ik eens een jonge zak die zeggen mensen. Die net, die heeft gewoon 14 dagen de bak in en de mensen weer vrij. En twee dagen later, dan staat ze weer in bij de politie. Maar dan heb ze weer in de broek, dan heb ze weer de boulejaard en de boel gevoeld.
1: Ja, maar wat voor figuren ben je dat dan?
0: Ja, dat draaideurfiguren. Die mooie...
1: Oh ja.
0: Ja, maar wat moet je
1: doen? Junks over, of ja, daklozen, moet... of weet ik veel. Nou, ja, maar... die geen geld krijgt op een of andere manier om van te leren. Maar in Nederland ja, maar blijft iedereen recht op een uitkering. En dan denk ik van, ja... Nou, maar wat is dat daar?
0: Ik denk dat ze wel geld kreeg. Want ze kreeg wel geld.
1: Dan moet dat
0: alleen het is te weinig, want ze moeten dingen verkopen die willen niet gebruiken.
1: Ja, maar dat is een chronische ziekte in Nederland, dat mensen geld tekort hebben.
0: Ja, dat kan zo hebben. Maar ik vind wel, het is wel heel makkelijk. En dat zo'n rechter, ja, als je niet met feiten komt, kan er nooit een oordeel vellen.
1: Nee.
0: En als je schade hebt, dan moet dat goed onderbouwd worden. Want dan betaalt de overheid, die zou schadeloos stellen, niet het laten verhaal op de dader. Ja. Maar ja, dat kun je net zo net doen waar je nee, dat, hebt nooit.
1: Want ook bij die, hoe noemen we dat, die pedofielen en zo, die moet dan ook schadevergoeding betalen over het leed wat dan hun slachtoffers hebben gehad. Kijk, en dat lopen in het duizenden,
0: ja.
1: En dan kun je ook zeggen van zoveel geld hebben ze niet. Nee, ze zitten een lim vast aan. Dat bedrag,
0: ja.
1: Om dat terug te betalen.
0: Ja, want de overheid betaalt dat.
1: Ja.
0: Aan hoe? He, aan degene die het vrug. En die geeft dat verhaal op, ja. op de dader. Ik denk dat de helft er nog niet eens terug gebeurt.
1: Ik weet niet van hoe het precies in elkaar zit, maar er wordt, vind ik vaak, waar heel makkelijk over praat. Ze komt er met voort en zo allemaal. Ja, nou, er zit vaak meer achter dan hoe in de kop hebt zitten. En dat moet je vooral niet vergeten. En ja, om dan maar eens een keer na te kijken, oud door een oordeel of een mening over wil vormen.
2: Ik ben blij dat ik niet zo'n ervaringsdeskundige ben en laat dat maar zo houden.
1: Nou ja, je hoeft geen ervaringsdeskundige te winnen. Je kunt ook dingen lezen over hoe het is om in een gevangenis te zitten en met onderzoeksrapporten zat erover van wat voor manier het beste een persoon gestraft kan worden en zo. Dat is er allemaal en daar kun je gebruik van maken.
0: Ja, maar ik vind
1: kijk maar iets, gewoon maar roepen, vind ik niet goed.
0: Nee, maar ik vind het ook niet goed dat allemaal dat heeft ze vroeger gehad en dat heeft ze vroeger. Ja, dat is allemaal terug te voeren. Sodemiet erop. Je hebt wat fouten door, je gaat de bak in. Klaar, af.
1: Kijk maar.
0: Als ik te hard rijd met de auto, krijg ik een bekeuring. Moet ik betalen. Klaar.
1: Ja.
0: En dan gaat ze ook niet die vrouw van, ja, maar hoeveel rum hij dan te hard erin? Ja, mijn vader reed altijd veel te hard, dus heb ik dat ook geleerd. Kom, nee, toch. Ik ga voor een deel wel in mee.
1: Nee, maar die trekt helemaal. Het weer in het absurde van iets wat je nooit leert hebt, kun je ook niet zo makkelijk toepassen. Nee, als je rechteloos op bent voet. Of wat dan vaak ook, zeg maar, met mensen die dan anderen misbruikt.
0: Ja.
1: Die hebben vaak ook een verleden.
0: Ja.
1: Kun je ze het kwalijk nemen? Ja, van de ene kant
0: wel.
1: Want de ontwikkeling van uw hersens, die blijft niet stilstaan. Ter 30ste groeit dat nog. Bij sommigen steriteren stil, maar daar kunnen ze niks aan doen. Maar dat is hem overal met. En als ik dan sommigen hoor raaskalen over van wie moet dit, wie moet dat. Eigenlijk ben je hetzelfde.
0: Ja, maar ik blijf erbij. Als je wat fouten gedaan hebt, dan moet je er wanneer sprongen. Want dan moet je weer een straf worden.
1: Zeg ik niks tegen.
0: En dan gooi je de bak maar in.
1: Ja.
0: En dan gooi je er maar voor zitten.
1: Kijk, en daar ben je strafmaten voor, maten.
0: Ja, strafmaten.
1: Van iemand die een bepaalde... iets heeft gedaan. Dat is toch net zoals met die bekeuring, stond je ook mooi geworden in de krant. Hè? Dat het eigenlijk meer het spekken van een schatkist is, dat er weer 10% bovenop is komt. Ja, nou ja, het steekt niet meer in verhouding met straffen van als je iemand op de bek slaat.
0: Nou, dat ben ik ook met u eens. Dat denk ik zeker.
1: En dan krijg je nogal een skeef gezicht van wat is nu erger.
0: Nou ja,
1: of minder erg.
0: Van de week stond in de krant een jongen die heeft een ontzettend zwaar ongeluk veroorzaakt.
1: Ja.
0: Nee. Die kreeg 160 uur taakstraf en anderhalf jaar Ribewits kwijt. Maar die mensen hebben wel een kind verloren.
1: Levenslang.
2: Die hebben levenslang gekregen.
1: Ja, maar hoe kun je dat op een bepaalde manier aanpakken?
0: Dan moet je die wet aangepast, ook de verkeerswet, dat de rechter moet dat kunnen. En zegt, nou, dan maken we er een doodslag van. Of poging tot moord, of wat ook. Dan moet je dat doen.
1: Ja, maar dat is dan ook weer aan regels gebonden. En die regels die wordt maken in Den Haag. En dan vergeet ze nog wel eens.
0: Ja.
1: Kijk, en

wat voor partij wil iets. En dan kun je aan zien van, oké, dan kan ik door op stem. Maar dat doet ze dan ook. Van als je zegt, alle asielzoekers...

0: Hoe is het ook alweer die over migratie en zo allemaal ging? Van ja, de plannen zijn bijna klaar. Ja, de plannen zijn bijna klaar.
1: Oh, die nou... ja, ik weet niet wie je bedoelt. Ja, van de PVV. Faber.
0: Ja, juist. Faber. Ja, alleen dat aan, dan denk ik van... Je kunt wel wat zingen, maar zorg er dan ook voor dat je werkelijk wat doet. Ja, en dat hebben ze jarenlang nalaten.
1: Maar dat hebben ze allemaal nalaten. Nou ja. Alleen. En dan is er wat. En dan wordt waar je er ook van vindt... Op alle mogelijke manieren wordt ze ook tegen de werk, want veronderstel dat het doorgaat. Dat heb ik ook wel een beetje bivaal. Alhoewel Faber was volgens Fermien niet de juiste vrouw op de juiste plek.
0: En ik kijk die
1: maar
0: rest
1: het idee waren nog niet zo gek van u. Echt niet. Voor niks persoonlijk.
0: Nou ja, dat kan en dat vind ik ook heel mooi dat iemand dat
2: die heeft
0: denkt.
2: Eigenlijk maar... niet helemaal goed verkocht, hè? Dan word je meteen een beetje op afgereden.
1: Het is moeilijk, hè? Goeie
2: alhoewel pizza. Dat je tegenwoordig, ja, wat kun je nog wel, wat niet. Als ik nu Spekman zie van het FNV, die heeft ook best wel het hart op de goede plek. Nou. En met de ding die er zegt. Maar ja, dat het nu zo'n voorkomend man is die in Den Haag goed naar luistert wordt, dat geloof ik. Ook niet.
1: Nou, en dat vind ik nu juist zo jammer.
2: Geld wat dom is, maakt recht wat krom is.
1: Ja, maar ik vind het jammer. Dat vind ik nu echt jammer, Dick. Want als je nu echt een oude PvdA hebt, dan is het Spekman.
2: Ja, dat zeg ik.
1: Maar... Dat was echt de man voor de arbeiders. En niet de intellectuele.
2: Maar deze nu weer, is voorzitter van.
1: Ja, van de FNV. Ja. Ik denk dat het dat goed doet. Dus, ik denk dat de man nog heel goed op zijn plek is.
0: Ik vind ook dat op de goeie, in ieder geval zie je gevuld op de goede plaats heeft zitten.
1: Ja.
0: Ja, maar als ik dan dat stukje van ANWB ook lees... van dat er dan 2-3 directeuren een tichton verdient en zo allemaal. Net zoals bij Drooy Cruise heb je er ook 3 van die directeuren rondlopen.
1: 200.000 per jaar, hè?
0: Nou, als dat is. Nee, de 1 directeur mag niet meer verdienen. Nee, 600. Dan gaat ze er maar 3 aan schaffen. En dan ben je hetzelfde geld ook kwijt voor 1 directeur eigenlijk. Als je hoge mank beloon. Maar... Nee, we moeten ons vergelijken met bedrijfsleven. Wij zijn van flauwekul, het is toch niks mooier. Dat je een werk kunt doen, waar je achter kunt staan, waar je mensen met kunt helpen. Juist. Nee, niet alleen geld verdienen, maar ja, is Dick niet meer eens. Maar dat je ook wat over hebt voor de medemens. En is dat zo'n directeur, die heeft, ik weet, 30% Haanse loonsverhoging had.
1: 30%?
0: Ja. En de lui op de werkvloer, dus die jongens die dan en de dames die langskomen bij de auto kapot hebben. Niks niet, hè?
1: Nee.
0: Kijk, en dat is ook een van de redenen.
1: Dan denk ik, maar dan als je het over het bedrijfsleven. Je bent een vereniging. Je bent geen bedrijf. Je bent een vereniging. Mm-hmm. Je hebt alle voordelen van. Want een vereniging heeft ook nog fiscale voordelen ten opzichte van het bedrijfsleven.
0: Ja.
1: Dus dan denk ik, als je dan 6 ton per jaar.
0: Ja, maar je kunt het tegenwoordig als energieleverancier, voor huisverzekering.
1: Nou,
0: alles
1: dat doet ze tegenwoordig. Wat voor stoel gaat ze nu zitten?
0: Ja. Ja. Dan gooi je die zogenaamde verenigingsgebeuren... gooi je toch misbruiken om zoveel mogelijk geld in te slepen?
1: Ja, maar dat is gewoon een verdienmodel, hoor. Ja? Want wie gaat ons ook maar op die markt begeven? Dat moet je niet doen. Schoenmaker blijft bioleest.
0: Wie ging er een politieke partij oprichten? Ja, de Broodtafel, dat wil ik zeggen. Schoenmaker blijft bio. Wie kunt dat zo mooi met elkaar praten?
1: Ja, wie kunnen wel over hebben. Ik ga Jan nog één keer vragen. Jan, kun je nog één keer muziek maken vandaag? Ik heb hem...

0: Dat waren, het liedje heet Jorgetien van Dini Country Songs. Nou, toch wel wat, hoor. Mooi muziek, mooi. Dus dat hou. Nou, wat hou nog meer vandaag?
1: Ik ben
0: De politiek houden hard.
2: Ja.
0: Dus je hebt de nou dan. Maar, dat bent vandaag wel, dat weet ik wel hem nog wel. Mooie evenementen in sportevenementen. Join the, movement.
2: Ja, op de gemeente dus.
0: Ja.
2: Gaan ze verder ook door, ja.
0: Dat is hartstikke mooi. Je kunt mensen sporten met en zonder een beperking. Ik vind dat doet ze heel goed. En dat ze die ruimte hebben boven voor die aanbonen voor die mensen. Dat vind ik hartstikke goed.
1: Oh, je kunt ook nog even neugen. Gelukkig is nog een zangfestival of zoiets.
0: Ja, met een
1: van de Sokkenbuurten.
0: Oh, de Sokkenbuurten. Ja. Moet je ook nog optreden? Moet jullie ook nog optreden bij het Sokkenbuurten?
1: Nee. Dan hou je niet eens in.
0: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Nee. Ja, nee, maar is misschien wel een vermelding weer.
3: Korenfestival is dat toch? Korenfestival.
0: Korenfestival.
1: Korenfestival, ja.
0: Ja. Nou, dus bent ook dingen. Toon, had je nog wat?
2: Oh ja, verschillende dingen. Maar gisteren kwam er zo'n lagere schoolklas bij mij door de straat. En die waren dan ergens nog een winkel in West, of weet ik veel wat. Maar een beurt wel is dat die kinderen dan in een winkel wordt losgelaten. Dan moeten ze bepaalde boodschappen aan.
0: Ja.
2: Maar die kwamen voorbij. Nou, ik had er zo'n lol in. Dat was aan het zingen en aan het schreeuwen. En ik wens een kilometer verder nog van toeteren, toeteren. En sommige auto's die toeten daar. En dan ging ik weer,
0: mooi.
2: Ja, toen ik dat deur. Ik had echt zoiets van, heel mooi. Zoveel leem in de straat. Ja, ik woon in het seniorenweek dan zo'n beetje. Ongekend. Dan denk ik van, zo kan het ook in plaats van overlast. Heb je dan ook nog eens keer. Het is maar net hoe je er nog kijkt van geschreeuwde van kinderen en zo.
1: Ging het benieuwd of was het gewoon de laatste dag voor de vakantie?
0: Nee, maar ze moet nog een tijdje.
2: Ja, volgens mij wel.
0: Noorden heeft vakantie.
2: Ja, het is nu net juli. Ja,
0: Noorden heeft dit weekend vakantie gekregen. Ja. Of 14 dagen willen geloven.
2: Nee, dat vond ik zo mooi. Ik denk van, prachtig mooi. Dat die kinderen ook nog zo mooi met elkaar op stap gehoord.
0: Ja.
1: Had dat niks te leren van? Ja. Nee, weet niet.
2: Nee, ik heel me een beetje. Ik ben gewoon hem voor mij verder gast, hoor. Want ja, ik wil ook niet opdringender glieken, maar hij gliek ook weer een stempel voor de kop.
0: Hey. Ja.
2: Nee.
0: Oh ja, kijk uur.
2: Foei.
0: En geen foto's maken.
2: Nee. Nou ja, wie moet wel op tin lopen af en toe?
1: Oh.
2: Nou,
0: ik denk, ga je maar aan zijn voordeel, je wordt direct aan de klaar. En och man hoor, ik vind wel dat ze in heel veel dingen wat deur slot hier.
2: Nou ja, er is heel veel gebeurd. Vandoor, dan krijg je een overreactie. Dat is overal met. Ja. Dan moet eerst, ik weet niet hoeveel gebeuren. En dan in één keer, dan komt de beweging, dat is een overreactie. En dan maak je helemaal niks meer. Maar ja, wil je het aan de kant krijgen, dan moet dat misschien maar op zo'n manier. Oh ja, en de Emma-school of groep 5 en 6, die hebben de waterrace gewonnen.
0: Wat leuk.
2: Wow. Nou ja, gewoon hier in Apeldoorn.

0: In Apeldoorn.
1: Wat in Apeldoorn, een school in Apeldoorn, ja. Emma-school.
0: Emma-school,
1: en, ja, daar wordt de kinderen geleerd van hoe ze om moet gaan met water.
0: Heel goed.
1: En ja, ook duurzaamheid. Dus het gaat over watergebruik. Velle regenbuien en zomaar wat door de kan ontstaan. Waterkwaliteit, droogte, opruimen zwerfafval, meer waterkwaliteit, tegelwippen, meer groen.
0: Ja.
1: Alles komt aan bord. En dan denk ik van, ja, wat die al nog niet in de gaten hebben, wat die kinderen nu eindelijk eens een keer leren. Dat ze een enge rotzooi op moeten ruimen.
2: Heel goed.
0: Ja, dat vind ik wel een goede zaak.
1: Ja, dank je.
0: Dat vind ik een goede zaak.
1: Ja, maar dat is hem ook gewoon. Van,
0: maar ik vind het wel heel goed zoals met dat water. Kinderen leren met water, ja. Maar gewoon. Mijn zeunen wonen in Spanje. Mijn kleinzeunen is net 3.
1: Ja.
0: Maar kreeg nu al zwemles door. Van school uit.
1: Ja.
0: Heel speelonderwijs.
1: Ja,
0: en nog wat in het water. Met juffen en lopen en doen. Denk ik, ja, dat doet ze goed. Dan moet ze hier ook veel meer doen. Maar hier is alles maar allemaal...
1: Volgens lijntjes, volgens bepaalde normen moet dat allemaal gebeuren. Maar dat is dan net zoals de gezondheid van de kinderen. Wat is er nu beter? Dan een beetje in het drek en wat dan ook. Te rafforten, te spelen. En neem maar op in Finland, Noorwegen, Scandinavië, algemeen. Dan gaan de kinderen gewoon, dan hebben ze les buiten. Ze krijgen een ringjas aan, een paar liesna. En dan wordt ze naar buiten gekoopt.
0: Ideaal.
1: En dan vermaak hoe maar. Nee, hier wordt alles geregeld. Ze hebben een speeltuin en van alles hebben ze bij de school. Gewoon opscheid. En het is allemaal beton. Ja, waarom wordt zo heet door in die platte gebouw? Nou, ook ja, omdat het plat dak is, maar ook nog eens een keer van al die tegels rondomheen. Van, oh jee, ze zult dus vies worden.
2: Oh, ik heb geen water gezien gisteren speciaal, maar ik heb er wel aan water gedacht.
1: Och.
2: Ik heb gisteren, ja...
1: Hoe doest?
0: Ga verder.
2: Ik had langs het trottoir en dan weet je het allemaal in die putten. En dan zit het onkruid al zo hoog in de trottoirband. Van
0: die
2: de weg.
0: Gemeente mag dat ook wel aan
2: doen. En een hele hoop die bomen heeft nu bloeid. Allemaal die bruine plusjes van die lindes. Die allemaal, het zat helemaal vol. Dus, maar ja, hij dan begint, waar stop je dan? Dus ik ben bij die putten begonnen. En heb ik die hele trottoirband. En onderwijl daardoor legt de kram en dat opruimt. Komen allemaal mensen, de ene keer kijk je op, dan denk je dat iemand wat zegt. Maar dan lupt er een met de telefoon te praten achter hoe lang is. En zo, maar er waren toch een paar mensen. Er was er ook een die zei, werk je ook op de gemeente? Ja, nee, dat doe ik gewoon, dat heb ik bij u een beetje gelaten houden. Hè. En dan, maar toch ook, drie mensen had die zeiden, oh, wat doe je dat keurig. Ja, nou, ik heb even van 3 putten net om de hoek van de weg. Maar dan neem ik de hele trottoirbandhek meenomen. Kijk ik even mooi schoon laten. Want dat onkruid, dat zit, ja, ze bent van vorjaar geweest met zo'n borstelmachine.
0: Ja,
2: maar goed.
0: Bij ons in de straat is die zo
2: maar
0: hoog.
2: Dat spul is zo hoog.
0: En
2: de wind die wijdt tegen die banden. Maar die putten zaten helemaal dicht. Ik had de beste emmer vol
0: troever
2: in de groenbak.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, die komt ze maandag man weer voor niks ophalen. Dus.
1: En ik wou ook zeggen, dat betaal je belasting voor, hè?
2: Dat is allemaal prima.
0: Voor niks kan het niet, hè? Wie hebt dat betaald, hè? Elke maand betaal je zoveel geld, hè, voor de gemeentelijke belasting.
1: Dat wou ik zeggen, dat betaal je voor. Het is niet voor niks. Voor niks gaat het zo nog.
2: Niks schiet, ja, uiteraard schiet voor niks de zon op. Maar als je zo hard rekent, ik bedoel, als je netjes scheidt, dan kom je toch mooi van uw afval af.
0: Oh ja,
1: dat is heel goed, Dick.
2: En dan jaarlijks wat doen en hij allemaal dat doet. Want ik schaam me rot, als man naar langs het winkelcentrum reed.
1: Ja.
2: Dan staat het zo hoog van hele bedden, matrassen en wat ze zo lopen. Schande.
1: Ja, maar ja, de die net niet snel.
2: Ja, dan zeg je camera. Nee, je mag dat maar zo niet op
0: de camera. Nee, dat mag niet
2: op camera.
0: Oh, nee.
2: Dat is privacy. Laat je een heleboel op kunnen.
1: Hoe zwaar is het vergrijpen? Ja.
0: Ja, maar ja.
1: Ja, nee, van de mate van straf. Zit dat in verhouding met de mate van... dat je zeg maar juni aan de regels op met...
2: Nee, helemaal geen geldstraf. Gewoon een normenstraf. Laat ze een beetje schoonmaken en opvoeding en bijhouden zoals je hoort.
1: Ja, dat heb ik dus ook in Nijmegen, hoor. Dat ik die gastjes kreeg van Halt. Die moesten dan bij mij de grindpaan harken. En zeg maar,

0: meer van die leuke karweitjes doen, neem ik. En dan kreeg ze een oranje pakje aan, wat ze dan eerst niet won. Maar ja, min zeg maar op Keizer Karelplein en zo, maar dat vond ik dan het mooiste. Want dan stond ze te kiek.
1: Ja,
0: maar die kunt toch wel met bereiken.
1: Dat schoffelen vonden ze niet zo aardig.
0: Nee, maar
1: maar
0: nog nooit
1: door. Iedereen zegt van... want de meeste mensen weten dat die lui die hier aan schoffelen bent... Die heb iets te doen wat niet kan.
0: Nee, ze waren niet al zodanig herkenbaar. Maar er komt zoveel verkeer omheen. Van, hé, werkt er bij de gemeentelijke... plantsoendienst of zo? Nee. Maar... op zo'n manier, ja. Kijk, en met onkruid wat jullie daar zeiden. Ik heb toch geen probleem met. Ja, als je dat gewoon ziet. Ja, kolk is wel belangrijk. Dat die om de zoveel tijd leugzogen wordt.
1: Vooral gehakt, dat mag niet meer. Hou round-up. Waar van alles af.
0: Ja, nou. Round-up.
2: Dat is ook puur gif, hè.
1: Juist. Ja, maar dan ben ik de volgende van de troep af.
0: Ja.
1: Ik heb het niet meer, hè. Ik kan het niet meer kopen.
0: Ja, natuurlijk wel. Gewoon die greunwinkels. Je kunt nog gewoon kriegen.
1: Round-up?
0: Ja, tuurlijk. De boer maakt niet meer gebeurd. Dus dan steeds nog wel steeds wel.
2: Toen was geen gegif, nee, extra voeding. Dan groeit de wortels zo hard dat de wortels bassen de plant deurt geeft. Ja, het is maar net hoe je het
1: nou verkoopt. Ik weet wel dat ik had een moord die had die ding in die had kerstboom. En dan ging ze in de zomer met de round-up er langs. En dan het onkruid was binnen de kort, met een werk, anderhalf werk was weg.
0: Ja. Ja, en round-up, bitsen hoe langzamerhand achterkom, dat is wel dat met name boeren sneller die trilziekte krijgt en nummer op. Dat is al aangetoond. In Frankrijk is het al, en in Duitsland hebben ze ook al wetgeving aannam. Het is alleen Europees, steeds verruitskomen.
2: Maar in België, dan kun je nog kenschool
0: halen. Ja, in België kun je van alles. Kun je ook nog geweren kopen, kun je ook nog kogels kopen. Ja, dus ja, dat vergelijkt
1: hoezo?
0: Dat...
1: in Europa?
3: Dat is niet. Dat heb ik niet. In Europa.
1: Dat zou nog niet.
0: Nee, maar sommige dingen zijn wel goed geregeld. Lood dat niet vergeerd.
1: Ja, zeker.
0: Oh. Kijk, altijd negatief doen over Europa. Nee, je hebt het hard nodig.
1: Ik ben helemaal niet negatief. Ik vind, juist in deze situatie, veel meer verenigen.
0: Ja, waar we in Nederland niet
1: maar
0: van elkaar krijgen.
1: Die dut maar worden zin in, heeft die rare halve gaan.
0: En welke?
1: Nou, die man, TWRWMP.
0: Ja, het zal wel. Ja.
1: Maar die heeft nu. Ja, nee, maar de man die heeft toch de hele wereld op de koppen gezet.
0: Oh, Den. Den. Ja, doe maar ik dit petje met nam.
1: Hij heeft zich toch helemaal vergist in alles. Misschien wat er in Iran hebben we toch helemaal knepte verkeerd berekend.
0: Ja, nee, maar dat zo'n één president kan worden, dat is op zich al. Dat je denkt van. Dan heeft totaal geen vertrouwen meer in iets of iemand. Dat je zo'n idioot dan bombardeert zelf op schild heist.
1: Nee, maar al eerlijk weer. Als ze door. Kijk, die Biden. Ja, sorry, maar de man kon het ook niet meer.
0: Ja, maar die
1: als ze door een heel ander sterk.
0: Die was toch wel een beetje dement?
1: Ja, als ze door een ander sterk figuur tegenover hem zet. Nou, dan weet ik niet of het er wordt naar die Trump.
0: Een ander sterk figuur. Als je dat gewoon bekiekt hebt, volgens mij. Gewoon door juist naar hen stuurt.
1: Zou kunnen.
0: Ja, een sterk figuur. Ja, hoe heet dat ook alweer? Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger.
0: Arnold, ja, die is toch ook, hoe noem je dat? Congresman of zoiets west van. Die Oostenrijker, die heeft het verder schopt in Amerika. Ja, met
1: maar er zijn wel een paar goede figuren die het zou kunnen.
0: Ja, maar die loopt er wel. Kijk, maar sommigen die verochten alle aandacht. Ja, en dan zie je die anderen niet meer.
1: Maar dat zien we nu met de gebakken peren.
0: Nou, moet nog komen.
1: De olie is duurder geworden, gas is duurder geworden.
0: Mm-hmm. Ja, wie verdient Dora? Wie verdient Dora?
1: Hij zelf.
0: Juist.
1: Hij heeft in eerste jaar van zijn presidentschap even 1 miljard verdiend. Ja. Alleen maar bij cryptomunten.
0: Ja.
1: Hier, een president van manschap.
0: En een volk redt niet.
1: Marionet. Nee, maar dat. Nog 2 minuten. Nou, zeg Jan. Dus dat is toch gewoon zo. Het is toch gewoon, wie bent aan overleven dan aan zijn grillen?
0: Ja, maar ja, goed. Ze heeft zo'n schuld door in Amerika. En dat is niet meer te beseffen.
1: Nee.
0: En hij gewoon ziet de rieken door. En we hadden net al een beetje over belasting. Die betaalt geen belasting.
1: Nee, totaal niet.
0: Helemaal niks niet. Nee. Totaal geen bijdrage aan alles. Opleidingen en zo allemaal in Amerika. Jongens, hij helpt dus. eigenlijk het spul.
1: De man, dat is nu een man die heeft er gaan zitten. Die wil alleen maar graaien en zelf beter van worden.
2: Ja, dat is een ziekte die... Ik ben daar heel veel mensen worden er allemaal mee besmet. En het groepje om hem heer ook. Je dan ziet wat
1: Elon Musk.
2: In Marseille worden die boten allemaal lekker. Heb ze ook iets en weet ik wat. Er zijn zoveel commissies en er moet allemaal...
1: Daarom zeg ik ook. Nu is het echt niet dat Europa zich verenigt. Want dan kun je... Want als echt goed verenigd Europa hebt... Ben je sterker dan Amerika.
0: Ja, sowieso. Dat sowieso. Er zit hier veel meer kennis, cultuur, omgaan met een ander. Dan door eigenlijk. Want door is de eenheid. Hè? Zogenaamde eenheid.
1: Ja.
0: Nee, maar gewoon die schuld die ze hebben door de staatskas. Dat is gigantisch. Kijk, en nu trekt de Nederlandse pensioenfondsen steeds meer geld weg uit Amerika.
1: Dat doen ze heel goed.
0: ABP, de grootste, die had ook weer, ik weet niet hoeveel miljard weggetrokken door. En meer investeringen in Europa. En dat ook nodig.
1: Jongens, het is zover, helaas.
2: Het is niet allemaal te ver van de deur.
1: Het was hartstikke mooi, het was gezellig. We hebben een goede, leuke uitzending gehad. Toon, bedankt. Dick bedankt, René bedankt en tot de volgende week. Dit was Sprooktafel. Mensen, prettig weekend, tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de Oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de zaterdagmiddagmix.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is de zaterdagmiddagmix van 4 juli. Aflevering 980 alweer. En ja, normaal gesproken zou ik met Gert hier tegenover me hebben zitten en de zaterdagmiddagmix doen. Helaas, alvast voor de mensen al een mededeling die vanavond naar de voorstelling van Stoornis of My Life zouden gaan. Er zijn een aantal castleden ziek, dus helaas gaat die voorstelling niet door. En moest Gert die kant op om te bellen. Natuurlijk naar alle mensen dat ze niet zo voor een dichte deur staan. Dus ik neem het vanmiddag. Doen we het alleen, hè, Olaf? Want Olaf zit natuurlijk achter de knoppen. Die gaat weer geweldige muziek draaien. En het wordt vast een hartstikke leuke middag. Mochten jullie nou denken, weet je, het is lekker weer. Ik sta buiten de auto te wassen of ik ben lekker mijn huis aan het schoonmaken en ik wil er wel een leuk muziekje bij. Bel even naar de studio 055 540 1978. En dan krijgt u Olaf aan de telefoon en dan kunt u uw nummer doorgeven. En dan gaan we hem draaien. We gaan ook alvast beginnen met lekkere muziek. En ja, ik heb mijn leesbril wel weer op en Olaf staat natuurlijk heel ver weg. Tenminste, Olaf niet, maar het scherm. Drive Safe staat er in ieder geval. Dat zijn de grote letters, die kan ik lezen. Daar gaan we in ieder geval nu naar luisteren.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Nou, die hebben we zeker niet aan. Nou, wel, ze weet wel heel veel. Goedemiddag, Ike.
1: Goedemiddag, Esther.
0: Hallo dan.
1: Fijn om elkaar weer nou eens even aan de telefoon te hebben.
0: Ja, dat is een keer wat anders dan live in Beekbergen.
1: Ja, was een leuke happening, toch?
0: Zeker, absoluut.
1: Ja, prachtig. Ja, mooi.
0: Maar ja, goed, morgen hebben we ook weer een leuke happening. Het is lekker weer.
1: Zeker, het is heerlijk weer. En de voorspellingen zijn gewoon goed.
0: Daarom.
1: En ik heb alleen stress.
0: Oh.
1: Sinds vanmorgen, want ik kreeg een afmelding van de band die om 4 uur zou gaan optreden.
0: Oh, nee.
1: Van de week is de liedzangeres op een rare manier gevallen, ten val gekomen.
0: Oei.
1: En heeft mankementen nu aan de lijf, heel veel pijn ook.
0: Oh.
1: En daar blijkt gebroken rib en andere toestanden en zo. Dus ja,
0: oei.
1: Optreden is er morgen niet bij.
0: Hoe
1: vervelend ze het ook vinden. Dus ik ben vanaf vanmorgen al heel druk doende om een alternatief te vinden. En het is echt lastig. Want ik heb genoeg in mijn boekje staan, zeg maar.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk last minute.
1: Ja, precies. Super last minute. En dat komt wel vaker voor. En het komt ook goed, hoor. Ik ga ervan uit dat het gewoon goed komt.
0: Tuurlijk.
1: En dan gaan we het anders oplossen. Maar het is inderdaad echt last minute.
0: Nou, lieve mensen die allemaal zitten te luisteren, mocht je denken, nou, ik heb morgen nog wel een plekje. Ik kan aanschuiven. Neem even contact op.
1: Precies. Doe dat maar even via je. Oh ja, gewoon, ze kunnen een mailtje sturen naar info@muziektentapeldoorn.nl.
0: Kijk.
1: Dan kunnen we het gelijk even oppakken.
0: Ja.
1: Maar we beginnen gewoon morgen met een lekkere Jazzy Treat optreden.
0: Mm-hmm.
1: Jazzy Treat, een Apeldoorns jazz quintet. Die zijn ooit begonnen met z'n drieën. Maar inmiddels uitgebreid tot 5 personen.
0: Kijk.
1: Heerlijk. Een beetje laid-back jazz.
0: Oh, heerlijk.
1: Jazz, ze hebben bekende nummers waar ze hun eigen sausje overheen hebben
0: gehoord.
1: En dat vind ik altijd heel leuk, want ik heb ze ook al eens op het Apeldoorns podium gehad.
0: Mm-hmm.
1: Superleuke band, fantastische muzikanten, een fijne stem heeft Antoinette ook. Dus het is een lust voor het oog. Ik zeg
0: het is toch heerlijk om op zondag daarmee te openen?
1: Vind je niet?
0: Perfect.
1: Heerlijk. Ja. En je kan dus op je stoeltje zitten, je kan op de grond gaan liggen, op je picknickkleedje en heerlijk een beetje wegdromen op die muziek van Jazzy Treat.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk. Ja, nou, ze gaan morgen dus om 2 uur aftrappen. En dan daarna hebben we sowieso Maiko. Maiko die is onderhand ook wel bekend bij de Apeldoorners.
0: En
1: daarbuiten. Zeer getalenteerde zanger uit Enschede. Begon eigenlijk in 2010 begon het eigenlijk allemaal een beetje. Hij zong natuurlijk al langer.
0: Ja.
1: Maar in 2010 was hij op uitnodiging tijdens een carnavalsfeest. En toen is het balletje gaan rollen. Hij heeft ook zo'n talentenjacht gewonnen.
0: Oh.
1: Weet je, hij treedt ongelooflijk veel op in heel het land. Heeft een hele eigen sound, allemaal Nederlandstalig, hele leuke liedjes.
0: Ik zit net te denken, even terug naar wat je vertelde. Je hebt het over talentenshow. Kunnen we Brooklyn niet bellen voor morgen?
1: Ik zat in mijn map te kijken, hè. Ik zat in mijn map met aanmeldingen. En dat is een hele dikke map van dit jaar. En laat zij zich nou hebben aangemeld.
0: Oh, echt? Nou, ik heb een heel kort lijntje.
1: Voor de muziektent. En we hebben haar niet geprogrammeerd. Omdat, het was toen ze zou met een duo komen.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het prima. Maar we hebben gewoon wel even een band nodig. Ik heb het ook al uitgelegd aan de mannen van het geluid.
0: Ja.
1: We beginnen rustig. Dan is er een zanger. En dan moet er eigenlijk een spektakel komen.
0: Ah.
1: Dat is aan de tekst, hè.

0: om de middag af te sluiten.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus ja, ja, ik bel je. Als het helemaal niet lukt, dan bel ik jou.
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, moet ik zo meteen desnoods zelf gaan lopen zingen op dat podium?
0: Ja, nou ja, we kunnen iets gaan doen, hè. Ik heb al eens gezegd, we moeten eigenlijk een RTV Apeldoorn band oprichten of zo.
1: Nou, het is best leuk. Ik kan alleen geen muziekinstrument bespelen. Ja, trouwens, zingen ook niet, maar goed. Oh. Gek doen lukt aardig.
0: Ja, gek doen lukt aardig. Nou ja, daar ben ik ook wel een ster in.
1: Nou, dan krijgen we de nieuwste versie van Wissie en Woppie of zo. Zoiets.
0: Ja, zoiets. Maar goed, we hebben dus morgen, even te resumeren voor de luisteraars, Jesse Treat om 2:00. Om 3:00 Maiko met een fantastisch repertoire. En helaas dus het optreden van Breaking Bread, want dat is de band die heeft afgemeld, niet. En we zijn nog drukdoende om een alternatief daarvoor te krijgen. En dat is dan om 4:00. Maar sowieso zijn we vanaf 2:00 in het Oranje Park in Apeldoorn aan de Regentessenlaan. Midden in het centrum, dat weet iedereen onderdaan.
1: Ja.
0: Stoeltje huren kan, Urban staat er met zijn lekkere dingetjes allemaal. Het weer is fantastisch. Dus jongens, kom op.
1: Ja, beter kan het niet, toch?
0: Nee, heerlijk hè?
1: Daarom. Ja.
0: We gaan er een mooi feestje van maken.
1: Nou, ik weet zeker dat het lukt.
0: Ja.
1: Heel veel succes, Hieke. En anders dan hoor ik graag je belletje.
0: Ja, dus goed. En jij nog een fijne uitzending, hè?
1: Dank je wel.
0: Kom op. Het gaat helemaal goed komen.
1: Komt goed.
0: Doei. Doei.

Ja, dat was een lekker deuntje. Fever Dream, dat is dan iets minder, maar want dat willen we natuurlijk niet. Maar ja, een lekker nummer. Alex Waren, ik ken hem niet, maar het is wel een lekker nummer. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat het vorige week en die week daarvoor echt heel erg warm was. Vandaar ook dat de wandelingen die normaal gesproken door de Apeldoornse gidscollectief normaal gesproken gelopen worden, waren allemaal afgelast. Maar aankomend weekend, dus dit weekend, vandaag en morgen zijn er weer drie verschillende wandelingen. Zaterdag, dus vandaag, is de Indische Buurt. Morgen, zondag 5 juli, is het centrumwandeling en rondom het Loo. En alle wandelingen starten om 14:00. En de kosten en de algemene informatie is te vinden op www.apeldoornsegidsencollectief.nl. Dus mocht u denken, het is heerlijk weer vandaag en morgen. Ik wil eigenlijk wel even een behoorlijk stukje lopen en dan ook nog de

meeste informatie over bijvoorbeeld inderdaad het centrum, de Indische buurt of rondom het Loo, dan gaat u even naar de site apeldoornsegidsencollectief.nl. En we gaan natuurlijk weer luisteren naar lekkere muziek. Gooi hem er maar in, Olaf.

0: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Wat een heerlijk deuntje was dat, Olaf. Daar krijg je echt wel de zomervibes van. En of we die zomervibes aanhouden, ik heb zo'n zwaar vermoeden. Maar dat horen we natuurlijk van Christian. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we moeten vandaag wordt het nog wel lekker, maar we moeten morgen en maandag even door de zure appel heen bijten voordat het weer iets mooier wordt.
1: Oh.
2: Dus ik heb een beetje goed nieuws in die zin.
1: Oké, nou kom maar op dan.
2: Ja, we hebben te maken met een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan. En dat betekent dat de wind uit het westen komt waaien. En dat betekent op zijn beurt weer dat we niet dat extreem warme weer hebben van een week geleden. Maar dat we tegelijkertijd wel wat vochtige lucht hebben die vanuit het westen het land binnentrekt. En dat zien we ook terug in het weerbeeld. Regelmatig schijnt de zon, maar er is ook toch wel bewolking aanwezig. En het wordt vanmiddag dan ook zo'n 24 graden bij. Dus die westelijke, misschien noordwestelijke wind kracht 3. Hier en daar vlageren zelfs kracht 4. Maar komende avond zien we dat langzaam maar zeker langs de noordkant van dat hoge drukgebied een storing dichterbij komt. Het wordt bewolkt en de nacht zal dan ook, zoals het er nu naar uitziet, bewolkt verlopen met minimumtemperaturen zo rond de 17, misschien 16 graden. Ja, morgenochtend start dan ook bewolkt met een graad of 18. En dan zien we langzaam maar zeker dat er een gebied met regen het land binnenschuift. En dus in de middag ook over Apeldoorn heen. Regelmatig dus periode met wat regen. Het wordt niet een extreem verregende zondagmiddag. Maar droog zal het ook zeker niet zijn. 20 graden en dan opnieuw die westelijke, noordwestelijke windkracht 3. Nou, ook maandag hebben we nog te maken met die storing. Van tijd tot tijd valt er wat regen en het is overwegend bewolkt. Misschien dat richting het einde van de middag de zon nog heel even door probeert te breken. Maar dat is nog even afwachten. Opnieuw dan een westelijke wind, kracht 3 en 22 graden. Nou, na maandag wordt het langzaam maar zeker weer wat beter. Op dinsdag zien we nog wel regelmatig wolkenvelden, maar ook alweer wat ruimte voor de zon met een graad of 23. En opnieuw die noordwestelijke wind, die vlagerig is, kracht 4. Nou, woensdag, donderdag en vrijdag zien we steeds die zon wat meer terugkomen. Op woensdag nog een graad of 23 en dan op donderdag alweer 26 en vrijdag 28, misschien zelfs 29 graden. Dus ja, in de nacht dan ja, de hele week temperaturen tussen de 13 en de 15 graden. Dus ja, eigenlijk als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het vandaag lekker. Morgen en maandag even doorbuiten en daarna wordt het weer een stuk beter. En misschien voor de mensen die de afgelopen periode met dat warme weer slecht geslapen hebben 's nachts. De temperaturen die zijn dan zeker in de nacht ook wel weer een stuk aangenamer.
1: Kijk, dat is altijd lekker. Ook aan het einde van de week, Christian?
2: Ja, het lijkt nog steeds zo rond de 13 tot 16 graden te liggen. Als in dat warme weer, dat moet altijd wat doorwerken.
1: Ja.
2: Als je heel kort vooruit kijkt naar die week erop, zie je dat die nachttemperatuur misschien nog wel wat gaat oplopen. Dus na het komende weekend. Maar dat is nog net iets te ver vooruit. Dus daar kom ik komende week weer op terug.
1: Ja, snap ik. Nou, we gaan het zien. Mensen die in ieder geval van het warme weer houden, die zijn gelukkig, denk ik. Dankjewel, Christian.

0: Ja, dat klonk ook weer heel zomers, Olaf. Goed bezig. Ja, en ik vertelde natuurlijk aan het begin van het programma dat Gert werd weggeroepen omdat helaas Stoornis of My Life, een voorstelling wat vanavond draait in Orpheus, dat afgezegd is. Maar gelukkig, want ik heb het natuurlijk even in de groep gegooid, wil mijn collega Wiebe is gelukkig aangeschoven hier in de studio. Dus ik hoef het niet alleen te doen.
1: Ik ben op de fiets gesprongen en ik ben zo snel mogelijk hierheen gekomen.
0: Ja,
1: ik had er weer heel veel zin in.
0: Nou, ook hartstikke gezellig. Want weet je, het lukt me best wel alleen. Maar met z'n tweeën is het gewoon altijd... Sorry, ik mag natuurlijk Olaf niet vergeten. Met z'n drieën is het natuurlijk altijd veel gezelliger.
1: Ja, alles in drievoud is eigenlijk beter, hè? K3, drieërs, zoiets. Hè?
0: Ja, dat is wel zo, ja. Ja, en vooral Olaf vindt dat leuk. Want Olaf houdt natuurlijk ook van Nederlandstalige muziek. Ja, is ook wel leuk. K3 denk ik iets minder. Ja,
1: nee, dat niet, Olaf?
0: Nee,
1: Olaf. Geen K3?
0: Olaf houdt niet van K3.
1: Oh, jammer.
0: Maar dat maakt niet uit. En K3 is eigenlijk ook een beetje Belgisch.
1: Ja, dat is wel weer waar, inderdaad. Maar...
0: Dus, maar dan goed. Maar in ieder geval echt hartstikke fijn dat je bent aangesloten. Want,
1: vind ik ook.
0: Aangeschoven, aangesloten.

0: Het is
1: aangesloten, ja. Aangeschoten. Nou, dat is allemaal nog niet...
0: Nee, gelukkig niet, zeg. Nee, maar hartstikke fijn. Want ja, nogmaals, met z'n tweeën is het gewoon gezelliger. En ondertussen is mijn...

0: Nou, dat is Polonaise waardig, of
1: dat
0: niet?
1: Dat is zeker weten Rutger van Barneveld met zwoele zomeravonden.
0: Ja, en deze is speciaal voor Henk Dinkelman. Want die heeft deze, tenminste niet specifiek deze, maar in ieder geval een lekker Nederlands zomers nummer. Nou.
1: En er is er maar eentje zo trending als deze op het moment. Het gaat alle hitlijsten voorbij, dus dat is, doet hij hartstikke goed.
0: Dat doet hij zeker goed, ja. Het is dat we hier geen Polonaise kunnen doen, maar anders dan had dat zeker gekund.
1: Dan was het denk ik ook gebeurd.
0: Klopt, inderdaad. Wat wel heel erg grappig was, toen wij onder genot van dit mooie nummer bespraken wat onze muziektaste was, zeg maar. En ik zie het natuurlijk al aan jouw kleren. Toen vroeg Wiebe aan mij waar ik van hield qua muziek. En toen zei ik, ja, de jaren 50, 60, 70, dat is toch echt wel, na 80, maar ook nog maar hoger niet, is toch echt wel mijn ding.
1: En er is één iemand die al die decennia overbrugt.
0: Behalve de jaren 80, maar verder.
1: Ja, 70 nog net, hè?
0: Ja, klopt, nog net. Nog dus, 7 jaar.
1: En dat is wel ook misschien wel de grootste artiest aller tijden waar we het over hadden.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. En, maar ja, goed, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk.
1: Daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Maar de titel die staat vast en dat is natuurlijk de King.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar ja, goed, dan heb je de King of Rock'n'Roll. Dat het natuurlijk over Elvis. Maar je hebt ook de King of Pop. En zo hebben we
1: dat
0: nog veel meer natuurlijk.
1: Ja,
0: precies.
1: Dus er zijn er meerdere.
0: Ja, maar ja, goed, dat we op dezelfde lijn zitten qua muziek, dat vind ik altijd wel heel erg prettig. Dus voor de luisteraars, deze heb ik zelf niet aangevraagd, het nummer wat nu komt.
1: Het is Suspicious Minds van Elvis Presley.

0: Elvis Presley met Suspicious Minds, live in Las Vegas.
1: Ja, heerlijk toch?
0: Geweldig nummer. Ik kreeg helemaal weer kippenvel ervan.
1: Ja, en we deden het een klein beetje ook mee, zeg maar. Want we hebben natuurlijk alle twee de optredens gezien. Erg prettig. Maar ondertussen hebben wij aan de telefoon Pim Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, want we gaan het hebben over het zomerfeest in Uchelen.
2: Ja.
0: Dat klopt helemaal. En dat is volgens mij volgende week, klopt dat?
2: Ja, klopt. Vanaf vrijdag tot en met zondag.
0: Kijk,
2: ja.
0: Vrijdag tot en met zondag.
1: Nou, en we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat er allemaal te doen is.
2: Haast te veel om op te noemen. Dus we hebben vrijdagavond feestavond in 90-stijl. Met artiesten zoals Teaspoon, 24/7, Mental Tio.
1: Nou, dat zijn ook niet de minste.
2: Nee, absoluut. We hebben op zaterdag overdag hebben we de dorpenstrijd, Highland Games.

0: waar teams tegen opnemen met tal van onderdelen als wijnvat rollen, biervat tillen, zagen, klimmen, alles door elkaar heen. Dan zaterdagavond hebben we de Hollandse avond met onder andere Wolter Kroes en Marco Schuitmaker.
1: Ook niet de minste.
2: Zo, je bent niet bezuinigd op de line-up in ieder geval. Wat super.
0: Nee, absoluut niet. We proberen ook echt een breed publiek daarmee te trekken. Van mensen die het leuk vinden om een avondje uit te hebben. Tot zeg maar de mensen die houden van Hollandse krakers.
1: Mm-hmm.
0: En op de zondag hebben wij sportdag. En daar hebben we samen met onder andere AV34 een atletiekbaan. Pumptrack, bootcamp, volleybal. We hebben een pannentoernooi waarin we in totaal zo'n beetje 50 teams hebben die het tegen elkaar opnemen. En in de tent hebben we dan voor de kinderen make-up, een animatieteam, jeu de boule, bingo voor eigenlijk alle leeftijden, maar ook met name gericht op de wat oudere mensen. En optreden van Zeemanskoor.
1: Nou, het is echt wel een heel groot programma. Ja, maar inderdaad, van alle markten thuis.
2: Ik ben inderdaad, ik was even aan het kijken op de website en ik zie echt gewoon de naam na naam na naam. Dus dat moet helemaal goed komen, denk ik.
0: Ja, absoluut, absoluut. We proberen dit vierde jaar dat we dit doen. En proberen ook echt nu een breed publiek te bereiken. Want Uggelen heeft in die zin alles. Het is niet alleen gericht op Uggelen.
2: Mm-hmm.
0: Maar we zouden het wel tof vinden als je gewoon een deel van Apeldoorn meetrekt naar Uggelen toe.
1: Ja, tuurlijk.
2: En kun je, zijn de tickets al uitverkocht of kun je nog tickets halen? En waar kan dat eventueel?
0: Nee, we zitten in de laatste ronde. Dus voor vrijdag hebben we nog 50 tickets over.
2: Okay. Zo, kijk, nou, dat gaat lekker hoor.
0: Voor zaterdag hebben we nog 150 tickets over. En dan is het uitverkocht.
1: Nou, dat schiet aardig
2: best lekker
1: op.
2: Inderdaad. Yeah.
0: Ja.
2: En waar kunnen de mensen de tickets halen? Willen mensen luisteren en denken van nu moeten we een ticket hebben?
1: Ja, want voordat het weg is.
2: Ja, inderdaad, 150.
0: Zomerfeestuggelen.nl. Daar wij zelf nu ook naar kijken. Daar hebben we de tickets staan. De line-up staat daar. Het inschrijven voor het pannentoernooi kan nog tot en met morgen. Daar hebben we nog 10 plekjes voor over.
1: Yeah.
0: Ja, en de rest van het programma vind je daar ook. Dus we hopen dat mensen in grote getalen zaterdag overdag, zondag overdag de weg vinden.
1: Ja.
0: Ja, wat ik zeg, de tickets, dat hebben we ook nog nooit gehad hoor. Dat we bijna uitverkocht zijn. Dus dat is alleen maar top.
1: Want stel, wat niet gaat gebeuren, maar stel dat er toch nog een enkele kaart voor zaterdag, vrijdag en zaterdag te koop is op de dag zelf. Kunnen ze dan bij de tent nog een kaartje zo kopen? Of moet het echt allemaal via de site?
0: Nee, de afgelopen jaren konden mensen aan de deur ook gewoon kaarten kopen.
1: Ja.
0: Alleen we hebben dit jaar wel gezegd, omdat we dat vorig jaar ook gemerkt hebben, de vrijdag was toen aan de deur op een gegeven moment uitverkocht.
1: Mm-hmm.
0: En dat proberen we nu te voorkomen door op tijd te communiceren. Omdat we ook gewoon een maximale capaciteit hebben in de tent. En we ook met elkaar hebben gezegd van goh, het moet niet hutje-mutje worden.
1: Nee,
0: dus
1: precies.
0: We willen door van tevoren te communiceren, gewoon dat het voor iedereen leuk blijft.
1: Ja. Nou ja, en ook logisch ook, want het moet ook veilig blijven.
0: Ja, eens.
1: Ja, precies. Dus mensen, als jullie denken, wat een ontzettend leuke line-up. Dat wil ik heel graag horen en bij zijn. Eventjes via de site.
2: www.zomerfeestuggelen.nl. En ga kijken naar de line-up, ga die tickets scoren. En,
1: ja, precies.
2: Dat moet helemaal goed komen, denk ik.
1: Nou, en ik hoorde net van Pim van onze weerman, Christian, dat het volgend weekend lekker weer wordt.
0: Ja, het ziet er naar uit dat het goed wordt.
1: Ja.
0: Dat overdag gewoon droog en een graad of 6, 27.
1: Ja.
0: En in de avond koelt het wel af. Dus dat is op zich lekker.
1: Ja.
0: Het is in een tent.
1: Nou, daar
0: kunnen we wel wat deurtjes openzetten. Maar als het daar 35 graden blijft of 30 graden, dan is het gewoon te warm.
1: Ja.
0: Maar s'avonds een graad of 16, 17, ja, dat is perfect.
1: Ja, dat is toch perfect. Zijn eigenlijk de perfecte temperaturen voor zo'n leuk feest.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. We hebben de eerste twee jaar alleen maar regen gehad. Vorig jaar was het voor het eerst gewoon droog. Dat was al een pre. En nu zonnig en droog, dat zou helemaal top zijn.
1: Ja, precies. Nou, daar gaan we gewoon voor.
2: Nou, voor nu ziet het er in ieder geval hartstikke goed uit. Dus laten we gewoon duimen dat het helemaal goed gaat komen.
0: Ja, doen wij ook.
1: Ik wens jullie in ieder geval heel veel voorplezier. Ook met datgene wat jullie nu nog allemaal moeten regelen waarschijnlijk. En veel plezier volgend weekend.
0: Nou, helemaal goed. Dank voor de tijd.
1: Tuurlijk, graag gedaan.
2: Geen probleem. Een heel fijn weekend nu. En een heel, heel super fijn weekend volgende week. Maar dat moet helemaal goed komen, denk ik.
0: Dankjewel. Hetzelfde.
1: Gaan we nog luisteren naar mooie muziek wat

0: Nou, en weer Polonaise, Wiebe.
1: Alweer, we zitten echt, ik word echt helemaal warm van. Dit was Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.
0: Ja, en die komt natuurlijk volgende week op het zomerfeest in Uchelen vandaar.
1: Ja, wat een line-up. Ja, het is echt, ik vind het knap hoor, voor Uchelen en dan zo'n enorm grote line-up.
0: Ik vind echt, ze hebben aardig de portemonnee getrokken. Laat ik het daar maar ophouden in ieder geval. Dat is toch heerlijk. Maar weet je, aan alle leuke dingen komt weer een eind. Want het eerste uur is eigenlijk alweer zo goed als afgelopen.
1: Het vloog voorbij. Het is dat ik een half uurtje hier nu zit. Dus het gaat al dubbel zo snel. Maar het voelt als het net twee keer knipperen en het is klaar.
0: Dat bedoel ik. Maar we hebben lekker nog een uurtje.
1: Gelukkig maar.
0: En het volgende uur, ik kreeg net een appje. Gerrie, die komt sowieso met de cultuurtips. Maar die komt aanschuiven. Dus dat wordt extra gezellig.
1: Live cultuurtips.
0: Ja, precies. En we gaan Marieke de Bruin gaan wij bellen over het Festival de Zandheggen. En we hebben een wereldkampioen hier in de studio. Vanmiddag, Roland Koldenhof. Die komt vertellen over dat hij Nederlands kampioen is geworden bij trampolinespringen. Dus we hebben nog een heel vol tweede uur.
1: Dit klinkt als een topprogramma. Dat en ook nog mensen in de studio. Nou, ook het wordt echt een feestje. De Polonaise wordt steeds groter.
0: Die wordt steeds groter, ja, absoluut. Dus we gaan afsluiten weer met een heerlijk nummer. En dan horen we jullie graag in de tweede uur van de zaterdagmiddagmix.
1: Tot dan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Nou, dat was even een technische storing, dames en heren. Het ging even wat mis. Een knopje stond even verkeerd. Maar gelukkig, we zijn weer live bij de zaterdagmiddagmix. Goedemiddag allemaal. Dit is de zaterdagmiddagmix van zaterdag 4 juli, aflevering 980. Naast mij zit Wiebem.
1: Hele goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zijn we weer. Achter de knoppen zit Olaf. Met die zweet zijn eigen hoedje in een sjaaltje, want het verkeerde knopje stond om. Maar dat geeft helemaal niks, Olaf. Dat kan altijd gebeuren. Gelukkig zijn we gewoon weer live in de uitzending. En we gaan er gewoon weer een leuke middag van maken. We hebben natuurlijk weer een bomvol programma.
1: Zeker weten. Even kijken. Ja,
0: we gaan straks bellen met Marieke de Bruin over het festival aan de Zandweg in Wenen-Wiesel. Gerry komt langs, die komt live langs, gezellig voor de cultuurtips. En we hebben natuurlijk een wereldkampioen straks in de studio.
1: Niet normaal. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Daarom. Ja, we zijn ook heel erg benieuwd, want we hebben... Ik denk twee maanden geleden hebben Gert en ik hem telefonisch gebeld. Want dan ging hij die kant op en het was allemaal heel spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gegaan is de afgelopen tijd.
1: Ja, zeker. En wat je nodig hebt natuurlijk om een kampioen te worden in het halfpipe springen.
0: Ja, dat sowieso. Maar goed, dat horen we straks allemaal. We gaan natuurlijk van start met lekkere muziek.
1: En Michael Jackson met Beat It.

0: Bruno Mars.
1: I Just Might.
0: Wat
1: heerlijk.
0: Heerlijk.
1: We hadden het net al over dat het eigenlijk gewoon een soort van jaren 70 disco weer helemaal terug is in de moderne. En hij staat zelfs in de hitlijsten. Dus dat is echt, het voelt wel weer een beetje als die tijd. Met Michael Jackson in de hitlijsten en dan een disco nummer in de hitlijsten. Het is gewoon bijna weer net als toen.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik zei net al, ik moest het even opzoeken, want ik wist het niet meer. Maar in 1988 is Michael Jackson hier in Nederland geweest. Toen was ik 14. En toen mocht ik van mijn ouders naar de Kuip. Mocht ik naar Michael Jackson.
1: Ja, de bad tour.
0: Nou, dat is echt... Dat, kijk, nu achteraf weet je dat dat natuurlijk nou ja, best wel een ding is. Toen de tijd dacht ik alleen maar, wat is het druk. Want het was echt... Je liep letterlijk over de koppen heen. En ik vond het ook heel spannend. Want het was voor het eerst dat ik helemaal alleen naar Rotterdam mocht. In zoverre, mijn tante woonde in Rotterdam. Daar mocht ik dan blijven logeren. Maar ja, goed, je ging alleen naar de Kuip. En, dus ik vond het echt retenspannend. Maar nu denk ik, had maar wat meer onthouden. En had maar iets inderdaad van een fotokamertje of zo. Dat had ik natuurlijk allemaal niet meegenomen.
1: Was toen een stuk moeilijker inderdaad in de jaren 80.
0: Ja, tegenwoordig trek je je telefoon en dan maak je foto's natuurlijk.
1: Maar misschien zit je dan ook wel meer in het moment van zonder de telefoon. Ik vind het soms best bevrijdend.
0: Dat is zeker waar.
1: Zeker, ik ga de laatste tijd best wel vaak naar haar concerten toe. Ja. En ik merk wel van als ik dan om me heen kijk en ik zie allemaal telefoons, dat me dat toch een beetje uithaalt.
0: Ja,
1: dus ik probeer altijd voor mezelf en voor de social media zet ik dan één, maak ik één filmpje van een liedje en dan de rest ga ik gewoon dansen en zingen en dan genieten ervan.
0: Nou ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk wel een heel verschil met toen, want ja, dan zag je ergens een verdwaalde foto, een wegwerp vaak nog, hè, wegwerp cameraatje. En nu zie je 10.000 cameraatjes of telefoontjes.
1: Je ziet bijna meer. Je kunt het beeld beter bekijken op de telefoon van de mensen voor je dan op het scherm zelf. Zoveel zijn het.
0: Dat
1: er
0: is wel zo inderdaad. Ja, dat klopt. Maar goed, achteraf gezien was dat best wel een ding. Hè? Dat je dus. Ik kan wel zeggen dat ik bij Michael Jackson ben geweest.
1: Ja, en ik niet. En ik ben heel erg jaloers.
0: Ja, maar goed, er zijn ook mensen die zijn bij Elvis Presley geweest. Daar ben ik dan weer niet geweest.
1: Nee, ik ook niet.
0: Daar ben ik ook heel jaloers op.
1: Ik ben daar dan toch net te jong voor, denk ik, helaas.
0: Ja, nou ja, ik zal je zeggen, ik was 3 toen die beste man overleed.
1: Ach, ja, dat is wel heel nog jong. Wel heel erg jong. Dan wordt het ook wel heel moeilijk om hem live te zien.
0: Ja, dat gaat hem niet worden, inderdaad. Nee.
1: We gaan denk ik weer door. Dan gaan we door naar een muziekje, denk ik.
0: We gaan even naar een muziekje en we gaan ondertussen proberen of wij Marieke of Doreen de Bruin weer kunnen bellen over het Festival de Zandheggen. Dus die gaan we straks proberen weer aan de lijn te krijgen.
1: Over retro muziek gesproken. Volgens mij is dit ook een van de nieuwe soul-artiesten met ook een beetje een vintage jasje, namelijk Man I Need van Olivia Dean.
0: Kijk.

0: Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj.
1: Kijk, ik ben blij dat jij het heel goed kan lezen.
0: Nou, goed lezen, dit was een beetje op de gok, hoor. Dus het was, daarom twijfelde ik een beetje. Maar ik zie een knikje tegenover me. Dus volgens mij was dat helemaal een goeie.
1: Ik ben daar heel blij mee.
0: Ik ook. Even kijken, we gaan weer door naar het volgende. En dat is de cultuurtips. Want ja, naast ons in de studio zit Gerry. Goedemiddag.
1: Ja, zo gezellig, Gerry. Aangeland. Dat jij,

0: Een chaotische middag, min of meer. Denk nou, dan kwaaien we maar binnen, toch?
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Zeg je nou eigenlijk verkapt dat je chaotisch bent?
0: Tuurlijk, dat moet je wel als je zo'n lijst maakt elke week, toch? Dan moet je tussen de chaos de ritme zien te vinden en ontdekken dat er heel veel leuks is en overzichten. Nee, chaos is absoluut iets wat heel erg positief is, vind ik.
1: Ja,
0: je mag best betrokken zijn bij heel veel, als je maar op tijd weet waar je grenzen liggen.
1: Ja.
0: En dat lukt niet altijd. Maar dan is het wel fijn dat je heel even kunt landen in een studio.
1: Zeker.
0: Toch wat rustiger dan als je ergens tussen zit.
1: En het is natuurlijk altijd gezellig.
0: Dat vooral.
2: Dat ook,
0: dat
2: inderdaad.
0: Vooral. Dus blij dat kan, joh. En daar begint cultuur mee, hè. Ontmoeten, verbinden en luisteren.
1: Zeker, absoluut.
0: En verschillen verbinden en ook in smaken.
1: Ja.
0: En ik zeg al net al, want ik heb zo ontzettend veel foto's moeten plaatsen deze keer.
1: Ja, ik heb hem toevallig nu net gedeeld op de zaterdagmiddag.
0: Ah, fijn. Ik zou zeggen, kijk alsjeblieft gerust er even op. De linkjes staan in twee delen erop. Want mm-hmm. Facebook heeft een beperking op het aantal regels wat je mag plakken. Dus ik doe mijn best om het een beetje logisch te houden. Maar joh, er gebeurt heel veel binnen en buiten. Weet je, het zomerseizoen is barst los. Braderieën. Afgelopen donderdag is de Veluwse Markt al weer gestart.
1: Ja.
0: Je hebt buitenactiviteiten, outdoor, fietsen, springen, stilstaan, kind, man, groot, oud, jong, weet ik wat. Alles is weer beschikbaar. Buurtcentra roeren zich. Er zijn her en der rommelmarktjes, ook in wijken. De muzikale dingen op de buitenpodia gaan gewoon lekker door. En zijn er ook steeds meer. En wellicht vergeet ik er een. Dus als dat zo is, tip mij alsjeblieft. Als je mij een link stuurt, dan plak ik hem er gewoon netjes bij.
1: Ja, precies.
0: Maar kijk even echt om je heen. Want er wordt zoveel georganiseerd, zowel binnen als buiten. Dus met of zonder paraplu. Of met of zonder airco. Zonnetje, stoeltje, terrasje. Wel of geen muziektent. Of een binnenlocatie. Joh, je kunt echt overal terecht.
1: Ik denk dat het vooral dit weekend, heb ik net gehoord van Christian, onze weerman, dat het erg lekker weer is. Dus wat dat betreft,
0: het wordt stabieler volgens mij. Het is lekker.
1: Yeah.
0: Ja. En daar kun je binnen en buiten, toch?
1: Ja, nee, zeker waar. Zeker waar. En als je, weet je, je zei net al, er is te veel te doen.
0: Maar nooit te, hè? Maar er is heel veel te doen, gelukkig.
1: Precies, nooit te is altijd niet goed, behalve te veel, tevreden. Maar er zijn natuurlijk best wel, tenminste de tips die jij vaak geeft, zijn ook heel vaak de dingen voor volwassenen. Er zijn ook wel, zoals nu met de braderieën en dat soort dingen. Is daar ook een speciale lijst van? Want bij de braderieën zijn ook vaak kinderen, want er zijn de springkussens en noem het allemaal maar op. Zijn daar ook lijsten van? En kan je dat ergens vinden ook?
0: Nou, ik heb wel ontdekt dat zeker bij in de buurt ze nu veel vaker de lijsten doen. En je hebt zomermarkten en braderieën.
1: Mm-hmm.
0: Dus uit in Apeldoorn staat die lijst ook.
1: Ja.
0: En ik heb, als het goed is, volgens mij heb ik in deze poster mij ook die link erin gezet. Dus kijk vooral ook even in de uitagenda onder het kopje zomermarkten en braderieën. Want daar word je in ieder geval doorgelinkt naar de website.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je ook zien of er animatie is voor de kinderen doorgaans. Mijn ervaring is dat wel.
1: Yeah.
0: Een beetje braderie heeft wel iets voor kinderen. Maar ook buitenactiviteiten waarvan je het niet verwacht. Een muziekoptreden in de buitenlucht heeft ook nog wel eens verrast dat de springkurs of
1: zeker
0: iets anders.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, kijk daar even op. En mocht ik inderdaad een specifieke lijst weer tegenkomen,
1: mm-hmm,
0: zet ik hem er altijd bij.
1: Ja, precies.
0: Maar er zijn ook outdoor activiteiten, zeg maar, van sportservice en zo.
1: Ja.
0: Die ook echt passen in de vraag die jij zegt. Dus kijk ook daar even. En het is niet ongebruikelijk dat er gecombineerd wordt met wat anders, hè?
1: Nee,
0: een speeltuin.
1: Precies.
0: En volgens mij, als ik het goed heb, heeft Theehuis Westerlenk Park nu ook zo'n combinatie ding erin zitten met evenementje en dingen. Dus je ziet ook wel dat dat steeds meer gebeurt. En dat is leuk. Want Apeldoorn is ook een familiestad, hè?
1: Ja, dorp, zeker waar.
0: Hoe je het noemen wil.
1: Ja.
0: Hoe het voor jou voelt, is het.
1: Ja,
0: dus je kunt kiezen.
1: Ja.
0: En hoe fijn is het dat je kinderen mee kunt nemen. En ja, als ik naar mijn eigen verleden ga kijken, dan gingen ze mee. En zolang ze het volhielden, konden wij blijven. Dus naarmate ze ouder werden, konden wij langer blijven, zei we altijd. Nee, maar dat is een goede vraag. En gelukkig zie ik ook dat daar een hele mooie wending in zit. Zeker.
1: Ja. Ja, nee, dat is altijd. Die vraag kwam eigenlijk spontaan op, omdat vaak is het zo dat als jij als volwassen zijnde, laat ik het zo zeggen, zeggen tegen elkaar, we hebben zin, we gaan iets leuks doen, dat mensen gaan zoeken.
0: Ja.
1: Maar de mensen met eigenlijk de wat kleinere kinderen, hè, zeg maar 2 tot en met mm-hmm, noem maar 10. Die zijn natuurlijk zo druk. En die gaan eigenlijk pas iets doen als er een heel groot affiche voor hun neus staat van, weet ik veel, er is daar of daar een festival, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk, nou, ik gooi die vraag er eens in.
0: Ja,
1: omdat,
0: maar Veelal heb je dat in de buurtschappen wel. Hè? Zoals Wenen-Wiesel, daar houden ze heel erg rekening mee met dat stukje.
1: Ja.
0: En je hebt natuurlijk ook dingen zoals de Gigant, Walvis, Orpheus. Die heeft ook speciale voorstellingen.
1: Ja.
0: En vaak zijn die prijzen ook wat gereduceerd. Dus dat is niet altijd gratis. Maar er zijn wel hele mooie alternatieven.
1: Ja.
0: Waar je met kinderen naartoe kunt. Als je een theatervoorstelling mini zou willen. Of een leuke activiteit en meedoen. Coda heeft ze ook. Dus kijk dan vooral ook eens even bij Coda en Gigant en Orpheus. Neem even de tijd om daar doorheen te scrollen op inderdaad dit stukje.
1: Precies.
0: In plaats van een zwembad, bij wijze van spreken, wat ook heel erg leuk is. Want daar kun je ook regelmatig nog wel eens iets anders erbij treffen.
1: Ja.
0: Recent hadden we het ook theater. Engels Theater was daar, Theater
1: Klopt. Ja,
0: was daar geweest.
1: Bosbad,
0: dus je merkt dat het een beetje elkaar gaat verweven. En ja, ik heb altijd geroepen, cultuur en welzijn verbindt en hoort onlosmakelijk bij elkaar.
1: Ja, absoluut.
0: Dus ik vind dat wel een hele mooie wending en een mooie vraag.
1: Ja, nou ja, goed, net wat je zegt, de verbinding. En ik vind sowieso dat we de verbinding wel eens wat vaker mogen opzoeken. Dus ik denk dat dat een hele goeie is om...
0: Ja, je gaat me bijna verleiden om iets te zeggen van vorige week. Ik heb me enorm beschaamd over wat er gebeurd is in een gemeenteraad hier in Apeldoorn. Even los van het cultuurstuk.
1: Oh.
0: Het had te maken met cultuur. En ik denk van, joh, overstijg nou even. Dat is gesprekken verstommen, verstomt ons respect.
1: Ja.
0: En verstomt ons cultuur en welzijn. En je bent er om te overbruggen.
1: Mm-hmm.
0: En niet om bruggen weg te slaan. Dus als je zegt van cultuur is daar een mooie manier in. Om te verbinden in plaats van elkaar af te stoten. Ik denk dat dat een hele mooie is voor vandaag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, met het mooie zinnetje. Ja. Nee, maar goed, het is duidelijk. Het verbinden is natuurlijk sowieso aan zich. Niet alleen wat cultuur betreft. Verbinden is gewoon mooi.
0: Maar ga op pad.
1: Ja,
0: ga de
1: precies.
0: binnenstad in. Het vergroent je. Het vergroent ook. Dus ook met je gezin is een terrasje al steeds leuker. Want je hebt groen om je heen. Kinderen kunnen ook door het water heen springen. Dat is ook cultuur.
1: Ja.
0: Ik bedoel, vroeger gingen wij door de bedriegertjes heen rennen. De grijs verleden voor degenen die dat nog kennen. Dat kan ook hier gewoon in de binnenstad. Hè?
1: Ja, precies.
0: Dus je kunt je vertieren en je cultuur en je welbehagen kun je op een hele kleine manier heel makkelijk invullen.
1: Ja.
0: Onze binnenstad, maar ook daaromheen. Ook aan de dorpen, die hebben echt heel veel.
1: Zeker.
0: En niet altijd wordt heel groot aangeplakt. Omdat het ook leuk blijft als het ook wat veiliger en beschermder voelt.
1: Dus
0: doe je best om te vinden wat voor jou past. En Apeldoorn en haar dorpen laat je echt niet in de steek daarin.
1: Nee, precies. Nou, en mocht u nou nog even willen kijken wat Gerry allemaal bij elkaar gesprokkeld heeft, want het is echt een hele grote lange lijst.
0: Mm-hmm.
1: Ga dan even naar haar Facebook-site Gerry van Brugge. Heb je nog ergens anders wat staan waar de mensen kunnen kijken? Ik denk dat Facebook
0: wel... Nee, ik heb de Facebook. Ik probeer hem ook te plakken in mijn Instagram. Maar dan verwijs ik naar de lijst in Facebook.
1: Oh ja.
0: Dat is gewoon te groot. Ik heb geen website. Ik hoop wel dat we via Platform Amateurkunst Apeldoorn dat daar ook nog op kunnen gaan zetten. Dus met een beetje geluk ga ik het ooit daar op laten terugvinden. Dat is ook weer een mooie manier om te ontdekken wat Apeldoorn nog meer aan verenigingen en amateurkunst te bieden heeft. Dus die link ben ik dan wel van plan om te gaan leggen.
1: Oké, nou voor nu kijk even op de Facebook-site van Gerry van Brugge. En kies wat leuks uit en maak er een leuk weekend van.
2: Ga genieten van het weer, het is top. Alles zit mee, dus ga er gewoon voor.
0: Ik zou zeggen, waardeer en geniet.
1: En zo is het.
2: En dat gaan wij nu ook doen met een nummer. Even kijken, een hele waslijst aan een artiesten volgens mij. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone.

0: Nou, Wiebe, ben ik blij dat jij het wel kan lezen. Ja, en kan vertellen wat het is.
1: Want we hebben een heel klein schermpje inderdaad. Gone, Gone, Gone van David Guetta, Tones and I en Teddy Swims.
0: Ja. En we zouden eigenlijk bellen met Marieke of Doreen de Bruin... over het festival De Zandheggen. Helaas kunnen wij hun beiden niet bereiken qua telefoon. Dus ik ga een klein stukje voorlezen... Het festival laat zingers en songwriters jazz en klassiek in bijna onversterkte setting schitteren. Maak kennis met de geschiedenis, word wakker met de vogels en verwen je oren op dit originele festival. De naam Zandheggen verwijst naar het natuurgebied tussen Apeldoorn en Vaassen, waar de vroegere bewoners zich met hagen van eikenstek beschermen tegen het stuifzand. Zo is een afwisselend landschap ontstaan met glooiende weilanden, heggen, bos, springen en beken. Festival Zandheggen is een initiatief van familie De Bruin die het landgoed beheert. In samenwerking met de strijkersensemble Dutch String Collective, waarvan violiste Marieke De Bruin artistiek leider is. De Zandheggen is een stiltegebied, vandaar de keuze om een natuurlijk geluid te laten horen. Mocht u nou tickets willen, de kaartverkoop is al gestart op 3 april... het is bewust kleinschalig. Het aantal kaarten is beperkt. Op is op. En op de site van Festival Zandheggen staat een mooie groene knop. Daar kunt u op drukken. En daar kunt u een kaartje kopen. Dus mocht u nog wat willen doen, iets leuks... dan kunt u in ieder geval die kant op. Het is vandaag en morgen in Wenen-Wiesel. Ik denk ook dat ze daarom slecht bereikbaar zijn... want ze zijn natuurlijk hartstikke druk bezig. Dus mocht u nog een leuke tip willen... zaterdag en zondag, vandaag en morgen in Wenen-Wiesel... Zandheggen, het festival. Goed.
1: Ja, dat ging soepel. Even een klein applausje voor het mooie voorlezen.
0: Nou ja, ik struikelde over het woord violiste, maar dat maakt niet uit. Ik ben wel blij dat ik mijn leesbril heb meegenomen. Dat dan wel weer.
1: Het kwam dan toch nog goed uit dat hij mee is. Niet voor de afstand, maar goed. Zal ik dan het volgende liedje wel even
0: voorlezen? Heel graag, Mila, heel graag.
1: Het volgende liedje is van Kensington, Living For...

0: If I Can Dream van Elvis Presley van de Comeback Special.
1: Yes,
0: super mooi, echt prachtig. En we hebben nu echt een heerlijk nummer. Je hoort hem al een klein beetje op de achtergrond volgens mij. Toen ik voor het allereerst op de radio kwam, mocht ik een liedje aankondigen voor een playlist gemaakt door mezelf. En dat heette de Wiebes Hitsige Hitjes. En dat was bij Stefan Stas op Radio 5. En dit was het allereerste debuutje van het hitsige hitje. En dit is Sexual Healing van Marvin Gaye.

0: Dat was jouw nummer, hè?
1: Heerlijk. Sexual healing van Marvin Gaye.
0: Nou, ik ben ook bezig met de healing. Alleen, ja. Het werkt nog niet helemaal.
1: Het is niet heel sexual, inderdaad.
0: Nee, dames en heren, jullie zien dat niet. Maar mijn microfoon is nu eigenlijk naar beneden gevallen. En ik krijg hem er niet meer goed op. Dus ik...
1: Je moet hem even zo vasthouden, denk ik.
0: Ja, ik hoop dat het goed gaat. Mocht u mij niet meer horen, geen paniek. Mijn microfoon is...

0: dan flauw gevallen.
1: Dan ben ik er altijd nog.
0: Daarom. Gelukkig. Maar we hebben een Nederlands kampioen bij ons in de studio. Rowan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En mama natuurlijk.
3: Ja, ook mij. Goedemiddag. Ja.
0: Want Nederlands kampioen, Rowan.
2: Ja, inderdaad.
0: Je mag de microfoon ietsjes dichterbij doen, anders moet je zo gillen.
2: Ja, is goed. Ja.
0: Want trampoline springen. We hebben jou, inderdaad. Ik denk uit mijn hoofd, 1,5, 2 maanden geleden een keer gebeld.
2: Ja, klopt, inderdaad.
0: En toen zou je die kant op gaan?
2: Ja, toen was ik in Portugal voor het jeugd-EK.
0: Ja.
2: En dat nu Nederlands kampioenschap. En dan straks nog het junioren-WK in China.
0: Ook nog? Okay, en wanneer is dat?
2: Dus in van 12 tot 15 november.
0: Oké. Okay.
2: En dan ga ik eigenlijk een weekje met Team NL op pad.
0: Ja, ik wijs even naar mijn technici, want ik hoor Rowan namelijk niet op mijn koptelefoon. Nou, wel weer. Of niet?
2: Kijk.
0: Nee, maar goed, ik ga gewoon door.
2: Ja.
0: Rowan, hoe bereid jij je voor als jij... want het is natuurlijk niet niks. Het is het Nederlands kampioenschap, dus...
2: Ja, ik doe eigenlijk zoveel mogelijk op trainingen. Gewoon dat ik voorbereid ben. Ik probeer alles zo goed mogelijk, zo stabiel mogelijk en netjes te regelen. En ik ga ook nog naar de sportschool 3 keer per week meestal.
0: Ja.
2: Dus dat helpt mij ook wel daarbij.
1: En hoeveel dagen per week ben je ermee bezig met het...
2: Ik train 4 keer in de week nu.
1: En dan ga je ook nog 3 keer naar de sportschool?
2: Ja.
1: Dus eigenlijk gewoon 7 dagen per week? Of doe je dat allemaal allemaal op dezelfde dag?
2: Nee.
1: Elke dag ermee bezig. Ja, dat is
2: eigenlijk wel.
1: Dat vind ik knap. Dat kan ik niet, hoor.
0: Ja, want je bent gewoon elke dag met sport bezig.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Want hou je dan ook nog wat tijd over voor vrienden en vriendinnen, school en dat soort dingen?
2: Jawel, ik heb nu vakanties. Ik had examens, dus nu sowieso.
0: Ben je geslaagd?
2: Zeker.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Ja,
0: het is dubbel op.
1: Ja,
0: ja.
1: Kan niet met de microfoon, maar.
0: Nee, ik kan even niet klappen, inderdaad. Maar wat goed. Waar ben je voor geslaagd, MAVO, HAVO, VWO?
2: Kader.
0: Kader, dus, nou ook goed.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, leuk.
2: Ja, heel dubbel.
0: Maar kan je, want ja, daar ben je natuurlijk ook druk mee. Examenjaar en dan ook nog eens een keer Nederlands kampioen. Ik bedoel, ga er maar aan staan.
1: Het is een succesjaar.
2: Nou, inderdaad, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, maar dat lukt je dus wel allemaal. En het leren, en het studeren, en het sporten.
2: Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel moeite met school. Dus dat helpt wel heel erg.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Dat is super.
0: En werk, school, stel je nou voor, want je bent nu aan het trainen geweest voor het Nederlands kampioenschap. Gaat school dan ook nog wel mee in zoverre als ze zeggen van, joh, je moet extra trainen. Je mag iets minder naar school? Of zeg ik nu hangen we iets heel raars?
2: Nou, als ik zeg maar training heb, dan mag ik wel eerder van school weg meestal.
0: Ja.
2: Omdat ik train in Den Bosch, dus dan moet ik best vroeg weg ook.
0: Ja.
2: En dan krijg ik wel eerder vrij ook. En als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga of zo, krijg ik ook gewoon vrij. Dus daar doen ze niet heel moeilijk over.
0: Maar je zegt je traint in Den Bosch. Dus je gaat 3 keer in de week minimaal naar Den Bosch om te trainen.
2: En dit seizoen train ik nog 2 keer in de week in Den Bosch.
0: Ja.
2: En vanaf volgend seizoen ga ik 4 keer per week daar trainen sowieso.
0: Zo. Dus. Maar dat is ook niet zomaar iets.
2: Nee, zeker niet.
0: Maar, misschien een hele gekke vraag vanuit mijn kant. Maar kan je in Den Bosch beter trampoline springen dan hier omgeving Apeldoorn?
2: Ja, de faciliteiten daar en zo zijn allemaal veel professioneler en zo.
0: Okay.
2: Ik ben hier zo begonnen eigenlijk, bij Novitas. Maar dat is allemaal veel kleiner en zo. En in Den Bosch kan ik echt wel veel beter worden.
0: Ja. Yeah.
2: Train ik ook wel echt met de top, dus...
0: Oké.
1: Kijk. En we hebben het natuurlijk nu over de voorbereidingen en over de trainingen. Maar je bent natuurlijk ook Nederlands kampioen geworden. Want hoe was dat? Hoe vond je het?
2: Ik had het echt nooit verwacht eigenlijk. Want er zijn echt wel mensen beter als ik en zo. Dus,
1: Blijkbaar
0: niet.
1: Je bent Nederlands kampioen geworden. En wat vond je het spannend daar? Of had je er gewoon heel... Was je gewoon rustig? Wat ging er door je heen?
2: Ik vond eigenlijk gewoon... ik was gewoon aan het genieten eigenlijk.
1: Kijk, dat is het allermooiste.
0: Zo zie je maar weer. Hè? Gewoon genieten. Dan word je gewoon Nederlands kampioen. Ja. Hoppa.
1: En dan ga je dus dit jaar... Ging je naar China toe, zei je?
2: Ja, klopt.
1: En inderdaad. Dat is dit jaar ook al. En ga jij dan ook mee?
3: Ja, ik ga... Je mag jij zeggen, hoor.
1: Oh, gelukkig.
3: Ik ga mijn best doen om mee te gaan. Ik wil

0: heel graag mee reizen. Maar ja, het is een flink kostenplaatje. Dus ja, we hopen hem er naartoe te kunnen krijgen.
1: Ja, precies.
0: En ja, trampoline is gewoon niet zo'n hele bekende sport. Nee. Dus de KNGU, de bond waar het onder valt, ja, die betaalt daar niks aan kosten mee. Dus alles komt voor eigen rekening. Ja, en dan is China best een hele
1: Het
2: is niet in Nederland inderdaad. Of in Duitsland of in de buurt.
0: Nee, dus we zouden heel graag met hem meereizen om hem daar aan te moedigen. Ja. En, dus daar gaan we zeker ons best voor doen. Ja.
1: Oké, nou ik weet van de vorige keer nog had je iets van een crowdfundactie. Heb ik dat goed onthouden?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Is dat er nog steeds?
2: Ja, zeker.
1: Kijk, als je nou eventjes vertelt hoe of wat, dan kunnen er hopelijk mensen wat, dan kunnen je ouders mee.
2: Ja. Nou, via mijn Insta, roan.koldenhof, heb ik een link in mijn bio staan. En via daar kun je eigenlijk doneren.
1: Kijk.
2: En voor de rest, als iemand zou willen sponsoren of zo, dat is altijd top.
1: Ja, precies. Nou ja, mensen, ik zou zeggen, ga naar de Insta van Roan. Want we hebben hier wel even de Nederlands kampioen aan tafel zitten. En ik wist het wel. Als ik een groot bedrijf had, ik zou jou wel willen sponsoren. Dus nogmaals, ga naar de Instagram site van Roan. Roan.koldenhof.
2: Ja, inderdaad.
1: En schrijf hem aan. Want ik denk dat deze jongen hoge ogen gaat gooien.
2: Dat is al gebeurd. Want het is,
1: ja, maar nog hoger. Ja, het kan wel meer. Zeker. Ja, absoluut. Roan, dank je wel. En ik zou het leuk vinden als jij in november nog een keer naar de studio wil komen. Om natuurlijk, ja, dan hopen we natuurlijk dat we een wereldkampioen hier aan tafel hebben. Maar dat zou wel heel erg leuk zijn.
2: Ja, zou vast goed komen.
3: Kunnen we dat al beloven? Of is dan de stardom te groot? Dan wordt het.
2: Nee, kan gewoon.
3: Gelukkig maar, kijk.
1: Ja, nee, hartstikke leuk. En alvast heel veel toi. Veel plezier ook. Ook met het trainen. En doe gewoon net zo zoals je bij de Nederlands kampioenschappen hebt gedaan. Dan moet dat gewoon goed komen.
2: Ja, komt zeker goed. Heel erg bedankt.
3: Ja, heel erg bedankt dat je er was vooral. En heel veel succes. Dan gaan we denk ik nu afsluiten met Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: En ik wens iedereen een heel fijn weekend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Ouderijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblee van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiase premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiase economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblee van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan Dessa Show. En Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

82. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk, want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start. Oh.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij. Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

Dat was een track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

luisteren. Total Contrast natuurlijk uit 1985. Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80s. Hier is Michael Brown. So many times. So many men, so little time.

Top dat je luistert van de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de Weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club en Rumors.

wat een prettige track is dit. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is Eye to Eye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïnse president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele, maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doe Ja.

0: Op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

0: Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten.
1: Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

0: come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. 3 voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Deutschland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
4: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt. India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaten, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje.
7: Oh, well.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad. Eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How The Story Ends is een song van Kris Kristoffersen. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze 2 uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdin Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Brievenvoertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdagavond 4 juli. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carle Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. Ja, Rabeling zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen en het sterrenbeeld kreeftbelicht. En zij die tot dit sterrenbeeld behoren, zijn geboren in de periode 22 juni tot 22 juli. Muziek van Fred Sondervan is daarin te beluisteren met zijn muzikale interpretatie van dit sterrenbeeld. Daarbij hoort u ook nog het korte verhaal en tenslotte de wijsheid van de week. En het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Los Indios Tabajados met de Green Leaves of Summer.

Het maakt niet uit hoe gaaf, getalenteerd, hoogopgeleid of rijk je bent. De manier waarop je mensen behandelt vertelt alles over wat voor persoon je bent. Vertrouwen en respect, daar gaat het om. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Respect en vertrouwen kunnen door invloeden van buitenaf beschadigd zijn. Een beschadiging die niet iedereen bespreekbaar kan maken, bijvoorbeeld op het werk, waardoor niet gemakkelijk weer nieuwe bindingen kunnen worden aangegaan en waardoor kansen die voorbij komen niet of nauwelijks meer kunnen worden opgepakt. Het gevoel is zo belangrijk. We kunnen ons daarmee uiten en verstandelijk bij stilstaan en naar kijken en inzien welke betekenis dit kan hebben. Want ons gevoel is allesbepalend als je het over vertrouwen en respect hebt. Natuurlijk zijn dit waarden die iedereen zelf wil invullen, maar die zichtbaar en misschien zelfs voelbaar zijn of worden als je daarin over de grenzen van een ander heen gaat. Jouw gevoel toelaten is toch een bepaalde overgave die jou kwetsbaar maakt, en daar heb je eveneens kracht en vertrouwen voor nodig. Wie je ook bent en met welke titel dan ook, er zijn altijd die twee woorden, vertrouwen en respect, die bovenaan het lijstje staan en het meest belangrijke om een binding met iemand aan te kunnen gaan. Het is als een sociale regel, deze match met anderen of niet. We hebben allemaal onze eigen invullingen met wensen, maar draag zorg voor je eigen grenzen en behandel een ander altijd met respect.

U heeft geluisterd naar Flora's Secret, muziek en zang uitgevoerd door Enea. Het artikel Help, ik zie door de bomen het bos niet meer, is een waardevolle bijdrage van Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Help, ik zie door de bomen het bos niet meer. Spirituele ontwikkeling, de een zegt dit, de ander zegt dat. Je weet het niet meer, en wie moet je nu geloven? Luister naar je innerlijke stem, dat klopt altijd. Voelt het niet goed of zit je in twijfel, laat het dan los. De waarheid van de ander hoeft niet jouw waarheid te zijn. Iedereen gelooft, voelt, weet op de eigen manier. Er wordt heel veel geschreven over spiritualiteit. Maar wat is jouw waarheid? Voor jaren terug, toen Trudy begon om zich spiritueel verder te gaan ontwikkelen, heeft ze verschillende boeken gelezen en veel cursussen gevolgd. Ze zag soms door de bomen het bos niet meer. In de ene cursus werd er dit gezegd en in een andere cursus werd weer wat anders gezegd. Ze ging in haar denken zitten en vergat naar haar gevoel te gaan. Uitzoeken wat klopt er wel en wat klopt er niet. Ze zocht op internet, maar ook daar zag ze verschillende informatie staan. Ze raakte alleen maar verder van haar eigen gevoel verwijderd. Uiteindelijk is ze toch naar haar eigen innerlijke stem gaan luisteren, van iedere cursusopleiding die ze gedaan had. Overal heeft ze wat gepakt, wat met haar weer resoneerde. De een is niet minder dan het ander, maar het moet wel bij je passen. Luister naar de stem binnenin je. Je bent verbonden met de universele waarheid. En je hoeft niet alles klakkeloos aan te nemen. Vraag je gewoon af, wat resoneert er met mij? Geef niet jouw kracht weg aan een goeroe of een spiritueel leider. Ieder mens gelooft en voelt op de eigen manier. Het is helemaal oké als je overal een beetje van proeft en kijkt wat er bij jou past. En van daaruit kun je vanuit je eigen gevoel en je eigen waarheid verder gaan. Dit maakt je vrij.

We zijn allemaal verschillende mensen. Want mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. Alles is oké, zolang het maar vanuit het hart zuiver is. En blijf trouw aan jezelf.

U heeft geluisterd naar Your Wings, That Sing the Source, uitgevoerd door Enam. Het artikel Assertiviteit is een inspirerende bijdrage van Annelies van Reenen. Assertiviteit, dat is voor jezelf opkomen zonder iemand daarmee te kwetsen. Je durft je gevoel te uiten en je mening te geven. Je durft nee te zeggen zonder dat je je schaamt of onzeker voelt. Je blijft tevens bij je standpunt en je herhaalt het zo nodig als je merkt dat je niet gehoord wordt. Je neemt in het assertief zijn de ander en jezelf serieus. Je schept duidelijkheid en je geeft aan wat je veranderd zou willen zien. Tevens lost door assertiviteit de eventuele problemen op. Je durft jezelf te tonen en je staat volledig achter je overtuigingen, je wensen en behoeften. De meesten van ons hebben van huis uit meegekregen dat we ons moesten wegcijferen. Dat het erg belangrijk is om aardig gevonden te worden en die anderen plezier te doen. Maar ook dat het belangrijk is hoe anderen over ons denken. Maar helaas

helaas vergeten we daardoor vaak onszelf. In deze tijd leren we contact te maken met ons innerlijk. We leren onszelf kennen, onze positieve, maar ook onze negatieve kanten. Belangrijk is om van onszelf te houden zoals we zijn. Om aandacht te hebben wat voor onszelf. We leren onze wensen, verlangens, behoeften kennen, uiten en vorm te geven. En we leren dat voor onszelf opkomen belangrijk is voor ons welzijn. De eerste stappen naar assertiviteit zijn moeilijk. Velen ervaren angst voor afwijzing, conflicten, liefdeverlies en eenzaamheid. Men is bang voor de reacties van anderen, maar anderen groeien ook vaak mee. Maar jezelf altijd tekort doen en de ander belangrijker maken dan jezelf voelt ook niet langer goed. Je gaat steeds meer op je gevoel vertrouwen en je eigen grenzen ontdekken en je weet steeds beter wat je wilt en niet. En je bent steeds beter in staat om voor je eigen belangen op te komen. Uit liefde voor jezelf en als een belangrijk onderdeel van je persoonlijke vrijheid.

We hebben in deze tijd ook te maken met andersdenkenden. En hoe ga je hiermee om? Andersdenkenden. Vooral in deze tijd is het soms moeilijk om een gesprek te hebben met andersdenkenden. Vooral wanneer deze mensen stellig zijn, de ander weinig ruimte laten of de ander willen overtuigen van hun gelijk. Het is dan goed om het gesprek in alle rust en met open houding in te gaan. Je bent overtuigd van de goede intentie van de ander en je respecteert ieders mening. Je hoeft niet meteen tegen de ander in te gaan of jouw mening er tegenover te zetten. Je kunt ook gewoon luisteren, het gesprek samenvatten en navragen wat je niet begrijpt. Soms is het goed om uit te leggen dat jouw denkrichting erg verschilt en die van je gesprekspartner. En dat je geen behoefte hebt aan discussies of om de ander te overtuigen. Je kunt wel aangeven geïnteresseerd te zijn hoe de ander denkt en het belangrijk te vinden hoe iemands mening tot stand is gekomen. Mocht het toch op verwijten, aanvallen of conflicten uitdraaien, dan kun je aangeven dat ieder het recht heeft op een eigen mening en waarheid en dat het goed is om die van elkaar te respecteren. Het is goed om te vertellen wat het escaleren van het gesprek met je doet en dat jouw voorkeur uitgaat naar een andere wijze van communiceren, namelijk die van openheid, elkaar de ruimte geven en een gelijkwaardige samenspraak.

Wie heeft geluisterd naar muziek van Deuter met Kindred Spirit? Het artikel Misschien denk je dat je iets verkeerd doet of hebt gedaan. Zo begint het artikel van Annick Oosting, beter bekend als Lichtflits. Misschien denk je dat je iets verkeerd doet of hebt gedaan, waardoor je in de situatie terecht bent gekomen waar je nu in zit. Maar dat heb je niet. Het was de bedoeling dat je alles zou ervaren wat je hebt ervaren. In dit leven blijven er geen losse eindjes over. Dit keer niet. Je moest in een soort slaap zijn en als mens ervaren. En is iets anders dan als ziel iets ervaren. Dus stop ermee jezelf af te vragen wat je nou precies verkeerd doet of hebt gedaan. Accepteer gewoon dat je er doorheen moest. Misschien heb je nog een klein stukje te gaan. Maar je zult merken dat het je steeds makkelijker zal lukken om het diepe contact met jezelf te vinden. Eeuwen heeft die weg op slot gezeten. Werd je vastgezet, zodat je er maar moeilijk bij kon. En nu je bijna klaar bent met het opruimen, gaan de deuren voor je open. Wordt het contact hersteld en je leegte gevuld. Je hebt het geweldig gedaan en er is alleen maar een diep respect en een grote liefde voor jou. Je hebt je staande weten te houden in een lastige wereld. En van nu af aan gaan de deuren open. Je hebt niets verkeerd gedaan. Je hebt het haarfijn aangevoeld. En weet waar je nu aan mag gaan bouwen.

U heeft geluisterd naar muziek van Michel Pepe met Lode Kristal. Het sterrenbeeld Kreeftbelicht en zij die tot dit sterrenbeeld behoren zijn geboren in de periode 22 juni tot 22 juli. Het zonneteken Kreeft, het vierde sterrenbeeld, gaat over het veilige, warme gevoel van thuis zijn. Deze kreeften houden het meeste van alles in de wereld van hun huis en hun gezin. De kreeft is gezegend met een sterke, intuïtieve krachten die hen helpen mensen goed te beoordelen. Deze kreeften, zoals het in de naam zit, zijn meestal hard van buiten en zacht van binnen. Kreeften koesteren en beschermen anderen. Hun heersende planeet is de maan. En ze hebben de neiging humeurig te zijn met constant veranderende emoties. Kreeften zijn waarschijnlijk ook veiligheidsbewust en hechten veel waarde aan hun gezinsleven. Ze kunnen passief lijken en hebben de neiging op een gevoel te vertrouwen om beslissingen te nemen. Ze zijn eerder subtiel dan direct en weerspiegelen waarschijnlijk de stemmingen van de mensen om hen heen. Kreeften kunnen op de een of andere manier betrokken zijn bij het verleden, omdat het teken kreeft, het teken van koesteren, beschermen en ondersteunen, sterk verbonden is met het verleden en het principe van karma. Ze hebben de neiging om het huidige residu van ervaringen uit het verleden te verzamelen en eraan vast te houden, waardoor het huidige activiteiten kan kleuren en hen tot instinctieve actie kan leiden. Maar in plaats van zich te laten leiden door hun veranderende stemmingen, hebben ze het baat bij om het licht van de bewuste reden op hun gewoontepatronen te werpen en zich te concentreren op hun ware doelen. De positieve kenmerken van de kreeft. Met een gigantische emotionele intelligentie gaat de kreeft dwars door de ruis heen van communicatie tot de kern van een probleem. Kreeften hebben niet alle feiten en cijfers nodig om de juiste manier van handelen te kennen en hun vermogen om hun eigen intuïtie te vertrouwen kan hen goed helpen. Dit geschenk is er een waar andere sterrenbeelden weer van kunnen leren en door geïnspireerd kunnen worden. Maar ja, bij positieve horen ook de negatieve kenmerken. Ook al leest de kreeft nauwkeurig situaties door wanneer deze worden gepresenteerd, deelt hij of zij die meningen mogelijk niet met anderen. Spreken is de sleutel, want naar binnen keren met emoties betekent dat die emoties onverwacht kunnen uitbarsten. Kreeft verwacht ook dat anderen weten wat ze denken, wat een andere bron van opgekropte frustraties is. Leren om meningen te uiten, zelfs als dit tot conflict leidt, is een levenslange les voor de kreeft. Hoe gaat de kreeft om met relaties? De kreeft is erg gevoelig en zorgzaam. Ze zullen de geliefde fel beschermen en verdedigen. Verliefde kreeften kunnen erg sensitief zijn en als het goed gaat, maar als het even wat moeilijker wordt, raken ze al snel gekwetst. Er is niets anders dan een kreeft levendiger maakt dan relaties. Ze geven meestal een aura af, waardoor je je comfortabeler voelt om je open te stellen. Voor de kreeft is dit een groot voordeel, maar het is natuurlijk belangrijk dat je partner iemand is die je blindelings kunt vertrouwen en eerlijk en open tegen kunt zijn. Een relatie met de kreeft zal altijd een prachtige, langdurige relatie zijn. Ze worden geregeerd door emotie en zaken van het hart en niet door een intellect. Wat wordt gezegd over de omgang met vrienden en familie? Familie heeft altijd een topprioriteit voor het sterrenbeeldteken. Kreeften zijn bereid zichzelf op te offeren en persoonlijke verschillen opzij te zetten om de harmonie in het gezin te bewaren. Kostbare tijd doorbrengen met een familie vult het hart van kreeft met vreugde en geluk. En het geven van advies aan dierbaren geeft een directe glimlach op hun gezicht. De kreeft is loyaal en staat klaar om te helpen wanneer ze nodig zijn. En wanneer een kreeft je vriend wordt, kun je er zeker van zijn dat ze echt je vriend zijn en niet overwegen iemand in hun eigen voordeel te gebruiken. Ze zullen je alles vertellen wat je over hen wilt weten, zonder met een oogje te knipperen, omdat ze zich aangetrokken voelen tot eerlijkheid bij anderen en zichzelf. Ze hebben de neiging dingen vast te houden die hen gelukkig maken en laten nooit los. Hoe gaat de kreeft om met carrière en geld? Kreeften zijn niet alleen gevoelig, ze kunnen ook erg vastberaden zijn, vooral wanneer het over werk gaat. En omdat kreeften zo vriendelijk en warmhartig zijn, passen beroep in de verzorging het beste bij ze. De kreeft houdt van hard werken en weten dat een klus goed moet worden uitgevoerd. Kreeft is intellectueel, creatief en ongelooflijk goed in het lezen van mensen en weet wat ze nodig hebben.
Maar financiële zekerheid is erg belangrijk voor de kreeft. Daarom sparen ze altijd voor een slechte dag. Vanwege een scherp instinct zijn ze geneigd goede strategieën te plannen en met succes goede deals te sluiten. Ten slotte de omgang met de kreeft. En zoals gezegd is, familie is erg belangrijk voor de kreeft. En zij beschouwen hun vrienden vaak als een deel van het gezin. Dus het leren kennen van familie en vrienden van de kreeft kan een van de beste manieren zijn om in zijn leven te worden verwelkomd. Kreeft heeft veel aandacht en begrip nodig. Dus als ze zich emotioneel openstellen, luister dan naar ze. Wees empathisch en maak contact met hen op emotioneel niveau. De sleutel tot het aantrekken van de kreeft is jezelf kwetsbaar openstellen en openstaan voor liefde. Kreeften worden aangetrokken door mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Zoals al gezegd is, u heeft geluisterd naar muziek van Fred Sondervan met zijn muzikale interpretatie van het sterrenbeeld Kreeft. Hij heeft het gevoel genoemd. Het artikel Open Hart is een liefdevolle bijdrage van Janine. Open hart. Er is een weg die alleen van binnen bewandeld kan worden. Een plek waar niemand anders voor jou kan kijken, voelen of kiezen.

U heeft geluisterd naar de zanger Jack Jersey met het toepasselijke nummer One Day at a Time. Het korte verhaal heeft de titel Een glimlach vol herinneringen en is een bijdrage van Kees Vielstra. Er zijn momenten waarop muziek bijzonder aanvoelt als iets wat we horen en meer als iets wat we ons herinneren. Een melodie zweeft door de lucht en plotseling wordt het hart zachter. De ziel wordt geraakt en iets oerouds in je ontwaakt stilletjes. Misschien is dit al waarom sommige liedjes ons tot tranen toe bewegen. Ze lijken het verstand te overstijgen en herinneren ons zachtjes aan wat de ziel altijd al heeft geweten. Ons verlangen naar schoonheid, naar vrede, naar mysterie, naar verbondenheid en naar een manier van leven die meer in lijn is met het hart. Heel langzaam rolden de eerste druppeltjes over zijn wang.

Nee. Zijn spelen werd steeds intenser. Daar was de glimlach. Een glimlach vol herinneringen. Ook deze zomer was ze weer naar zijn huisje in het zuiden gegaan. Ver weg van de stad en het drukke bestaan. Ruimte voor rust. En het spelen op zijn oude viool. Een geschenk uit een erfenis van een vaste klant van zijn muziekwinkel. En soms kwam de melodie met de tonen van Vivaldi naar buiten. Maar hij had deze zomer een vaste luisteraar. In het huis achter dat van hem was zijn vrouw komen wonen. Een hele mooie vrouw vond hij. Hij had haar ontmoet toen hij pas was aangekomen en op het pleintje van een heerlijk glas wijn uit de streek genoot. Zij ging iets verderop aan een tafeltje zitten en bestelde ook een glas wijn. En de volgende dagen en weken zaten ze regelmatig samen aan een tafeltje met een mooie fles binnen handbereik. Zij kwam uit een verbroken relatie. Hij had zijn vrouw enkele jaren geleden verloren aan een woekerende ziekte. En als hij op zijn viool speelde, kwam zij naar het slaapkamerraam en genoot met volle teugen. Hij had het geprobeerd om bij haar te komen spelen, maar dat had ze heel vriendelijk afgewezen. Maar er was nog een vaste luisteraar, de kat van de winkelier om de hoek. Ook deze kat genoot iedere keer van zijn strijkende spel. Maar ja, nu was het weer tijd om naar de stad te gaan. In de zomer liet hij de winkel vol vertrouwen over aan zijn muzikale neef en opvolger. Maar nu moest hij toch weer terug, helaas. En dit jaar heel helaas. De koffers stonden al gepakt. En nog een laatste diep beleefde romans anoniem dan. Na de laatste tonen was het overdovend stil. Totdat hij zachtjes riep, au revoir. Ook zachtjes, maar met een snik. En duidelijk te horen klonk het van de overkant, au revoir.

Eerst geluisterd naar het orkest van André Rieu met Romans Anoniem. Ten slotte de wijsheid van de week. Het is een bijdrage van Iris Toppelenberg. Ook al is het leven soms moeilijk, weet dat er altijd iets positiefs volgt. Want juist vaak als alles als een kaartenhuis lijkt in te storten, betekent dat ruimte voor iets nieuws. Een nieuw begin, een doorbraak, een nieuwe wending die je niet had verwacht. Het is enkel jij die vanuit comfort blijft vasthouden aan het verleden of dat dat is gedaan. Maar juist door open te staan voor verandering, maak je plaats voor nieuwe, bijzondere ervaringen om te ontstaan. Jouw leven werkt je niet tegen, maar helpt jou juist op de weg die je hebt te gaan. En ook al die niet wat je had verwacht, je wordt gevraagd om erin mee te gaan. Want juist nu gaat jouw leven je geven wat het al tijden klaar wordt voor jou had staan. Dus blijf vooral aanwezig en in de stroom van jouw leven meegaan. Want dat wat op jou staat te wachten, zou je versteld doen staan. En met de wijsheid van de week ga ik afscheid van u nemen. Ik doe dat met meditatieve muziek van Deuter met zijn Empty Shore. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag 4 juli en de tijd van 2200 uur tot 2300 uur. En de uitzending is dan nog de hele week beschikbaar. Juist. Yes.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdin Ounahi scoorde tweemaal, Soufiane Rahimi maakte de derde treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Kanaal.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort

het grote feest ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant.